0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Het kwartet wist in Birmingham de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië achter zich te houden. De estafette mannen werden 3e. Het brons was een primeur voor de mannen op het Europese podium. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

potje begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: melk, een villa en een jachtvergunning trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteravond honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: was ich noch zu sagen.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 5 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van de omliggende appartementen moesten uit voorzorg wel hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.
2: Hello, Johnny.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Later vandaag klaart het op en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Amerika. En als we het dan toch hebben over Waterloo. Dat water kwam vanochtend voor het eerst sinds lange tijd weer uit de lucht. Ik zou je eerlijk vertellen, ik moest echt even op zoek naar mijn jas. Ik dacht, oh ja, die heb ik al weken, zo niet maanden aangehad. Herkenbaar.
1: Ja, heel enorm herkenbaar. Ik dacht op een gegeven moment, wacht even, heb ik nog iets anders nodig dan alleen maar t-shirt en mijn schoenen? Ik zat een soort van in de halve morgen, een beetje onwerkelijk om me heen te kijken inderdaad naar die jas.
0: Ja, ik heb hem niet gevonden.
1: Niet?
0: Dus, nee.
1: Oh,
0: dus...
1: oh, vandaar is je kletsnat hier binnenkwam.
0: Nou ja, het valt wel mee. Ik had jou eerlijk gezegd vandaag in een heel andere verschijning verwachten, Carm.
2: Jij had gedacht dat ik een mooie witte jurk zou verschijnen.
0: Dat dacht ik een beetje.
2: Oh. Heb je er eentje gevonden? Nou, wat ik alvast kan verklappen is dat er tranen zijn gevallen.
0: Kijk, dat belooft veel goeds, maar daar gaan we het natuurlijk later vanochtend uitgebreid over hebben. Over de zoektocht van Carmen naar haar trouwjurk. Ja, en dan het EK atletiek. Eclatant succes voor Nederland. Sterker nog, het meest succesvolle EK ooit voor Oranje. En daar heb jij ook een bijdrage aan geleverd.
1: Ja, weet je, al die sporters move over. Ik kan ook gewoon uit Eric Ferguson van Dijk, Femke Bol. Maakt niet uit, iedereen gaat de kast in. Want ik heb een sportpresentatie van Jan Welste geleverd.
0: Ja, en wat is dat?
1: Ik ben tweede geworden bij ijskarten.
0: Nou, kijk eens aan. En wat
2: ijskarten?
0: Is
2: ijskarten?
1: Geen applaus?
2: Ja, nee. Dankjewel.
1: Ijskarten, ja, nee, dat is eigenlijk een soort karten, zeg maar, met zo'n karretje. En dan op een ijsbaan. Dus je moet niet kijken hoe je zo snel mogelijk moet crossen over die gigantische asfaltlengtes. Nee, je moet echt over een ijsbaan gaan driften. En een beetje gaan zorgen dat je mensen in gaat halen in de bochten. Een beetje een soort Mario Kart idee heb je daarbij.
0: Nou, ik vind het echt een hele mooie zomerse sport.
1: Ja en dan... dankjewel. Ik voel me gelijk een stuk minder. Dankjewel, hè. Goed begin deze ochtend.
0: De scholen in het noorden van het land gaan vandaag weer van start. Gaan we ook vooruitblikken met een onderwijzer die alle schriftjes al keurig rechtsboven op tafel heeft gelegd. Zo stellen wij ons dat natuurlijk voor.
2: Ja.
0: En Carolijn, jij hebt een lang weekend gehad in Duitsland.
2: Ja, helemaal in het zuiden. Echt op vlak bij de Zwitserse grens eigenlijk.
0: Oh.
2: En daar woont familie. En er was een familiefeest vanwege een verjaardag. En alles wat er nog over was van de familie kwam daar naartoe. En wij ook. En we dachten van, we gaan alles in één weekend proppen. Nou, het was snoeiheet. Maar er was een heel mooi zwembad vlakbij. En een meesterbakker en lekker ijs en een mooi stadje. We hebben alles in dat weekend gepropt.
3: Oh, wat leuk.
2: En dat feest was onverwacht veel gezelliger nog dan ik had verwacht. Zelfs de kinderen wilden eigenlijk niet meer naar huis. Dus het was... Het was top.
0: Ja, nou ja. Wat leuk zeg. Zo'n meesterbakker. Heel Holland bakt lekker bruin in de Duitse zon. Dat was het een beetje. Zeg, wat is het nieuws vandaag verder?
2: Ja, nee, je hebt heel veel al opgenoemd. Maar ook Politiek Den Haag gaat weer aan het werk vandaag. Het kabinet praat deze week met verschillende oppositiepartijen. En wat je dit weekend ook nog kon doen, was meedoen aan het NK buikglijden. 160 deelnemers waagden een poging.
0: Nou, dat was ook dan wel iets voor jou geweest misschien, Stefan. Ja.

0: Dag Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Al helemaal het mannetje in de vroege ochtend. Kevin Mam, 34 jaar, uit Makkum.
1: Dat is helemaal correct.
0: In het mooie Friesland, hè?
1: Ja, ik ben er nu niet, hoor, maar...
0: Nee, maar ik ken het wel. Ik heb er wel eens vakantie gevierd. En je hebt daar een mooi, ja, een beetje kunstmatig aangelegd strand, toch?
1: Ja. zo ongeveer wel, inderdaad, ja.
0: Maar jij bent eigenlijk altijd op vakantie, hè?
1: Ik ben het grootste gedeelte van het jaar ben ik lekker op vakantie. En daar krijg ik nog op betaald ook. Hoe mooi wil je het hebben?
0: Want wat doe je voor werk?
1: Ik ben touringcachauffeur.
0: En dat betekent dat je heel Europa doorreist of alleen in Nederland?
1: Nou, het verschilt. De afgelopen 4 weken rijden wij ter vervanging van de trein tussen Nijmegen en Bochumer. Maar voor de rest staat er op het programma Frankrijk, Italië... Denemarken hoorde ik voorbij komen, wat er nog in de pijplijn zit. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of we komen er wel.
0: Goh, en wat maakt dat vak zo mooi?
1: Het op de weg zitten, het vrije gevoel. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben 12 jaar lang treinmachinist geweest. En later heb ik mijn busrijbewijs pas gehaald. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik op de weg me veel meer thuis voelde dan tussen de sporen.
0: En hoe komt dat?
1: Je hebt zelf echt wat te doen. Het is heel veel inschatten van gaat iets wel, gaat iets niet. Je komt elke dag weer op andere plaatsen. Ook al rij je 2 keer dezelfde rit. Het is net altijd wat anders doordat de verkeerssituatie dan weer wijzigt. Of er is net weer wat anders. Het is een stuk veelzijdiger dan dat mensen denken. Want mensen denken alleen maar, goh, je zit de hele dag zit je maar een beetje op de weg. En feitelijk is dat ook zo, maar je houdt je met veel meer dingen bezig. Dan alleen het rijden. Zo heb je ook gewoon je gasten aan boord. En de bezienswaardigheden waar je wat dingen over moet weten. Ja, noem het maar op.
0: Ja, want het contact met reizigers is natuurlijk veel groter dan toch wat anonieme reizigers in een trein. Je gaat toch contact zoeken met hen. We kennen allemaal natuurlijk het voorstellen van de buschauffeur voorin. Goedemorgen, goedemiddag. Ik ben Kevin. Ja, precies. Hoe doe je dat trouwens, Kevin?
1: Ja, dat verschilt ook per groep, hè. Want als jij bijvoorbeeld een groep met ouderen mee hebt, dan hebben die weer andere behoeften, om het zo maar te zeggen, dan dat jij een klas met schoolkinderen bij je hebt. En je stemt het eigenlijk daar een beetje op af. En ja, hoe je dat doet, hè, dat bepaal je ook een beetje ter plekke door een beetje de mensen in te schatten van... Hè, wat landt wel goed en wat zou niet goed landen.
0: Ja, daar kom je vanzelf achter natuurlijk na verloop van tijd. En waar rij je nu dan? Zit je op dit moment ook met een stel reizigers aan boord?
1: Ik heb 5 man aan boord op het moment. En ik denk dat de meeste er hier wel uit gaan trouwens.
0: Oh, ze hebben het helemaal gehad.
1: Ja, nee serieus. Ik kom nu bij Station Kuik aan. En dat is vaak wel een punt waar er een hoop mensen hier de bus verlaten.
0: Oké. En dan zit jouw diensten voorlopig even op?
1: Nee hoor, want ik rijd nog door naar Boxmeer en dan heb ik daar even pauze. En dat blijft zich herhalen tot 1:15 ongeveer.
0: Nou, heerlijk zeg. Heerlijk. En dit gaat ook buiten de zomer, buiten het zomerseizoen door?
1: Ja.
0: Nou, je hebt een goede keuze gemaakt, Kevin. Dat hoor ik aan de manier waarop je erover vertelt met heel veel liefde. Zeg, we gaan even een lied uit bed halen.
2: Alfabet.
0: Doen we vandaag met de letter T. Dat had bijvoorbeeld The Reflex kunnen zijn van Duran Duran. Of Times Were Ran van The Cats. Die kwamen allebei binnen via Inika. 12:30 van de Mama's en de Papa's. Dankjewel, Rita. Ernaam van Mouden kiest voor Take Me Home. Country Roads van John Denver. Ticket to Ride van The Beatles. Harm Dallinga. Even kijken. Tunnel of Love. Dire Straits via Fogerty. The Caterpillar van The Cure. Maurice. The Wonder of You. Elvis Presley via Rimmert. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler via David. The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Dankjewel, Harm. Toen ik je zag van Hero. Onder meer binnen via Gerrit uit Aalden. Te veel, te vaak. Lisbeth List, Wim Walravens. Anna kiest voor This Land is Your Land van Trini Lopez. Terug naar de kust, Maggie McNeil. Kitty, Tie a Yellow Ribbon. Down the Old Oak Tree van Dan. Via Alex, Touch van The Outsiders. Anneke, Teenage Opera. Kom binnen via Hans Mulder. Ik denk dat we ze ongeveer allemaal wel gehad hebben. Tijd genoeg van Doe Maar, zie ik hier nog. Via Ton. Ronnie. Oh, Ronnie is natuurlijk ook binnen.
3: Heel mooi bed, goedemorgen. De thee. Dan wordt het weer tiet dat wie weer eens gaat dansen.
0: Nou, dan kiezen we toch voor jouw inzending, Kevin Mann. Vertel, waarvoor heb jij gekozen?
1: Ja, het komt inmiddels. Hier komt het met bakken uit de hemel. En hij is helaas niet meer onder ons. Maar het is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Kokslek.

0: tonight. Het is 6:30. Het nieuws komt van Carlijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Politiek Den Haag gaat weer aan het werk en het kabinet praat deze week met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt. Partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen. Dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan. En dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? En dat wordt heel spannend.
1: Ook voor de regio Noord is de zomervakantie voorbij. Tussen de regenbuien door gaan vele duizenden leerlingen weer naar school. En over een paar weken beginnen de studenten ook weer, wat tot extra drukte in de treinen leidt. De NS gaat daarom 169 extra rijtuigen rijden om die enorme piek aan reizigers in september aan te kunnen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Ze was al jong bekend als kind en speelde later in de filmreeks Scream en in de series Heroes in Nashville. Hayden Panettiere begon al op jonge leeftijd dus, was ook heel open over haar postnatale depressie en worsteling om van haar alcoholverslaving af te komen. In mei bracht ze daar een boek over uit en over de doodsoorzaak is nog niets bekend.
0: Jij kent de carrière goed, hè, van deze dame, deze vrouw,
3: ja.
0: Ooit kindsterretje.
3: Klopt, en ik groeide ook met haar op in films waarin ze heeft gespeeld. En ik vond haar fantastisch. Zij speelde een cheerleader in Bring It On. En ja, toen ik haar zag, toen dacht ik, nou, ik wil ook een ratslag kunnen. Ik wil ook kunnen dansen. Dus ja, zij heeft heel veel indruk op mij gemaakt.
0: Ja, ja. Ja. Ik las toch ook dat zij moeite had met de worsteling van kindster naar volwassenster. Ja. En dat zie je toch ook heel vaak in de Amerikaanse filmindustrie. Dat het daardoor misgaat. En er zijn tig voorbeelden van.
1: Ja. Klopt, ja. Bij een explosie in een appartement in Zaandam is vannacht de hele achtergevel eruit geblazen. Er was op dat moment niemand binnen. Daarna brak er brand uit, maar die werd snel geblust. Vanwege de vele glasscherven en puin is die straat in Zaandam afgezet. En in Reutem in Overijssel was afgelopen weekend het NK buikglijden met 160 deelnemers. Ze gleden op hun buik van een 10 meter hoge schans om daarna de bel te laten luiden. RTV Oost deed het wedstrijdverslag en richtte de camera op Arend uit Borne, die met zijn 130 kilo de strijd aanging.
4: Ze zeggen wel eens ook, hoe groter de buik, hoe sneller je glijdt. Is dat een voordeel?
5: Dat weet ik niet. Vorig jaar was ik een broodje aan het halen. En zegt iemand tegen mij van, doe je ook mee? Ik zeg, nou, dit jaar niet. Jij zegt, je hebt wel de pens ervoor, dus volgend jaar moet je meedoen. Zegt hij, ja, is goed. Dus ja, dan weet je, als je een grote doe je zo staan.
4: Hoe diep is het?
6: Ik heb geen idee. Ik denk 1,5 meter of zo.
4: 5 meter diep?
6: Ja. Ja, we hebben geen zwemdiploma, dus ik weet niet hoe dat gaat.
5: Het is echt een end. 10 meter, het is echt ver.
1: Ja, dat was Arend weer. Hij viel niet in de prijzen, maar kwam dus wel zijn belofte na.
0: Ja, maar die medaille kon hij op zijn buik schrijven.
1: Ja.
0: Het doet me toch een beetje denken aan het ringsteken van vroeger. Daar heb ik wel eens over verhaald. Hè. Dat ken je, Carmen, het ringsteken waarbij ik bijna... Nou, het is nog een wonder dat ik hier sta. Ringsteken met een soort speer door een klein gaatje. En
1: vanaf een paard?
0: Nee, dit ging ook van een glijbaan. Dus in die zin doet een beetje denken aan buikglijden. Maar die speer, die hield ik te stevig vast. Ik was nerveus, ik wilde winnen. En die spier is toen zo vlak langs mijn hart gegaan, dwars door een t-shirt heen. En heeft nog in de voorpagina van de krant gestaan.
3: Wow. Ja,
0: jong slachtoffer van het ringsteken.
1: Met glans van de schans was dat.
0: Ja, ja klopt. Ja. Ja. Klopt wel, ja. Ja. Met glans van de schans. Het veert aan.
1: Buiten is het bewolkt en buien dus. Later vanochtend wordt het droger. Vanmiddag is er ook af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
0: Go on here.

0: van Melanie samen met die Edwin Hawkins Singers. En Lay Down. Op bijna 7:15 op deze maandagochtend. Daarvoor nog Golden Earrings. Met een hoofdrol natuurlijk voor de, ja, helaas ons ontvallen George Kooijmans. Over die Golden Earring gesproken. Gisteren werd Barry Hay 78. Ik zag een foto van hem voorbij komen. Een recente foto. En die man wordt ook geen... Ja, er wordt geen dag ouder. Hè, wat ongelooflijk.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Die komt van Jermaine Jackson.

Jermaine Jackson, een van de broertjes natuurlijk. Een van de familieleden uit de Jackson Telg. En dit maakt hij samen met Stevie Wonder in 1980. Let's Get Serious. En zometeen het verhaal van Carmen. Heeft ze nou een trouwjurk gevonden afgelopen zaterdag? Of liep het op niets uit? Horen we zometeen. Nou, nu eerst Engelbert Humperdinck.

0: Ja, ik dacht, het is wel tijd voor een romantisch liedje natuurlijk. Hè,
1: een romantische dans, ja.
0: Ja, klopt. De Engelbert, oh nee, Engelbert Humperdinck. En de Engel Carmen, die afgelopen zaterdag op zoek ging naar een trouwjurk. Er komen veel vragen over binnen via de NPO Luister. Is het gelukt met een trouwjurk zoeken? En er komen zelfs huwelijksaanzoeken binnen, onder meer via Dick Carmen. Mag ik met je trouwen? Het is een beetje te laat, denk ik. Hè?
1: Ja, die rol is al vervuld
0: die is
1: van bruidegom.
0: Gegeven, ja. Ja,
1: okay. Ik ben al iemand aan het inwerken daarvoor.
0: Ja, dat zou wel. Ja. Maar vertel, hoe verliep de zoektocht afgelopen zaterdag?
1: Nou, ik was zo zenuwachtig. Ik vond het toch wel een ding. Ja, daar kijk je als klein meisje natuurlijk enorm naar uit. En ik had een heel comité mee. Ik had mijn moeder mee, mijn zus, mijn schoonmoeder en mijn schoonzus. En ik stapte die winkel binnen. Het was ontzettend druk in die winkel. Alsof iedereen ineens gaat
0: maar
1: trouwen.
0: Maar je had toch wel een afspraak gemaakt? Neem ik aan.
1: Tuurlijk, oh, okay. Ja, dat moet van tevoren. Je kan niet binnenwandelen en zeggen, hi, ja. Hier ben ik dan. En we werden...

0: eens gaat
1: maar
0: trouwen.
1: Maar je had toch wel een afspraak gemaakt met elkaar?
0: Tuurlijk, oh, okay. Ja, dat moet van tevoren. Je kan niet binnenwandelen en zeggen, hi, ja. Hier ben ik dan. En we werden mooi in een soort van pashok gezet, weet je wel. Dus met bankjes en met een enorme loper, waar je dan, als je uit dat pashok komt, dat dan alle ogen op jou zijn gericht. De budget werd besproken, de wensen, hè, wat voor stijl en wat wil je graag. En we hadden de mogelijkheid om in de hele winkel te kijken. Dus we hadden een mooie vrijheid om lekker rond te scharrelen. En het idee was dat mijn moeder, mijn zus en mijn schoonmoeder en mijn schoonzus dus allemaal een jurk zouden uitkiezen voor mij. En ik zelf ook nog twee. Ja, waarom moet je lachen?
2: Ja, dan denk ik meteen van, oh, dan weet je meteen wie er wel echt geen smaak heeft.
0: Ja, ik had de opdracht gegeven om van alles wat te kiezen. Dus ik had bijvoorbeeld een mooie jurk met kant. Ik had een enorme sissi-jurk ik aan. Het was echt prachtig.
1: Behoorlijk werk om je in zo'n ding te hijsen, lijkt me, of niet?
0: Ja. Het was echt enorm gestoei. Ik stond ook met een vrouw in de paskamer. Nou, zij zat halfnaakt met mij te stoeien. Terwijl, ik ken haar helemaal niet verder. Maar je zit dan toch ongemakkelijk elkaar in zo'n jurk te proppen. Ja, mevrouw, haal even uw adem in. Weet je wel, dan werden er van die klemmen in mijn rug gezet.
2: Oh, heerlijk.
0: Ja, dus, maar er was één jurk. Ja, toen ik hem aandeed, toen... zij knoopte de knoopjes vast op mijn rug. En toen ik in de spiegel keek, toen kwamen er toch wel tranen.
1: Toen wist je het.
0: Ja, toen... Ik weet nou niet of het een jurk... Ja, het was wel een prachtige jurk natuurlijk. Maar ik weet nou niet of het misschien het gevoel was dat het zo overweldigend was om jezelf in een trouwjurk te zien. Dat was heel bijzonder.
1: Oh, wauw. Maar je gaat nog even nadenken dus.
0: Ja.
1: Ja. Dus nou, dat snap ik wel.
0: Ja,
1: maar overal foto's van gemaakt.
0: Uiteraard, ja. En toen ik naar buiten stapte, toen in die jurk dus. Toen moesten mijn schoonmoeder, mijn moeder moesten ook ontzettend huilen. Dus die zeiden eigenlijk meteen al van... Carmen, dit is wel echt... Dit is wel een hele mooie jurk.
1: Ach jee.
0: Maar goed, ik wil zelf nog heel even verder kijken.
1: Dat snap ik. Maar vaak kom je dan toch weer terug bij het allereerste. Hè. Zo gaat het vaak. Maar ja, die ene die gaat dan niet uit je hoofd. Maar ik vind het wel spannend, want deze zoektocht blijft dus gaande.
0: Ja.
1: En als je nu al zo in huilen uitbarst... Nou, dan wordt gewoon één groot tranendal dan volgend jaar als je gaat trouwen daar.
0: Ja, dus ik hoop dat Dylan ook gaat huilen. Want die zou wat zijn. Ja.
1: Anders help ik hem wel een stukje. Oh, ja.
2: Sla hem gewoon. Oké. Okay.

0: dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Groot

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Het is nu 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
7: Goedemorgen, Bert. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in het gebied, maar dat helpt nog niet echt. Blusvliegtuigen blijven volgens verslaggever Onno Beukers af en aan vliegen.
8: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
7: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het Belgische Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de overheid heeft het ebola-virus al meer dan 2300 levens geëist. En dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Een flinke meevaller voor bedrijven die werden getroffen door Amerikaanse importheffingen. De Verenigde Staten moeten dat geïnde geld terugbetalen. Want het Hoge Rechtshof heeft gezegd dat de heffingen in strijd met de wet zijn. Zo krijgt Philips 186 miljoen euro terug. En ook Shell, Heineken en Ahold Delhaize hebben flinke claims liggen. Bedrijven gebruiken het geld vooral om de winst op te krikken. En dat was het succesvolste EK ooit voor de Nederlandse atleten in Birmingham, met een recordaantal van 14 medailles. Op de slotdag vielen de mannen en de vrouwen op de 4x400 meter in de prijzen en de vrouwen pakten het goud.
9: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Of wordt het toch Groot-Brittannië? Femke Broeders-Bol. Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham. Het houdt Groot-Brittannië achter zich en dit is 3-21-10 en zo is het de vijfde gouden medaille bij het Europees kampioenschap.
7: Ja, en de mannen haalden op hetzelfde onderdeel het brons. Femke Broeders-Bol is nu Fanny Blankers-Koen voorbij in het eeuwige medailleklassement. Ze hebben allebei 8 plakken, maar Broeders-Bol heeft 1 gouden medaille meer. Het weer vanuit het westen trekken er vanmorgen buien over het land. Later wordt het droger en vanmiddag ook af en toe zon bij 19 tot 23 graden.

het water ingedoken voor zijn laatste grote zwemmarathon met maar één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Maarten probeert 270 kilometer te zwemmen in 6 dagen tijd. En de scholen in het noorden van ons land gaan weer van start. Veilig Verkeer Nederland hangt daarom de bekende spandoeken weer in de straat. Er wordt gevraagd om extra goed op te letten op fietsende scholieren. En niet alleen de leerlingen moeten aan de slag, maar ook de leraren natuurlijk. Een van hen is meester Jeroen Mulder uit Zwolle. Gaan we zo meteen even mee bellen. Hoe heeft hij zich voorbereid?

0: ja, de Evergreens buikelen over elkaar heen hier op NPO Radio 5. Het is bijna 7:15 op deze maandagochtend. Maandagochtend waarop voor iedereen in het noorden van het land het nieuwe schooljaar begint. Jij hebt ooit voor de klas gestaan, hè Stefan, in het basisonderwijs.
1: Ja, ik heb groep 3 gehad, ik heb groep 6, 7 gehad en 3 jaar lang groep 8 gedaan.
0: En wat herinner je vooral van die eerste schooldag na zo'n lange, lome zomervakantie?
1: Even opstarten ook zelf, dat je gewoon denkt, oh, daar gaan we weer. Dat je gewoon de schoolklas binnenkomt en dat je van tevoren alles hebt voorbereid, alles netjes hebt neergezet. En dat je dan toch denkt, oh, ik ben wat vergeten. Dus die stress komt dan ineens naar boven. Ben ik wel alles oké? Okay? Gaat alles goed? Hangt alles wel? Ken ik de leerlingen al een beetje, want dat is ook wel belangrijk. Dat gevoel kan ik me zo goed voorstellen weer. Dat komt helemaal weer boven borrelen.
0: Dag Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jeroen Mulder, je bent 29 jaar, woont in Zwolle. En je begint vandaag ook aan een nieuw schooljaar. Niet zomaar een nieuw schooljaar, maar ook nog eens op een nieuwe basisschool. Vanuit Friesland ben je verhuisd naar Zwolle. En daar ga je aan de slag op de openbare basisschool, de Toonladder.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ben je nerveus?
2: Ja, een klein beetje wel. Ik had het afgelopen weekend nog niet. Toen ben ik nog even naar Texel geweest met mijn ouders. Om nog even goed af te sluiten samen met mijn vriendin. En toen nog niet. Maar toen vanmorgen toen ik wakker werd, dacht ik wel, ja, het gaat weer beginnen. Het was echt wel een beetje weer die gezonde wedstrijdspanning.
0: Ja, dus in die zin herken je het verhaal van Stefan hier.
2: Ja, heel erg.
0: Ja. En allemaal nieuwe leerlingen natuurlijk, want ook een heel nieuwe school. Heb je een klassenboekje doorgenomen of hoe ga je aan de slag? Of ga je straks gewoon één voor één al die leerlingen bij langs?
2: Nou, je hebt zeg maar een overdracht met de collega van de vorige groep, groep 5 dus. Dat is nu groep 6. En dan staat wel even een kort verhaaltje, zeg maar, hoe de kinderen een beetje zijn. En voor de rest, de school heeft natuurlijk ook wel een bepaalde visie. Dus die heeft wel kwaliteitskaarten, noem je dat. Dus ze schrijft allemaal dingen op hoe ze willen werken. En hoe er ook van mij wordt verwacht dat ik werk in de klas. Alleen ja, je hebt natuurlijk je eigen sausje die je overheen mag gooien. En ja, dus dat is eigenlijk een beetje de werkwijze op elke school, hoor. Dus, de kinderen die ken ik nog niet helemaal. Dus die ga ik vandaag voor het eerst zien. En dat is natuurlijk wel spannend hoe kinderen op jou reageren, hoe jij op kinderen reageert. Dus dat is wel het leuke aan het vak.
0: En wat typeert jouw sausje dan?
2: Ik ben heel erg op de relatie. Dus heel kort contact met kinderen. Even een high five of even een grapje tussendoor. Of even vragen hoe het is. En heel veel humor tussendoor, ook wel van, zo grapjes.
0: Ja. Nou ja, het mooie van jouw vak is volgens mij ook dat leerlingen voor de rest van hun leven jou zullen blijven herinneren. En ook dankbaar zullen zijn, hopelijk.
2: Ja, klopt. Ja, hoop ik wel.
0: Is dat ook de motivatie om dat vak in te gaan, van het onderwijs?
2: Ik denk voor de meesten wel. Voor mij is het ook wel een beetje van dat je gewoon het contact met die kinderen hebt, zeg maar. Dat je echt een band met die kinderen opbouwt. En natuurlijk, het lesgeven zit zeker bij, want daarom sta je voor de klas. Maar dat stukje band opbouwen met die kinderen vind ik eigenlijk wat leuks. Ja. En ik hoop wel dat ze later nog zeggen, oh, met Jeroen, dat was het zo leuk. En hebben zoveel geleerd en dat is wel een beetje je doel. Ja. Ja.
0: Wat ga je als eerste doen vandaag? Welk vak? Of ga je eerst iedereen voorstellen?
2: Ik heb eerst even inlopen en dan even spullen uitdelen alvast. En dan doen we even een kennismakingsspel. En dan doen we wel een les rekenen. En nog wel weer
3: op de les. Eerste dag rekenen, meester Jeroen.
0: Daar word ik dan toch wel een beetje moe van, Jeroen. Want ik las, daar schrok ik dan toch weer van. Hoewel, we weten het al een tijdje, maar het is heel slecht gesteld momenteel met de taalkennis van leerlingen op de basisschool. Er komt zelfs een hele campagne aan nu van het kabinet. Ja. Het kabinet roept ouders op om elke dag met je kind te oefenen.
3: Een kwartiertje lang, van 10.
0: Hoe komt dat toch dat leerlingen dat altijd maar... Dat was vroeger ook al zo. Ik had zo'n schurfthekel aan rekenen. Ik moest altijd rekenen als eerste. En ik vond taal veel leuker. En je ziet ook wat er gebeurd is nu gewoon. Leerlingen kunnen niet meer schrijven. Spelfouten worden gemaakt. Ik wil gewoon dat jij met taal vandaag begint.
2: Oké. Ik ga het gelijk schrappen.
0: Nou, kijk, dan doen we toch mooi mee aan die campagne, hè, van het kabinet.
2: Ik ben er een beetje bang van zelfs. Ja,
0: maar herken je het probleem overigens?
2: Nee, dat ken ik heel goed. Alleen, het is zeg maar ook, ik zie bij mijn vrienden ook wel, het zijn die zijn talig heel goed. En die komen nu heel ver, weet je, met mondelinge taal vooral. Die kunnen heel goed praten. En zie je dat nu bij banen, dat heel veel oplevert. En dat is toch wel een beetje een ondergeschoven kindje. Mondelinge taal vooral. Ja, het is vooral, en als je met taal bezig bent, is vooral schrijven, lezen. Maar het praten is heel belangrijk.
0: Ja, precies. Dus, en rekenen doen we gewoon op een rekenmachine. Hè? Daar hebben we een rekenmachine voor.
2: Ja,
0: taal kun je niet op een taalmachine doen. Ja, ik bedoel, nee. Dat spreekt niet voor zich. Hè? Dus nou, dan zijn we daarover uit in elk geval.
2: Ja.
0: Ik heb meegedaan aan deze campagne. Ik heb mijn bijdrage geleverd. Ik wens je een hele mooie eerste dag, Jeroen Mulder. Op openbaar basisschool De Toonladder. Zorg dat je de juiste toon aangeeft. En dat je voor altijd onvergetelijk blijft bij al die leerlingen.
2: Hey, top. Dankjewel, hè. Werk ze, hè.
0: Hoi.

0: Zomervakantie, niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijkenzee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer.

0: to sing. Half acht exact. En dus is hier Carolijn met het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Maar ja, daarvoor moet er wel flink worden onderhandeld met partijen als JA21 en PRO. Premier Jette zegt dat hij open staat voor andere ideeën.
2: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
1: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dan per plan een meerderheid worden gezocht. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Vandaag beginnen er grote legeroefeningen die 10 dagen duren. Maar volgens Trump kost het veel geld en geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Ook zegt de Amerikaanse president dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un. Trump vindt dat sinds hij president is, Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt. Zuid-Korea zegt dat die oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. De politie in Enschede haalde afgelopen weekend een jongen op een skinnybike van de weg af die wel erg hard ging. Een skinnybike is een soort fatbike, maar dan met dunnere banden en een gashendel. De politie was wel benieuwd hoe hard die skinnybike van hem kon en probeerde dat even uit. Ja, 120 kilometer per uur. De jongen krijgt een flinke bekeuring en zijn skinnybike wordt vernietigd.
0: Dit is de opvolger.
1: 120 kilometer.
0: Ja, het is niet normaal. Dat haalt mijn auto maar net. Ik bedoel, maar is dit de opvolger van de fatbike?
1: Nee, hebben fabrikanten bedacht. Zodat dit soort fietsen niet beboet worden. Want in Enschede bijvoorbeeld en ook in het Vondelpark mag je niet met de fatbike rijden. En dan gaan ze de banden opmeten. En dat mag dan 7 centimeter, vanaf 7 centimeter is dat dan verboden. Dus dacht de fabrikant, nou weet je wat, dan maken we gewoon een fatbike met dunnere bandjes.
3: Hoe
1: en dat noemen
3: gevaarlijk.
1: We dan de skinnybike. Ja.
3: Okay. Ja. Dat is toch echt gevaarlijk. En dan ga je dan als een idioot ga je dan over die weg heen. En 120 zonder helm uiteraard. Vaak vinden dat ook nog vaak van die types dat je echt denkt, nou, jij mag ook gewoon eens even op de normale fiets even duiken. Ik vind het heel bijzonder dit allemaal.
1: Ja, ja echt. En gebruikelijk in het weekend voor de Formule 1 races in Zandvoort, dan gaan kinderen en tieners uit die badplaats een zeepkistenrace doen. In eenvoudige karretjes met de buitenkant van een banaan, een Donald Duck auto of een Ferrari bijvoorbeeld, van een gevaarlijke steile helling af. Ze gebruikten allemaal dezelfde truc om te winnen, zag Omroep NH.
4: Niet remmen. Geen rem gebruiken.
3: Wat is jouw favoriete Formule 1 team?
4: Wel Red Bull. Ja.
3: Niet Ferrari?
4: Nee. Papa vond dit op het internet, dus toen dachten we, nou, dan doen we deze wel.
1: Ja, hij ging hard onderuit, maar hield er gelukkig alleen wat pijn aan zijn arm aan over.
0: Kijk aan, nou, vorige uur hadden we het al over het buikglijden, ja. Nu over de zeepkistrace nog even. En dit programma heet De Land, de Zee en in de Lucht. Ja, dat komt er ongeveer op neer.
1: Met Bert de Baan af, lijkt me ook wel.
0: Precies, ja. Het weer inderdaad.
1: Oh,
0: nu.
1: Ja, buiten is bewolkt en buien, later wat droger. Het wordt 19 tot 23 graden met vanmiddag ook 8.

64. Helwin Gompelman uit Nieuwkoop, 54. Jacques Tol, 79. Jan Ruitenberg uit Laar in Duitsland wordt 71. Ferry Magdalijns uit Almelo, 60. Annelies Nabbe

0: 76.
1: Goedemorgen, Wilfried Peters.
0: Goedemorgen, Wilfried, je vrolijke vriend van 5 hier. Van Omroep Max, ik heb de vlag al hoog in top hangen voor jouw 76ste verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Is het al groot feest of nog niet?
1: Nou, het is nog heel rustig hier.
0: Ja.
1: Mijn vriendje slaapt nog en ik ben er net uit, dus...
0: Moet ik je weer terugleggen of niet?
1: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet.
0: Hoe gaat de verjaardag eruit zien?
1: Rustig. De kinderen komen. En een kleinzoon van mij komt. En mijn zusje. En voor de rest gewoon een rustige dag. Ja. En de zoon van mijn vriendin met het gezin komt daar denk ik nog eventjes langs. Dus nou, gewoon gezellig, leuk.
0: Rustig vooral. Ja. Maar ik zeg, rustig aan is prima, maar als je dan rustig aan doet, doe je ook de radio aan. Hè? Rustig aan, radio aan, dat hoort samen te gaan, zeg ik altijd. Kan ook zo op een tegel. Hè? Zeg, en wat doe je in het dagelijks leven? Laten we daar eens over hebben, Wilfried, want vandaag gebeurt er niks, dat begrijp ik wel.
1: Nou, er gebeurt vandaag natuurlijk van alles, maar ik ga zo eerst zwemmen vandaag. Dus ik doe aquapower en dat is hartstikke leuk, dus vandaag goed beginnen. En dan in het dagelijks leven, ik werk graag met textiel. Textielkunst vind ik leuk, met lapjes, met papier. Maar bedenk maar wat je ervan kunt maken.
0: Ja, wat maak je daar dan zoal van?
1: Meestal schilderijen of, schilderijen. Ja, er wordt in geschilderd. Er kan van alles mee. Je kunt van alles... het is heel breed. En het is vooral heel erg leuk.
0: Oké, en je werkt ook met canvas?
1: Niet zo heel erg veel. Ik zeil.
0: Oh, oké. Nee, je zei, ik kan van alles mee.
1: Ja. Okay.
0: Maar je zeilt ook. Kijk, dan maakt mijn hart natuurlijk ook een sprongetje. Want je hebt het scootjeszielige gevolg natuurlijk vorige maand.
1: Natuurlijk. Ja, ik heb het bekeken. Ja, leuk.
0: Ja, is dat iets voor jou om ooit nog eens een scootje plaats te nemen? Of kies je toch voor de gewone?
1: Ik denk dat je mijn leeftijd hebt gezien en ik denk dat het voor sterke mannen is en niet voor mij.
0: Ja. Nou, ik vind het mooi dat textielwerkje, daar heb ik wel belangstelling voor. Ik kan ook gewoon een opdracht bij jou aangeven dus.
1: Nou, dat denk ik niet. Ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind.
0: Ja,
1: en no pressure en gewoon plezier. Met een cel dame zit ik in een groep en het is gewoon... ontspanning. Dus dat is de bedoeling.
0: Dat lijkt me ook belangrijk, hè. Zeg, zullen wij eens een mooie slinger geven aan het Evergreen Top 1000 op Wilfried?
1: Nou, ik ben heel benieuwd wat het wordt.
2: Wij komen uit... dat is leuk. 53.
1: En dat is...
0: I put a spell on you.
1: Ja, heel gaaf.
0: Creedence Clearwater Revival, dat is
1: hem. Ja, top. Top, hartstikke leuk.
0: Dan krijg je die van ons cadeau, Wilfried. En ik ga vanmiddag nog aan mijn schrijftafel zitten. En dan ga ik een mooie kaart voor je schrijven.
1: Dat is iets.
0: En dan wens ik je een mooie verjaardag.
1: Dankjewel.

Clearwater Revival. I put a spell on you. Voor Wilfried Peters uit Rick. En vandaag wordt je 76. En wil je ook op de kalender? Meld je aan via de site. Of stuur een appje.

Me Why op deze maandagochtend. En je weet, op maandagochtend zoeken we altijd contact met onze grote sportvriend David ten Apel. En die kan natuurlijk niet voorbij gaan aan het grote succes van Nederland op het EK Atletiek afgelopen week en afgelopen weken.

0: leren mediteren? Zen.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven?

0: woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 8 uur, het NOS-journaal. Goedemorgen, Carolijn.
14: Goedemorgen, Bert. Het regent in de Ardennen en dat heeft tot gevolg dat de grote natuurbrand daar niet verder oprukt naar Duitsland, meldt Omroep WDR. Maar de brand is nog niet onder controle. Het vuur naderde gisteravond opnieuw het grensstadje Monschau, dat met spoed werd geëvacueerd. Omroep L1 sprak een motorrijdster uit Limburg die met haar man hun vakantie in de Ardennen moest afbreken.
15: Omdat op 3 kilometer afstand werd al geëvacueerd. En je zag ook de wind draait, er kwam steeds meer rook. En het stonk ook, het sloeg echt wel een beetje op de adem. En dat maakte wel veel impact, want dat was wel heel indrukwekkend om door die rook heen te rijden. Ja, je voelt gewoon aan alles dat het, dat het crisis is in dat gebied. Dus dan wil je als toerist daar ook niet tot last zijn, zeg maar. Dus in die zin zijn we blij dat we weg zijn, ja.
14: De brand in Natuurpark Hogevenen heeft inmiddels 3000 hectare in de as gelegd, een gebied zo groot als Haarlem. In Zaandam is de hele achtergevel van een appartement eruit geknald door een explosie. Na de ontploffing ontstond brand en die kon snel worden geblust. Op dat moment was er niemand in het appartement, maar de buurtbewoners moesten wel hun huis uit. De oorzaak is onbekend, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten heeft de USS Lincoln bezocht om polshoogte te nemen. De commandant erkent dat de omstandigheden op het vliegdekschip bijzonder uitdagend zijn, maar relativeert de gezondheidsproblemen die de bemanning zou hebben. Het vliegdekschip is al 240 dagen ononderbroken op zee. De situatie is er erbarmelijk, er zijn voedseltekorten en slechte hygiëne. De bemanning is uitgeput. Er is nu aflossing voor ze onderweg. En de Nederlandse estafettelopers hadden een topavond in Birmingham. Het was de kroon op een prachtig EK-atletiek. De mannen pakten op de 4x400 meter het brons. En de vrouwen gingen er met het goud vandoor. Lieke Klaver was dolblij na afloop.
16: Dit is zo leuk! Ja, natuurlijk, alleen is ook leuk, maar dit is gewoon nog leuker. We wisten dat het een heel lastige battle met Great Britain zou worden, met Engeland. Dus het ging echt veel beter dan verwacht. We hadden meteen een voorsprong. Ja, dus dat zou gebeuren, dat was al boven verwachting. En dat we dan ook gewoon nog mooi af kunnen maken, ja, dat is echt een feestje na al zo'n goed toernooi.
14: De Nederlandse atleten pakten in totaal 14 medailles en het EK in Birmingham was daarmee het succesvolste ooit voor Nederland. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag droog en af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
12: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Rijsberg, de nieuwe cast bekend van alweer het derde seizoen. Geen bordes, maar wel een oranje lopen. En ondertussen ook een dag van afscheid. In Amsterdam kan het publiek een laatste groet brengen aan acteur Peter Faber. Dat kan in het Zonnehuis van 10 tot 12 vanochtend, waar hij ooit zijn debuut als acteur maakt. In Wales wordt ondertussen afscheid genomen van zangeres Bonnie Tyler. Haar afscheid kun je volgen via haar website. En het was een weekend vol sportieve hoogte- en dieptepunten. Genoeg reden om daar even te napen over aan de tand te voelen. Hem spreken we zo meteen. My Bella, me.

0: Dag Evert, goedemorgen.
1: Ja, mooi.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dan zeggen we in Drenthe toch altijd, ja, Bert.
0: Het is in Drenthe onder elkaar, inderdaad, ja.
1: Dat bedoel ik. Ja,
0: ben je nog in Drenthe West, of niet?
1: Afgelopen week nog, jazeker.
0: Oh, okay, ja. En wat deed je daar dan?
1: Op bezoek met de familie, hè.
0: Oké, ja. Altijd goed om daar te toeven natuurlijk, hè.
1: Zeker.
0: Maar we gaan toch even naar Birmingham, want ja, dat is de meest succesvolle EK-atletiek ooit voor Nederland. Hè. Ik neem aan dat je intens hebt genoten, Evert.
1: Zo, ik heb alles gezien. Echt alles. Ik kon niet van de televisie afblijven. Ik vond het echt magisch. Dat vind ik een vreselijk woord, magisch. Maar wat daar allemaal gebeurde aan kwaliteit en ook de manier waarop die Engelsen dat in beeld brachten. Fantastisch, ja, echt.
0: Voor de mensen die het gemist hebben, ons land behaalde 14 medailles. 5 keer goud, 3 keer zilver, 6 keer brons. Wat ik mooi vond was onder meer Stefan Nillissen. Pakte toch op sensationele wijze goud op de 1500 meter. En zag ook commentator Leon Haan.
2: En Nillissen moet duwen. Moet die ontspanning zien te vinden. Whiteman gaat er omheen. Maar Hayward trekt door en Nillissen komt daar. Nillissen! Dit is een sensatie. Hij wordt hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een fantastische race. Wat een geweldenaar is hij. Echt onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk wat hij hier laat zien.
0: Heerlijk dit, hè. Heerlijk dit. En dit moet toch ook een van de hoogtepunten voor jou zijn geweest.
1: Alsof ik er zelf zat.
0: Ja.
1: Gossie, Mickey. En wat ik goed vond aan Leon, dat hij bleef verstaanbaar. Weet je wel, er zijn ook commentatoren die gaan schreeuwen. Die kan ik niet meer verstaan. Maar dit vind ik een grote klasse. Ja, nee. Dit vind ik grote klasse gewoon van Leon. En natuurlijk van die Nielsen man. Ik had hem al een keer eerder ergens gespot. Ik denk bij de FBK Games. Toen won hij ook met die lange post. Hij is bijna 2 meter, die kerel. Maar toen hij ingesloten raakte, denk ik, het is klaar. Man, fantastisch.
0: Ja, en ook goud is voor Leon Haan, een soort goudhaantje dan. Hè?
1: Ja,
0: maar het mooiste goud
1: is
0: misschien
1: wel. Ja,
0: gisteravond de vrouwen 4x400 meter estafette. En dat voor de 3e keer op rij hebben we natuurlijk ook nog wat beelden van.
3: Ja, nou, met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. 3e keer op rij Europees kampioen als klein mini-landje met allemaal races in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: En zij blijft ook gewoon verstaanbaar, hè? Ondanks die...
1: Ja. Wel een mooi hoogstemmetje, maar... Ook kwaliteit. Maar je merkt wel dat ze niet meer de echte 400 meter loopster is.
0: Hoe
1: ze had aan het eind nog even moeite. Ze had aan het eind normaal winst ze met 100 meter voorsprong die als laatste loopster. Maar nu had ze even wat moeite toch. Ze is toch meer op de 800 meter gespeeld. Dat vind ik ook heel knap trouwens, hoor, dat ze daar brons haalde.
4: Ja,
1: een totaal andere afstand. Een rondje extra. Ja, doe maar.
4: Het was een soort stage die ze liep en daar is ze voor geslaagd. Zo voelde het een beetje.
1: Ja. Ik zag jou daar een beetje lopen, Carmen. Ik denk,
4: ik hard nog.
0: Nou ja.
4: Ik kom niet heel snel vooruit, hoor.
0: Nou, zij gaat ook binnenkort trouwen, net als Femke
4: ja.
0: Broeders Bol.
4: Dat dus zeg in ik ook zo, ja.
0: Ja.
5: Ja. Blijf wel verstaanbaar dan, hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Nou ja, je klimt in elk geval in hoogte.
4: Ja,
0: mooi stel, al die atleten, dat vind ik ook het mooie van de EK-atletiek. Ik ken ze allemaal niet zo heel erg goed, niet zoals bij voetbal, maar ze zijn zo dankbaar en zo zichzelf gebleven vooral en niet verwaand, wat je nog wel eens ziet bij andere sporten.
1: Ja, en ze komen direct bij de interviewers, bij Jeroen Stekelenburg. Ik bedoel, ze hebben nog de laatste adem bijna uitgeblazen. En dan staan ze al om hun verhaal te doen. Dat vind ik ook knap. Ook als er een teleurstelling is. Ja. Ook. Die jongen die uitstapt op de 10 kilometer, weet je wel?
0: Ja.
1: Die kwam meteen even zijn verhaal doen. En dat was een wat warrig verhaal, maar dat maakt niet uit. Hij deed wel zijn verhaal.
0: Een week geleden deed jij een verhaal als het ging om de nieuwe bondscoach die aanstaande leek. Hè, Louis van Gaal werd genoemd. En dat vond jij een goede keus. Maar uiteindelijk werd het
1: ik zat
0: Xavi
1: helemaal mis.
0: Hernandez. Ja, je zat helemaal mis. Wat vind je van deze keuze uiteindelijk?
1: Xavi was een goede voetballer.
4: Oké.
0: En daarmee is alles gezegd.
1: Nou ja, weet je, het is toch te gek voor woorden dat er een Spanjaard bondscoach van het Nederlands elftal moet worden. Terwijl er in Nederland genoeg gekwalificeerde trainers zijn. Ze hadden dus allereerst Slot moeten nemen voor 2 jaar. Ze hadden meer inspanningen moeten doen om Peter Bos los te weken. Ze hebben Reiziger schandalig behandeld door hem eigenlijk toe te zeggen, jij wordt het. En dan heb je nog Guus Hiddink of Aad de Mos of weet ik veel. Er zijn er echt genoeg die voor 2 jaar... Maar ook krijgt Xavi, die een goede voetballer was, krijgt voor 4 jaar met allerlei Spaanse assistenten. Ik vind het een belediging voor de Nederlandse trainers, echt.
0: Ja, en ook voor de Nederlandse trainersopleiding, toch? Of niet?
1: Ja, ook. Ook, ook. Maar misschien wordt hij wel met Nederland Europees of wereldkampioen. En dan moet ik zwijgen.
6: Ja, ja, dan hoor je niemand meer natuurlijk over de kritiek.
1: Nee, nee. Maar ik vind het een foute keuze.
6: Nou, we gaan afwachten. Volgende maand wacht natuurlijk al de eerste wedstrijd in de Nations League. Even naar het voetbal van afgelopen weekend. Ja, wat meteen opvalt. Feyenoord en Ajax, die allebei punten morsen.
1: Ja, terwijl ze heel makkelijk op een overwinning leken af te steven. Ik heb Ajax Heerenveen helemaal gezien. En van Feyenoord de samenvatting. Nou, 2-0, ik denk dat is klaar. En dan blijkt het dus toch niet klaar te zijn. Dat vind ik toch ook wel weer mooi gewoon, zulke uitslagen. Maar ja, de trainers en de aanhang van beide clubs van Feyenoord en Ajax niet. Nee.
6: Maar ik ben het met je eens. Ik vind dat ook mooie uitslagen. Omdat je wilt niet te vroeg een kampioen hebben. Overigens hebben wij misschien een nieuwe aanstaande kampioen. Die staat op een gedeelde eerste plaats, hè, Evert?
1: Ja, FC Groningen.
4: Ja,
1: ik hoorde van mijn schoonzoon Michiel, was daar commentator voor ESPN, dat Groningen maakte een hele goede indruk op hem. Maar ADO was ook heel slecht, zei hij. Dus, ja,
4: maar het is leuk om nu zo'n fotootje te maken met dat FC Groningen bovenaan staat. En dan bewaar je dat gewoon. Ja,
6: helaas staat AZ er nog net boven. Peter Doelsel.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
6: Ja. Nou ja, nog even Joey Veerman. Dat hebben we ook bijna gehad, hoor. Gaat naar Dortmund voor Haarvast 22 miljoen.
1: Ja, nou ja, dat is op zich natuurlijk een vrij laag bedrag. Maar dat stond vast, dat bedrag. Hij gaat naar de BVB, hè, Borussia Dortmund. Prachtige club. En Mika Gods naar Paris Saint-Germain. Ja. Veerman speelt zich denk ik wel in het eerste. Maar Gods komt op de bank te zitten, ben ik bang.
4: Zonde.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar echt? Ja, dan speelt geld een rol. En nou ja, goed. Het zal allemaal wel.
6: Jij mag op de bank zitten bij je kleinkinderen, Evert.
1: Ga ik doen, die komen vandaag. Ja, zeker.
6: Precies, ja. Scholen gaan ook weer beginnen. Ja. En ik wens je een mooie dag en ik spreek je volgende week.
1: Ja, nou, mooi hè?
6: Mooi.
7: Yo, look, check it out, boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: prijzenkist is als vanouds goed gevuld.
1: Uiteraard, ja. De deurhanger krijg je sowieso als je meedoet aan Vroeger of Later. Je maakt ook kans op de sleutelhanger van dit programma. Gaan we eigenlijk altijd met je mee. De Omroep Max sokken en de Goeiedag Hanekman boodschappentas.
2: Ja, en wil je daar nou kans op maken, hoef je maar één ding te doen. Een codewoord te sturen naar de NPO Luister-app. En vanwege het enorme succes van het EK doen we dit keer goud.
0: Ja. 5 keer goud gehaald, maar je hoeft maar 1 keer goud op te schrijven.
2: Mag ook 5 keer sturen, nou, maar je hebt maar 1 keer kans.
0: Ja. Nou, ik wil gewoon 5 keer goud. 5 keer goud? 5 keer.

0: NOS-journaal. Opnieuw goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. De maandenlange wapenstilstand tussen Amerika en Iran loopt af vandaag. De vraag is of de twee landen toch nog last minute een deal kunnen sluiten om die oorlog te beëindigen. Maar ja, die kans lijkt klein. Het kan zijn dat er na de deadline niets gebeurt of dat Amerika weer begint met aanvallen. Maar volgens correspondent David Poort zit president Trump daar eigenlijk helemaal niet op te wachten.
2: De hele situatie op dit moment is een beetje in limbo. Is natuurlijk niet goed voor Trump. Die ziet die tussentijdse verkiezingen aankomen met benzineprijzen thuis die torenhoog zijn op dit moment. En natuurlijk ook zijn verkiezingsbelofte dat hij geen forever wars zal starten in het Midden-Oosten. Dus het sleept zich maar voort op dit moment.
1: Bij een ongeluk tussen twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond en er wordt waarschijnlijk ook nog iemand vermist, melden lokale media. Het gebeurde vlakbij Cannes, waar 2 rubberboten met in totaal 21 mensen aan boord op elkaar botsten. Bij een appartement in Zaandam kon je vannacht na een explosie recht naar binnen kijken. De complete gevel is er na een explosie uitgeblazen. Er brak daarna brand uit, maar er was niemand thuis. De andere bewoners in het appartementsgebouw moesten hun woning uit. En de ravage is vanmorgen ook nog groot, ziet deze verslaggever van Omroep NH.
3: Ligt hier echt nou recht voor mij, met nog 1 raam erin en de rest van de gevel is eigenlijk volledig gesneuveld. Wat je hoort op de achtergrond, het is een doorgaande weg. Mensen stoppen eventjes om te kijken van wat is hier gebeurd, want het is allemaal afgezet ook met lint.
1: Een bewoner spreekt van een gigantische klap en dat het een wonder is dat niemand naar het ziekenhuis hoefde. De oorzaak van die explosie in Zaandam is nog niet bekend. En Jan de Plantenman uit het Westland kan niet meer normaal over straat. Hij gaat viraal op sociale media, waar hij in zijn tuinbroek tips geeft over hoe je je planten in leven houdt. Nou, Omroep West legde Jan het vuur na aan de schenen en liet hem met een blinddoek op raden wat voor plant hij in zijn handen had.
4: Ken jij dan echt alle planten hier?
5: Ik denk het wel. Ik denk dat dit een Echinacea is, ook wel een zonnehoed. Of een hoop kleine bloemen. Ik zou zeggen, dit is een Gaura, denk ik. Ah, heb ik hem toch weer goed? Ik zou zeggen, bijna weer een Gaura. Ik zeg nog een keer een Gaura, ja. Oh, nee. Ja, dan moet ik het wel even opkomen nou. Is het geen platycodon? Ook Capanula, ja.
1: Ja, Jan heeft al meer dan 17.000 volgers. En hij werd zelfs op vakantie in Kroatië en Spanje herkend.
6: Nou, ongelooflijk zeg. Doe me een beetje denken aan een deelnemer van werden dat vroeger, weet je nog? Hè?
1: Ja.
6: Dat was toch echt een sensatie destijds.
1: Ik vind het zo knap. Plantennamen, ik weet niet hoe dat werkt bij mij, maar het gaat ene oor in, andere oor uit.
6: Ja,
1: ik weet
6: er zit vaak
1: niks.
6: Zo'n kaartje bij natuurlijk als je het koopt. Zijn vaak
1: ja, die laat ik er dan ook in zitten.
6: Ja, ik ook. Ik ook. Want het is ook altijd maar de vraag hoe je ze verzorgt natuurlijk. Hè? Niet te veel daglicht, uit direct zonlicht halen, niet te koel, niet te weet ik veel wat.
1: Nog een tip, geef ze gewoon, laat iemand ze water geven tijdens je vakantie, want anders dan vooral dit jaar, het was echt drama. Ja.
6: Ja, jij woont op een kerkhof?
1: Ik heb een hortensia, ik heb hem onthouden, hortensia die is doodgegaan en ik had muntplantjes, nou die hebt ook niet overleefd, dus ik heb hem een paar dingetjes moeten vervangen, ja.
5: Oh.
1: Maar jouw nieuwe tuin is er nog niet, hè?
6: Nee, dat gaat binnenkort gebeuren, maar ik heb de tekening al, zoals je weet.
1: Ja. De tuinman moet nog komen, dus.
6: Ja.
1: Bewolkt buiten, buien, vanmiddag is het droger, af en toe zon ook. Het wordt 19 tot 23 graden.

0: hebt ook de OJ's. En dat is deze groep, I Love Music.
1: Vroeger of later.
0: Dag Carina IJzendoorn uit Maarn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je bent 59 jaar en werkt als communicatieadviseur.
2: Zeker.
0: Waarvoor?
2: Voor het ministerie van Volksgezondheid.
0: En wat is jouw voornaamste advies aan mensen die communicatieadvies vragen aan jou?
2: Gewoon transparant zijn en gewoon vertellen wat je aan het doen bent.
0: Niet in bedekte termen.
2: Ook wat beleid betreft. Ja. Nee hoor.
0: Nee. En waar draait het vooral momenteel om bij het ministerie van Volksgezondheid?
2: Nou, ik zit op het dossier jeugdhulp, jeugdzorg.
0: Oké.
2: En dat en daar, dat is belangrijk, hè?
0: Dat is zeker belangrijk, maar niet het meest vrolijke onderwerp, denk ik.
2: Nee, niet altijd. Maar wij proberen wel om het allemaal zo goed mogelijk te organiseren en te regelen voor de jongeren.
0: Ja, en op welke manier doe je dat?
2: Nou ja, om inderdaad, zeg maar aan de organisatorische kant, waar mijn beleidscollega's mee bezig zijn, om het allemaal zo goed mogelijk te regelen. En ik zorg dat we daarover communiceren.
0: Kijk aan. Wij gaan communiceren over het spelletje vroeger of later. We beginnen vandaag in 1975. Het jaar waarin de politie voor het eerst radargestuurde camera's langs de snelweg plaatst.
3: Wordt er nu inderdaad zo hard gereden dat er steeds intensiever gecontroleerd moet worden?
4: Ja, dat geloof ik wel. Dat constateren we allemaal. Geleidelijk aan na de oliecrisis is toch de zaak op aan het lopen, terwijl de top er wel af blijft. En dat is de reden dat we dus met wat automatische controles gaan beginnen.
0: Vanuit 75 reizen we verder.

0: Het was namelijk 1985 en daarmee dus later dan 1983.
1: Fantastisch.
0: Nou, eens even kijken, wat zit er in, wat krijgt Carina toebedeeld?
2: Nou, je krijgt gewoon de hele prijzenpot, de deurhanger, de sleutelhanger, de sokken en uiteraard waar het allemaal om te doen is, die gigantische boodschappentas.
1: Fantastisch. Ik kijk er naar uit. Geweldig.
0: Maar je kent de kleine lettertjes natuurlijk, hè?
1: Oh.
0: Dat krijg je allemaal op voorwaarde dat je belooft plechtig dat je blijft bij NPO Radio 5. Beloof je dat?
1: Ja.

0: Procol Harum, Conquistador. Om 9:09. We gaan door naar de post. Ja, heel veel reacties vanochtend natuurlijk op de zoektocht van jou, Carmen, naar de ultieme trouwjurk. Afgelopen zaterdag had jij je allereerste passessie. En bij 1 exemplaar roeiden de tranen rijkelijk.
1: Ja, een soort traan van Maxima had ik. Nou, het was in ieder geval een heel bijzonder gevoel. Maar of nou ja, door de jurk kwam of door het plaatje, ik heb nou eigenlijk nog geen idee. Dus ik ga verder zoeken.
2: Ja, Jeanette Poppenwaarde zegt erover. Nou, je hoeft eigenlijk niet meer verder te zoeken, Carmen. Want gefeliciteerd met het vinden van je trouwjurk. Niet verder zoeken, dan ga je alleen maar twijfelen. Niet het huilen van jou, je moeder en schoonmoeder geeft aan dat je de jurk hebt gevonden. En ook Hanny zegt, wat een bijzondere dag moet het zijn voor je geweest. En Mien zegt, wat een heerlijk vooruitzicht, Carmen. Geniet van de voorbereidingen.
0: En dan nog een zeer opvallende reactie van Koert. Hij schrijft, Carmen, je kan geen mooiere openingsdans hebben voor je trouwdag dan de plaat die voorbij kwam vanochtend, de Platters met Only You. Dat is namelijk een, hou je vast, echte tepelplakker.
1: Een tepelplakker.
0: We hebben het even uitgezocht. Heel nou, vies. De uitspraak echte tepelplakker komt van sociale media en wordt gebruikt als humoristische of verbijsterde reactie wanneer iemand iets onverwachts of gênants meemaakt. Onthoud het woord tepelplakker.
1: Fijn. Dank, Koert, voor deze toevoeging. Ik hou jullie op de hoogte in ieder geval. De scholen zijn weer begonnen in het noorden. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren. En Jeroen Mulder is meester van groep 6. Zijn eerste dag is net begonnen. En Linda, die wil toch wel even wat toevoegen. Die zegt, ja, toch jammer dat er weinig wordt stilgestaan bij al die medewerkers die langer doorwerken in de vakantie en eerder beginnen, zodat het schooljaar goed verloopt. Denk bijvoorbeeld aan teamleiders, schoonmakers, roostermakers, leerlingenadministratie, et cetera.
0: Ja, oké. Nou, wij denken ook aan jullie. Zorg dat je genoeg eelt op de vingers krijgt voor dit goede nieuwe schooljaar.
2: Ja, dan nog een losse flodder uit de app. We draaien de nieuwe plaats van de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Nou, die zit ook in mijn hoofd, kan ik je vertellen. Maar Gerda zegt, het is een Sinterklaasliedje.
0: Nou ja, zeg. Zometeen veel plezier met Hans in de arbeidsvitamine. Tot morgen. Voor de allereerst.
3: Goeie.

0: Samen Max.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: De hoogste terug.

0: Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
8: In Duitsland zijn 2 kleine dorpjes ontruimd vanwege de natuurbrand in België. Die woedt in het natuurgebied de Hoge Venen ten zuidoosten van Luik, vlakbij de Duitse grens. Er is veel hulp uit binnen- en buitenland. Zo heeft zowel Nederland als Duitsland Chinook-helikopters gestuurd, zegt deze verslaggever van de VRT.
9: Ik hoor ook dat die noordoostelijke zone cruciaal blijft. Het vuur zou daar inderdaad niet verder uitbreiden volgens de Duitse openbare omroep. Maar die zone, daar wordt het hardst gevochten tegen het vuur. Daar is ook een stuk van de Hoge Venen ontoegankelijk. Dus daar rekenen ze heel erg op die steun vanuit de luchtblusvliegtuigen, helikopters vandaag.
8: Het regende vanmorgen hard in de Ardennen, nu wat minder, maar dat helpt niet genoeg. De brand is nog altijd niet onder controle. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat die coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen, en later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was pas 36. Panettiere was op jonge leeftijd al bekend en speelde in de filmreeks Scream en in series Heroes en Nashville. Ze was heel open over een postnatale depressie en had moeite om van haar alcoholverslaving af te komen. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. En de Nederlandse atletiekploeg geniet nog na van hun grote succes op het EK Atletiek in Birmingham. Ze haalden in totaal 14 medailles, een record. En ondertussen wordt ook alweer uitgekeken naar het WK roeien, over precies een week in Amsterdam. Nou, de bosbaan ligt er alvast picobello bij, zegt voormalig roeier en toernooidirecteur Nico Rinks.
10: Prachtig mooie rechte lijn in, dat is al uniek. Ja. En ik heb ook nog nooit die oranje boeien zo mooi oranje gezien. Die zijn altijd aangeslagen geweest met allemaal algen en zo. En nu staat er nog losse stellingen, noemen we dat. Dan moet er dan de boot opliggen. En er komt nog een hele tent overeind. Dus dat moet de komende week nog gebouwd worden.
8: Ook is het botenhuis weer in de oude staat hersteld. En zijn zoons doen ook mee aan dit WK, dus hij kijkt er met enige spanning naar uit. Het weer bewolkt en ook af en toe regen, maar in de loop van de ochtend droger, ook af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
6: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Magic Bus van The Who en Double Dutch Bus van Frankie Smith en Hop on the Bus Gus van Paul Simon. Maar vooral Busstop van de Hollies maakt dat de vervoersromantiek zit in een gewone autobus. En in dit geval bij de halte waar de tortelduifjes staan. Heerlijk die regenbui vanochtend, mag ik dat zeggen? Een aantal mensen hier in de studio vinden het niet, maar ik vind het van wel lekker. De aanvragen die komen van vishandel Molenaar in IJmuiden, Noord-Holland. Al sinds 1961 zit de winkel in de Cefeerstraat. Omdat dit 65 jaar geleden is, sturen Kyle en Henk en Corina en Floris ons hun lijst op. De leuke sfeer in de winkel draagt bij aan de arbeid. Floris is de grote gangmaker en Kyle degene met de meeste humor. En hun muziek dragen ze bij Molenaar in IJmuiden op aan al hun klanten de afgelopen 65 jaar, waarvan er zelfs nog een flink aantal de hele tijd bestrijken. Familie Ton Doorman in Biddinghuizen, Flevoland, luistert ook al vele jaren naar arbeidsvitamine inmiddels. Zegt Ton, is ons werkzame leven voorbij, dus het enige wat we nog doen qua arbeid is luisteren naar de arbeidsvitamine. Dat lijkt me natuurlijk klets, want ik hoor vaak niks anders dan pensionado's zeggen dat ze niet meer weten waar ze ooit de tijd vandaan haalden om nog naar het werk te gaan. Maar dat is

Je moest er even de tijd voor nemen. Maar wat een prachtig nummer blijft dit toch van de Simple Minds, zegt Ina daarover. Inderdaad, en heel effectief om een kind in de hoofdrol te nemen rond de status quo in Noord-Ierland destijds. Belfast Child was dat. She's a Rainbow hoorde je van de Rolling Stones. And This Will Be van Natalie Cole. En dit is Dean Martin.

Iets van het pianotalent van Nina Simone zou ik graag overnemen. Prachtig gedaan is dat. My Baby Just Cares For Me, dat later nog eens een hit werd door Chanel nummer 5. Dat was die, die reclame, weet je wel, waardoor deze muziek weer modern werd. The Things We Do For Love was een baksel van die andere twee jongens van Tennessee toen Godley en Cream al weg waren, maar dat was leuk. En Dean Martin hoorde je met Little Old Wine Drinker Me. Het zit er weer op, dus vakanties voor de meeste mensen. Dit nemen we mee uit Spanje en uit Amerika.

Een liedje uit de fabriek van Phil Spector. Maar de Beach Boys die gaven een antwoord op. Want eigenlijk is het origineel Then He Kissed Me van de Crystals. En toen kwamen zij met het antwoord Then I Kissed Her. En dat was natuurlijk ook spannend. The Real Thing met You To Me Are Everything. Hoorde je uit Liverpool en Holiday in Spain van Bluff. Met de Amerikaanse band Counting Crows. Waarmee ze een vriendschappelijke band hebben. Er schijnt trouwens ook nieuw werk van die twee bands uit te komen weer binnenkort.

met Late at Night. Het is een jeugdsentiment van Marcel die de studio inkomt en zegt... Ja, dat, ik was toen een kleuter. Nee, niet, je was ouder natuurlijk. Je zat op school, hè, geloof ik ongeveer. Ja, zo ongeveer. Nou, het leuke staat dat je dat hoort. Ook Red Bono die met We Were All Wounded at Wounded Knee. Echt nummer 1 was dat destijds. En we hoorden ook nog La Solitudine van Laura Pausini. En dan ineens komt Jim Reeves weer voorbij hier met Adios Amigo.

associeerde dat met flinke ladingen drugs. Uiteindelijk is die vondst met die facinggeluiden om die rook naar boven te krijgen. En die platen toch heel mooi gevonden. Boudewijn de Groot was dat met Adios Amigo van Jim Reeves daarvoor. Verder met Vitamine zometeen.

0: LibreFreeWeekend.nl.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Gun jezelf een Holland

0: Alaska-lijn Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het is 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
6: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar volgens het FD veel harder dan andere jaren, terwijl energie opwekken met kolen heel vervuilend is. Het komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor gas juist duurder is, en ook is de vraag naar stroom vanuit het buitenland toegenomen. Over ongeveer een maand is het Prinsjesdag en het kabinet presenteert dan de begroting. Premier Jette en zijn collega's hopen een meerderheid voor die begroting te vinden en gaan daarvoor vanaf vandaag met de oppositie in gesprek. Pro en Ja 21 zijn de eerste die met het kabinet om de tafel gaan, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
7: En spannend is dus in hoeverre Pro en Ja 21 het kabinet hun kant op kunnen trekken vandaag en kunnen overtuigen van samenwerken. En vooral ook binnen de coalitie levert dit weer spanning op. Want de VVD wil dus liever over rechts. D66 en CDA zien het ook wel zitten om met Pro samen te werken. Dus ook in die coalitie, waar dit eigenlijk nog steeds een soort open zenuw is sinds de formatie, gaat dit weer spanning opleveren.
6: Ook de ChristenUnie, Volt, SGP en 50PLUS gaan nog praten met het kabinet. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio, maar het aantal kon niet onafhankelijk geverifieerd worden. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland, dat ook drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. En voor de regio Noord is de zomervakantie voorbij en dus was het weer druk op de schoolpleinen vanmorgen. Op deze basisschool in Eemnes hebben ze weer zin in. Vooral in groep 3, hoorde RTV Utrecht.
8: Weer lekker om te beginnen. Ook wel weer spannend. Nieuwe groep.
9: Hoe is het voor ouders, voor u bijvoorbeeld?
8: Ja, wel spannend. Dan wordt hij echt wel groot. En dan is dan weer zo'n kleuterperiode is dan afgesloten en een nieuw hoofdstuk.
9: En wat ga je dan doen in groep 3?
10: Leren werken.
9: Leren werken? Ja, zo. En nog meer?
10: Letters.
6: Ja, en in veel plaatsen zie je ook weer borden langs de weg om verkeer te waarschuwen voor alle fietsende kinderen en jongeren. Het weer op steeds meer plaatsen droog, ook nog wat buien, tussendoor ook zon. En vanmiddag is het 19 tot 23 graden.
4: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Je kunt altijd Jimmy Scott noemen, die met zijn opla-di-opla-da-band. Paul McCartney inspireerde tot deze reggae-spoof. In weerwil van George, Ringo en John, die tot vervelens toe moesten oefenen op dit Beatles-lied.

waar dit ook op staat, de witte dubbel. Zijn irritatie daarover kwijt kon in Savoy Truffle. Goed, de aanvragen die zijn van Ton Doorman uit Biddinghuizen, die als vaste luisteraars muzikaal ook nog wat in de melk te brokkelen hebben vanochtend. En de viswinkel in IJmuiden van Henk de Volendammer. Viswinkel Molenaar is dat op de Cerveusstraat. Bestaat 65 jaar en dat is de reden om gezamenlijk een lijstje te sturen. De collega's daar zijn Kylie of Kyle.

0: Vermeulen. Met een ode aan zijn vrouw Diane Marshall. In dit geval Hilde. Want het moet wel lekker zingen natuurlijk ook. Met Julia Clarke hoorde je met Downtown. Dat was de First Lady of the British Invasion in 65 samen met de Beatles die daar furoren maakten. En Tequila Sunrise. Ja, wie wil dat niet meemaken? Zeker niet als de Eagles er ook nog bij zijn.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: De bijgolf was altijd weer over een puzzeltje. Dat bestaat uit 4 stukjes. 1, 2, 3, 4. Het gaat vandaag om Ben Cartwright in Bonanza. Of eigenlijk de acteur Lorne Greene. En die had een hele leuke hit met een liedje dat een nogal heftige tekst heeft. Shot from behind, I thought he was dead. For under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned. So I used my knife. And late that night I saved the life of Ringo.
2: 1.
3: For under his heart was an ounce of lead.
2: 3.
3: Shot from behind, I thought he was dead.
2: 3.
3: And late that night, I saved the life of Ringo.
2: 4.
3: But a spark still burns, so I used my knife.
0: Ja, je moet de bouwsteentjes van dit verhaaltje wel even op de juiste volgorde leggen. En dat vertrouw ik je graag toe. Via de NPO Luister-app kun je reageren. Je wint dan het puzzelboek misschien wel van arbeidsvitamine.

0: nu als lekker wil even plaatsen, als ze nog zo'n gilletje geven. Linda Ronstadt met een nummer van Buddy Holly, It's So Easy. Daarvoor hoorden we ook nog Oh Girl van de Chillies. Dat komt uit de Sopranos, die muziek, hoewel het natuurlijk al veel ouder is. En woorden Daniel van Elton John.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Bert uit Terborg, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Hans.
0: Goedemorgen. Je doet vrijwilligerswerk op een bus. Wat bus is dat?
2: Dat is een buurtbus. Dat is een klein 8-persoonsbusje. En daar rij ik op donderdag en vrijdag mee. En dan je rijdt volgens de dienstregeling. En dat is dan vaak tussen kleine plaatsjes.
0: Oh, leuk. Ja. In de buurt dus, neem ik aan, allemaal. De buurtbus heeft het niet voor niks. Natuurlijk, jij.
2: Ja, inderdaad.
0: Je bent gepensioneerd verder, of niet?
2: Ja, ik ben gepensioneerd.
0: Oh ja. Nou, dan heb je goed tijd om arbeidsvitamine te luisteren. En ook nog beter naar die puzzels die we altijd hebben 's ochtends. Long Green met Ringo. Het zal ook wel ergens in de verte een favorietje van je kunnen zijn natuurlijk.
2: Ja, ik heb vroeger wel naar Bonanza gekeken.
0: Ja, precies. Ja. Want daar komt die Ben Cartwright vandaan natuurlijk ook. Mooie stem heeft die vent. Nou, laat eens horen hoe jij dat verhaaltje reconstrueerde dan.
2: Nou, ik kwam aan 2-1-4-3.
1: 2.
3: Shot from behind, I thought he was dead.
1: 1.
3: Or under his heart was an ounce of lead.
1: 4.
3: But a spark still burns, so I used my knife.
1: 3.
3: And late that night, I saved the life of Ringo.
0: Ringo. Ja, nou, je hebt goed gekeken naar Bonanza, dat is wel duidelijk.
2: Ja.
0: Ja, nou, heel goed. Je krijgt hem. Sommige mensen denken ook aan Bingo, omdat André van Duin een hele leuke parodie ooit heeft gemaakt. Ken je die ook, of niet?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, die ken ik niet.
0: Nou ja, dat is een heel ander verhaal is dat. Ik stuur jou het arbeidsvitamine puzzelboek en ik feliciteer je daarmee.
2: Heel geweldig. Dankjewel.
0: Succes.
2: Doe, dank je.
0: Dag Beert.
3: He lay face down on the desert sand, clutching a 6-gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night, I saved the life of Ringo.
4: Ringo, Ringo.
3: I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour, I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo.
4: Ringo, Ringo.
3: One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame, all through the west they feared the name of Ringo. I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo.
4: Ringo, Ringo.
3: They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo.
4: Ringo, Ringo.
3: They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun, and then he said to me, "We're even, friend." And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo.

Dus in Amerika is dat ze de yard rock weer hebben herontdekt. En daar heb je zo'n figuur als Keith Urban voor nodig. Die in de countrymuziek acteert. Maar die heeft dan vooral hulp gekregen van Michael McDonald. En die heeft natuurlijk die echte yard rock stem nog steeds. Het raadje diep, die uitvoering van Herman Brood met My Way die we net hoorden. Die kwam langs en Jan was daar zeer van onder de indruk. En nou ja, verder nieuws is dat we veel muziek onderweg hebben. Je kunt ook nog een puzzel oplossen vandaag via arbeidsvitamine.nl. En kaartjes winnen voor een leuke familiefilm deze week. Hier zijn die Animals.

Ellen Parker's fame groeide uit tot een fenomeen. En voorloper ook van alle talentshows die ze mij vraagt. Dat was natuurlijk Irene Cara, die het later nog eens opnieuw deed met Flashdance. Met z'n allen op een bol van Tol Hansen. Dat roept nogal wat reacties op. Want Hans was een visionair, zegt Henk daarover. En gevaarlijk actueel, zegt Jari nog, ruim 40 jaar later. Ja, in 1977 had hij een plaat met alleen maar hartstikke leuke teksten. Zoals ook Big City natuurlijk, die de plaat vooruit ging. En het is mooi om dat te horen. Waar komt dit vandaan? Van het lijstje van Ton Doorman uit Biddinghuizen. Biddinghuizen, moet ik trouwens zeggen. Slim Whitman hoorde je met Dindian Love Call.

0: Gewone mensen met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen. Dankjewel Henk van Steen,
3: ben ik ook een grote fan van.
0: Open huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Leren mediteren.

0: zen.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
5: Goedemorgen Hans. De politie heeft 2 minderjarigen aangehouden vanwege de explosie in een appartement in Zaandam. Ze zaten in de buurt van de flat in een auto. Bij de explosie werd vannacht de hele achtergevel eruit gedrukt van een appartement, maar er was toen niemand thuis. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun huis uit. De brand in natuurgebied Hogevenen in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. De regen van vanmorgen was niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. Duitsland en Nederland hebben Chinooks gestuurd en het blussen is zwaar werk, zegt de helikoptercommandant.
6: Het is één ding als Amerika, de Zuid-Koreaanse Amerika.
7: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met handelspandiensten met de voet op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
5: Koning Philippe van België heeft zijn vakantie onderbroken en bezoekt vandaag het Provinciaal Crisiscentrum in Luik. Het is voor veel deskundigen een raadsel waarom de Amerikaanse president Trump de grote legeroefeningen met Zuid-Korea wil afschalen. Trump zegt dat het allemaal veel geld kost en dat hij prima banden heeft met Kim Jong-un van Noord-Korea. Zuid-Korea reageerde rustig en zag het ergens wel aankomen, omdat de Amerikanen zich uit steeds meer internationale conflicten terugtrekken, zegt Korea-deskundige Remco Breuker.
6: Het is één ding als Amerika de Zuid-Koreaanse-Amerikaanse samenwerking weer terugschroeft, maar de bijna verliefde toon waarop Trump spreekt over Kim Jong-un, dat moet ook de Zuid-Koreaanse regering toch wel enige zorgen baren. En dit is nota bene een regering die in principe wil praten met het Noorden. En om Amerika dan zo opzichtig eigenlijk Kim Jong-un te zien paaien, dat wordt als zeer zorgelijk gezien.
5: Ook in Japan, zegt hij. De legeroefening duurt 10 dagen en gaat volgens Zuid-Korea wel gewoon door. En komend weekend is voorlopig de laatste Grand Prix op Nederlandse bodem. En dus zijn de echte Formule 1-fans nu al op de been in Zandvoort. Een verslaggever van Hart van Nederland vroeg zich af wat ze daar nu al doen.
8: Dat hele circus hier naartoe komt, ja, is leuk om te zien.
9: Dan zie je al die vrachtwagens komen in verschillende teams en dat brengt alvast een sfeer mee.
10: Ik moet 1,5 uur rijden, maar tot nu toe de moeite waard om al die vrachtwagens te zien. En hopen op nog een glimp van nog een paar mooie trucs. Dat zal altijd vet zijn.
5: Ja, dit jaar is opnieuw koning Willem-Alexander erbij. Hij reikt de trofee uit aan de winnaar. Het weer bewolkt met soms wat zon en nog een enkele bui. Het wordt vanmiddag 19 tot 23 graden.
3: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Idealisme kreeg een gezicht, was het ook vreedzame anarchie misschien. In elk geval is het iets dat nooit bestond en misschien ooit erin zit. Als iedereen beseft hoe klein we feitelijk zijn, daarover gaat het over in John Lennon's Imagine. Het is een stemmige opener van dit laatste uur, waarin we de hele ochtend al heel veel muziek met elkaar doornemen. Die komen namelijk van de familie Doorman uit Biddinghuizen, waarbij Ton laat weten dat ze niet meer werken. Dus het enige wat we nog doen, zegt hij, is qua arbeid luisteren naar arbeidsvitamine. Daartegenover wordt er nog wel gewerkt in IJmuiden, in viswinkel Molenaar. Henk, de Volendammer, die zegt over hen, we zijn een leuke groep met Floris als grote gangmaker en Karel, degene met de meeste humor. We dragen de lijst op als dank naar al onze klanten de afgelopen 65 jaar, van wie er velen al die tijd ook klant zijn. En ik zag vanochtend ook nog dat er wil ik met de muis eventjes hierbij halen, want iemand die al daar klant is, die doet ze de groeten in ieder geval van hier vandaan. Maar ik kan het even niet te snel bijhalen.

Ja, mooi hoor. Marianne zegt, ik kan eindelijk weer eens live luisteren. En dan trakteer je me op Morningside. Wat een heerlijke start van de week. Het is van Moods, 1972, een album waar dit nummer op staat. Happy Together van de Turtles hoorde je. Dat was eigenlijk nooit bedoeld om zo'n mijlpaal te worden. Dat zinnetje How is the Weather geeft al aan dat het een beetje ook absurd is. Ze hebben later ook nog die Eleanor gemaakt. En She'd Rather Be With Me. Hebben we goed onthouden. Maar met Happy Together zijn ze het meest op de radio te horen nog tegenwoordig. Philip Bailey en Phil Collins hoorde je ook nog komen.

Luke Combs is 36 jaar, komt uit North Carolina en hij heeft dit mooie liedje gezongen. Beautiful Crazy, daarvoor van Virus. Dat is de laatste plaat van Doe Maar Even Uit Mijn Hoofd. Toen zei ze, gaven ze de brui aan uiteindelijk, maar het stond wel vol met allemaal mooie liedjes. En pa komt daarvan. En respect worden van Aretha Franklin. Het thuisland van zijn vader, hier is Julio.

0: gezondheidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De arbeidsvitamine is morgens van 9 tot 12.

BJ Thomas, die zometeen in 1973 en twee jaar later eigende Gladys Knight het zich toe. The best thing that ever happened to me. Hij is zo sterk hoor, vooral die zangeres. Wat een ongelooflijk talent. Private Dancer van Tina Turner hoorde je nog. Dat was geschreven door Mark Knopfler. En op gitaar hoorde je Jeff Beck. Die hoorde eigenlijk helemaal niet in de huishouding bij Tina thuis. Maar daarom werkt het misschien zo goed. En Up on Cripple Creek hoorde je van de band.

Crowded House met Better Be Home Soon. En dat waren ze weer, de arbeidsvitamine van deze ochtend. Met dank aan de familie Doorman uit Biddinghuizen. En vishandel Molenaar in IJmuiden. Mocht je er ook bij willen zijn, dan weet je ons te vinden. Hopelijk via arbeidsvitamine.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker. Dit is Middle of the Road, tenslotte. Sacramento, tot morgen.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
11: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
10: Al iets gevonden?
11: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
10: Doet NRV dat dan ook?
11: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
10: Weet jij waar mijn laptop ligt?
11: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
18: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: NPO Radio 5 met de

0: beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
2: Goedemiddag, Daniel. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod daar te handhaven. In deze brug tussen Zuid-Holland en Brabant zitten scheurtjes in de constructie. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden werd het verbod voor vrachtwagens ingevoerd dus, omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over die brug bij Gorkum rijden. Vrijwilligers van de brandweerkazerne in Cadzand en de veiligheidsregio Zeeland staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank. De kazerne in Cadzand gaat dicht. Volgens de veiligheidsregio zijn er te weinig vrijwilligers, zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
3: En de vrijwilligers zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen dat de veiligheidsregio Zeeland te weinig heeft gedaan in hun ogen de afgelopen jaren om die post open te houden door vrijwilligers actief mee te werven. Dus ze zijn het niet eens met die sluiting. En ze willen dat een rechter nog eens nader gaat bekijken of dat allemaal rechtmatig gebeurd is.
2: De uitspraak wordt over een paar weken verwacht. Een tropische storm met harde wind en veel regen leidt op Hawaii tot grote problemen. Zo'n 200.000 huishoudens zitten zonder stroom. Zeker 100 huizen zijn beschadigd of helemaal ingestort. Twee ambulancemedewerkers zagen hoe hun auto werd meegesleurd door het kolkende water. En echte liefhebbers willen er niks van weten, maar toch is er op een veiling in Californië veel geld neergeteld voor de allereerste elektrische Ferrari, de Luce. Het bieden ging gelijk hard.
4: I can open the bidding at $1 million, $2.5 million, $3 million.
2: En daar stopt het niet. Ruim een minuut later was het bedrag al flink opgelopen.
4: $25 million, $30 million, $40 million. The car is sold.
2: Ja, de allereerste, de wagen met chassis nummer 0, is ook ontworpen door de voormalige hoofdontwerper van Apple. De Ferrari Luce is ook nieuw te koop voor een slordige €550.000. Het weer, af en toe zon en vooral in het oosten nog een enkele bui. En het is 19 tot 23 graden.
1: Dankjewel. Nou,
2: Iets voor jou, die auto?
1: Sorry?
2: Iets voor jou, die Ferrari?
1: Ik kijk nog heel even naar. Dankjewel, ja. Tot zo.
0: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: is weer maandag. En dus is de Omroep Max lunchtafel weer feestelijk gedekt.
1: Gezellig.
0: Ja, en lekker, ook dat nog. Vanaf aankomende zondag, dat duurt nog eventjes, maar volgend weekend om 8:30 op NPO 1 op de televisie een nieuw programma Max Beestenboel. Met André van Duin en Jannie van der Haarde. Ik ga Jannie zo even bellen, ik hoop dat ze opneemt. Sherry-Ann is zangeres en die heeft een nieuw liedje gemaakt, Niets is Alleen. Ga ik jullie laten horen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En ze gaat ook weer op tour door Nederland. Dus ze kunnen haar ook weer live zien optreden. Nou, dat is een mooi begin van de week, toch? Maandag 17 augustus. Dit is Lunch Lekker.

0: Danilo and the Copacabana at the Copa. Her name was Lola. Groot hit in 1976 nog steeds. Of nee, 1978 was het. Twee jaartjes later. En leuk om weer te horen op de radio. Natuurlijk hier op het radiostation met de allerbeste evergreens. Dit is NPO Radio 5. Maar ook nog de Kings. En Mr. Pleasant. En natuurlijk werd dat geschreven door een van de beste songwriters uit die tijd. Ja, natuurlijk John Lennon, Paul McCartney. Je had Keith Richards en Mick Jagger. Maar je had ook Ray Davies van de Kings. Toch eventjes noemen op deze maandagmiddag. Nogmaals, van harte welkom. Ik hoop dat diegenen die een vakantie hebben gehad en nog in hun werkzame leven zitten, weer vrolijk aan de slag zijn gegaan deze maandag. Ik begreep dat een aantal regio's weer aan de slag zijn. Wij merken dat hier wel, in de buurt, want het is opeens weer een stukje drukker. Maar wel zo gezellig natuurlijk. Het nieuwe Omroep Max-programma Max Beestenboel gaat volgend weekend van start. Zondagavond om 20:30. Bij Max op NPO 1 en André van Duin en Jannie van der Heijden gaan dan de wondere wereld van de dieren induiken. Jannie is natuurlijk wel echt een dierenvriend.
1: Echt wel.
0: Ja, heel erg zelfs, Jannie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ik heb Jannie van der Heijden aan de telefoon, hè?
1: Yay!
0: Heb je een beetje een lekkere zomer, Jannie, eigenlijk?
1: Ja, ik heb een heerlijke zomer. Warme zomer, hè? Ja,
0: nou, zeg. Nou, dan hoeft hij de deur niet vooruit, eigenlijk, hè?
1: Nee, precies.
0: Ben je nog wel weg geweest? Of gewoon in
1: Ja, ik ben wel weg geweest. Ja, ik ben wel naar Frankrijk geweest. En daar was het natuurlijk bloedheet ook, ja. Ja. In druppel water.
0: Ja, dan kom je graag ook in Frankrijk, hè?
1: Kom ik heel graag, ja. Ja.
0: Had je geen
1: goed eten, aardige mensen, dus wat wil je nog meer?
0: Horen jullie de volgorde? Goed eten en daarna komen de aardige mensen.
1: Ja. En dan de kunst.
0: Ja, ook nog natuurlijk. Nou ja, dat is goed dat ik je daar even ook over aan de lijn heb. Want Goede Smaak, de podcast die jij samen met je zoon Roderick maakt. 24 afleveringen staan er al online. En ik vind het zo leuk om naar te kijken en te luisteren.
1: Nou, dat vind ik lief dat je dat zegt. Ja, wij vinden het ontzettend leuk om te maken. We stoppen nu even, maar we weten nog niet op wat voor manier we doorgaan. Maar ja, het was superleuk om te doen, ja.
0: Ja, maar met je zoon ben je nooit uitgepraat, toch?
1: Nee, absoluut nooit. En over kunst en eten ook niet. Nee.
0: En hij heeft daar een hele mooie kijk op, vind ik.
1: Ja, hè? Ja, hij kan het goed duiden altijd, inderdaad.
0: Zit toch een beetje in de opvoeding misschien ook wel?
1: Ik hoop het.
0: Ja. Nou, de Max Beestenboel, de titel van het programma zegt het al. Het wordt één grote beestenboel natuurlijk, want je gaat het met André van Duin maken.
1: Ja.
0: Ja, wat gaan jullie...
1: Dat betekent lol natuurlijk, ja.
0: Ja, maar jij bent altijd wel opgegroeid toch ook met dieren?
1: Ik ben altijd opgegroeid, ja. Ik ben dol op dieren en ik heb altijd dieren gehad. Vroeger poezen, honden, meerdere honden tegelijk. Mijn kinderen hebben natuurlijk ook de hele menagerie gehad. Ja. Dus dieren, die horen bij het leven, vind ik.
0: Ja. Nou, komende zondag zien we de eerste aflevering. Wat wordt voor het programma eigenlijk?
1: Ja, het is een mix van wat meer serieuze onderwerpen en plezier. Maar waar het om gaat is om te laten zien hoe mooi die dierenwereld is. En dat ze echt wel ook iets toevoegen aan ons leven.
0: Ja, ja, ik begrijp dat het eerste aflevering is het thema leven en dood.
1: Ja.
0: En wat moet je daarbij voorstellen eigenlijk?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die, ik kan wel een tipje van de sluier opleggen, die geen genoegen nemen met het feit dat hun dier is overleden en ze hem nooit meer zouden kunnen zien, hem of haar. En die laten hun dier opzetten. Ja, het is een keuze. Het is iets wat eigenlijk toeneemt, wat mensen steeds vaker doen. Ik weet niet of ik het zou doen, maar er zijn mensen die dat doen. En dat is ook weer een andere manier om dieren op te zetten, omdat waar herinner je een dier aan? Dat is vaak een specifieke blik, een houding. En dat is toch wat anders dan wanneer je een dier gewoon opzet in zijn natuurlijke omgeving.
0: Ja. Ja, er zijn mensen die dat doen. Hoe heette die ook alweer? Taxidermisten?
1: Taxidermisten, ja. Ja.
0: En die hebben jullie dan in het programma?
1: Ja, die is, en ook mensen die hun dier op hebben laten zetten. Wat betekenen dieren voor je? We hebben een bioloog altijd in het programma. Auke Jan is fantastisch. Een hele fijne dierenarts, Joyce, met haar assistenten. Die ook raad en daad geeft. Het is een heel afwisselend programma.
0: Ja, en wat leuk om dat met André te maken. Jullie hebben natuurlijk een hele bijzondere chemie, hè?
1: Die is ook weer in dit programma, hoop ik, te voelen. Wij hebben er in ieder geval veel... kijk, je ziet natuurlijk alles wat er op zo'n kinderboerderij is. We maken af en toe een uitstapje naar buiten. Dus het is een heel afwisselend programma.
0: Ja, en ook wel iets om te lachen, neem ik aan.
1: Ja, gelukkig valt er ook... Ja, er zitten natuurlijk de briljante Animal Crackers ook van André in. Nieuwe, die hij gemaakt heeft. En er is af en toe ook een terugblik naar meneer Wijdbeens. Dus ja, dat dan weet je dat er in ieder geval lol in zit.
0: Nee, dan snap ik de titel ook wel, Max Beestenboel.
1: Ja.
0: Dan heb ik ongeveer een beeld. Maar er zit natuurlijk ook een serieuze noot in natuurlijk.
1: Precies.
0: Dat vertelde je al.
1: Maar het wordt niet zwaar. Dat wordt het niet.
0: Nee, dus leven en dood moeten we ook een beetje met een korrel zout nemen.
1: Ja. Vooral de positieve effecten willen we dan ook laten zien. Ja.
0: Nou, leuk, Jannie. Nou, leuk dat ik je even weer aan de telefoon heb. Ik hoop snel weer te
1: zien. Ja, en ik hoop dat jullie met plezier gaan kijken allemaal.
0: Zondag om 8:30 bij Max op NPO. Nou, maak een leuke dag van
1: je.
0: Zal je al lekker te lunchen of ga je lekker lunchen nu?
1: Ik ga nu lekker lunchen.
0: Oké, ga lekker eten, dan eet smakelijk, hè?
1: Oké, bye bye.
0: Bye bye. Jannie van der Heijden was dat.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik werk lekker buiten, dus met dit weer is dat helemaal 100 punten.
2: En wat doe je voor werk, zakkenrollen of wat anders?
1: Nou, hier doe ik al zakkenrollen, maar door de week zit ik op werk.
0: En dit ook.
2: Gaan wij morgen op jouw verjaardag dan op grote schermen al die oude beelden zien? Of is dat niet de bedoeling?
3: Nou, dat is niet de bedoeling, want dan wordt het een feest van 3 weken lang.
2: Ja, nou ook dat, maar...
3: En dat wil ik de mensen niet aan.
2: Nee.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bax.

Taylor Swift en haar nieuwe single. Ik wist het, die ken je. I knew it, I knew you. En daarvoor hadden we nog de man met de baard en de gitaar, ZZ Top. En Gimme All Your Lovin'.

0: Rob de Nijs. En hou je vast. Afgelopen weekend op de televisie. De Nijs zingt. Holland zingt de Nijs eigenlijk. Hè, in Sportpaleis Hooi in Rotterdam. Dat is een prachtige uitzending om te zien. Dat niet alleen. Het was ook heel erg mooi om te horen. Want het was een eerbetoon aan zijn prachtige nummers allemaal. 12:30 is het. Dat betekent het laatste nieuws met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Meerdere vrachtwagens zijn bij de Merwedebrug van de weg afgehaald. Sinds een maand mogen ze er niet meer overheen, omdat de constructie is verzwakt, maar niet iedereen houdt zich aan het verbod. Deze week controleert de politie daarom ter plekke, en vrachtwagens die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Bij een bloeddonor in Nederland is het Westnijlvirus vastgesteld. Dat virus verspreidt zich via muggen en komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Honderden mensen hebben vanmorgen in Amsterdam een laatste groet gebracht aan acteur Peter Faber. Vanmiddag rijdt er onder politiebegeleiding een rouwstoet door de hoofdstad om hem naar zijn laatste rustplaats te brengen. Peter Faber overleed 1,5 week geleden aan hartproblemen.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Met vandaag schaap Johnny van de kudde in Exlo. Want Johnny is vanaf nu een belhamel. Bij RTV Drenthe legt de herder uit hoe dat zo gekomen is. Een schaap dat voor veel nageslacht zorgt in een kudde, dat noem je een hamel. Ja, de taak van Johnny zit er nu op, maar de herder wilde hem graag houden, en dus kreeg hij letterlijk een bel omgehangen, die nog in bezit is geweest van een voormalig herder van de kudde. En ja, de kleinzoon kreeg de eer om die bel dus eromheen te krijgen.
3: Geen probleem.
4: Nee?
3: Nee, ik ben mijn hele leven, ik ben gewoon opgegroeid met schapen en met border collies daar. Maar goed, dus een schaap is voor mij geen probleem.
1: Ja, Johnny heeft als belhamel nu 1 taak gekregen, zegt herder Nienke.
4: Ja, vervelend zijn. Ja, dus hij gaat graag zijn eigen kant op. Hij heeft een groepje vriendinnen. En die neemt hij graag mee de hort op. Dus dan gaan zij de andere kant op. Terwijl de kudde daarheen gaat. Dus dat is wel handig als hij een bel heeft. Dan hoor ik als hij er vandoor gaat. Kom maar, Johnny. Ja. Ja, terug naar de dames. Ja.
1: Dat ging Johnny.
0: Maar je kan hem makkelijk terugvinden.
1: Je kunt hem zo wel terugvinden, ja. Ja. Hele mooie oude bel. En die andere die komt ergens daar te staan. Het zijn 2 van die hele oude koperen bellen. Dat ziet er wel mooi uit.
0: Ja?
1: Ja. Zijn okay. Belhamel. Dan krijg je ook nog zo'n prachtig exemplaar om je nek.
0: Mooi hoor.
1: Mooi hè? Buiten schijnt af en toe de zon, veel bewolking en vooral in het oosten nog een enkele bui. Dus 19 tot 23 graden. En de hitte is voorlopig even verdreven. Komende dagen blijft het wisselvallig met ongeveer deze temperaturen.
0: Oké, nou, we doen het er gewoon mee hoor. Dat maakt ons niet uit. Dankjewel, Carolijn.
1: Joe.
0: Zijn weer bijgepraat. En had ik al tegen je gezegd dat ik het ontzettend gezellig vind dat je vandaag bent aangeschoven aan onze lunchtafel bij deze.
5: Begin van je middag, de lunch is begonnen. Omroep Max van de partij.
0: Ja, wat dacht jij dan? De

0: De jaren 60, de Evergreens uit dat decennium met Sue Thompson. Die had een aantal hele grote hits, met name in Engeland. En deze deed het hier in Nederland ook goed. Dat was Norman en daarvoor Stevie Wonder. Ja, de quiz. We laten twee keer een fragmentje horen van een liedje. Vandaag is dat La Bamba. We willen graag van je weten, wie was er het eerst? Is dat dubbeldekker 1 van Trini Lopez? 1. Of is dat dubbeldekker 2 van Richie Valens?
1: 2.
0: Het is niet al te makkelijk zo aan het begin van de week. Dubbeldekker 1, Trini Lopez met La Bamba. Of dubbeldekker 2, Richie Valens met La Bamba. En wie was het eerst? Dat is het. Niet wie is er beter. Dat doen wij sowieso niet aan hier. Maar wie was er nou het eerst met La Bamba? Als je het weet, stuur ons een appje hier in de studio. Doe mee met de quiz en win hem. De lunch lekker kaasschaaf.

0: Rustig, rustig. Billy Joe Royal was dat, een Hush. En daarvoor Al Stewart, een prachtige Year of the Cat. En daar is hij dan, lieve mensen. Dick Nijhoff uit Kapel aan de IJssel. Goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Hoe is het ermee, Dick?
1: Lekker rustig. Ik ga zo naar mijn vrijwilligerswerk.
0: Oh ja, wat doe je voor vrijwilligerswerk?
1: Ik ga wandelen met mensen met dwarslesie of dergelijke.
0: Oké. Okay. Ja, dus je moet iemand duwen?
1: Ja. Want dan neem ze mee naar een winkel, dat ze wat kunnen winkelen.
0: Wat leuk.
1: Ja, dus inderdaad. Die mensen zijn er heel blij mee.
0: Ja, maar dat is
1: wel leuk. Er zijn mensen die al jaren niet buiten zijn geweest.
0: Ja, maar dat is ook leuk om te doen, denk ik.
1: Ja, nou, natuurlijk. Altijd een glimlach.
0: En je komt zelf ook nog eens ergens, Dick.
1: Dat doet toch wel.
0: Ja, maar heb je dan wel een plannetje of laat je dat dan die mensen over?
1: Nou, die mensen komen. Vorige week was er een mevrouw die zei: ik ben 3 jaar niet in de winkel geweest en ik wil graag winkelen. En toen ben ik met die mevrouw naar een winkelcentrum gelopen. En die heeft zoveel kleren gekocht dat de bankkaart was geblokkeerd. Zoveel had ze gekocht.
0: Zo, nou kijk eens aan, zeg. Daar was jij gewoon bij, hè? Daar was jij bij, Dick.
1: Ja. Ja. Ja, die mevrouw die zei: dit is vakantie.
0: Ja.
1: Een dag hier met die mevrouw. Ik ging om 1:30 weg en ze was 7:45 weer in de kamer.
0: Zo, nou, wat goed dat je dat gedaan hebt. Wat leuk ook, hè?
1: Ja, wel zeker.
0: Ja. Nou, Dick, dan ga ik je ook niet langer ophouden. We gaan meteen met de quiz beginnen. We draaiden 2 keer een stukje van La Bamba. En dat was dubbeldekker 1 van Trini Lopez en dubbeldekker 2 van Ritchie Valens. Wie was er het eerst?
1: Ritchie Valens was het origineel.
0: Ja, 1958. En Trini Lopez deed het in 1963. Dick, ik hoop dat je blij maakt met exclusieve Omroep Max sokken.
1: Oh, fantastisch. Ja,
0: die zijn traag ze met trots, hè?
1: Ja hoor.
0: De muziek van Los Lobos is een grote inspiratiebron geweest voor een band uit Limburg. Jack Poel zit erin en Trent van Enkevoort met de trekzak natuurlijk. Welke band zoeken wij?
1: Romanezen,
0: ja. Welk gereedschap zit verwerkt in de titel van een hit van Trini Lopez uit 1963?
1: Een hamer.
0: Ja, nou, dat heb je meteen goed. Want het was If I Had a Hammer.
1: Ja.
0: Nou, nu komt de kaarschaaf meteen al in beeld, want we zijn bij vraag 3.
1: Joepie.
0: Welke Amerikaanse president maakte 28 jaar geleden bekend dat hij een ongepaste relatie had met Monica Lewinsky, destijds een medewerker van het Witte Huis?
1: Dat is Clinton.
0: Ja!
2: Binnen.
0: Ja, Bill Clinton. Ja, dat is goed. Dick, gefeliciteerd.
1: Hartstikke fijn.
0: Nou, dat ging snel, hè?
1: Ja, makkelijk.
0: Ja, en vanmiddag even wat rustiger met die mensen. Dat je niet door de straten gaat rennen met zo'n... Ja. Of ze moeten dat leuk vinden, natuurlijk. Dat vind ik ook anders best.
1: Nou,
0: ja.
1: We zijn best ondeugend erbij.
0: De kaasschaaf die komt naar je toe. En je mag ook nog beslissen welke gaan wij draaien. Trini Lopez of Ritchie Valens?
1: Ritchie Valens.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De best evergreens.

0: Bij Chaotic en nu maakt hij mooie Nederlandstalige muziek. Bart Vonken is de naam en een prachtig liedje als ik een zoon had.
1: De beleggingstips.
0: Die komen er straks ook weer aan en we zijn de geschiedenisboeken weer een beetje ingedoken. 17 augustus 1960, dat was de eerste datum dat de Beatles voor het eerst in de originele samenstelling op het podium stonden. Dus wij dachten, nou, dat is een hele mooie aanleiding om aan jou te vragen, wat is nu het allerbeste liedje van de Beatles? Lekkere vraag zo op de maandag, hè? Wat is het? Nou ja, kies gewoon een van je favorieten. Alles van de Beatles is in principe goed natuurlijk. Beste liedje van de Beatles zijn we naar op zoek. Ik ben zo bij je terug.
1: Doei!

0: favorieten. Alles van de Beatles is in principe goed natuurlijk. Beste liedje van de Beatles zijn we naar op zoek. Ik ben zo bij je terug.
1: Doei!
2: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
3: Wat een vreemde vraag.
2: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
3: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
2: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
3: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
2: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis slim met Golden eSIM.
16: Leren mediteren. Zen.nl.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Het is 1:00, het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. De politie in Heiloo heeft gisteravond een dode vrouw aangetroffen in een woning. De melding was afkomstig van een man van 20. Hij is aangehouden. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer van 19 door een misdrijf om het leven is gekomen. Of en hoe de twee elkaar kenden, wil de politie niet zeggen. Nederlandse kolencentrales draaien veel harder dan voorgaande jaren. Dit jaar is al meer stroom geproduceerd dan in heel 2014.

0: 2024. En waarschijnlijk gaat het ook op voor het afgelopen jaar. Dat meldt het FD op basis van het Nationaal Energie Dashboard. En dat komt onder meer door een sterk gestegen vraag naar stroom uit België.
1: Ja, ze draaien omdat er heel veel stroomvraag is en daardoor hele hoge prijzen, waardoor het aantrekkelijk is eigenlijk om kolen te verstoken. En die hoge stroomvraag, die komt niet zozeer vanuit Nederland, want daar is de stroomvraag ongeveer gelijk, maar die komt met name uit het buitenland, waardoor we veel stroom exporteren.
0: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten is de vraag naar kolen gestegen, want dat is vaak goedkoper dan andere vormen van energie. In Ierland is de verslagenheid groot na de botsing of na de dood van 5 tieners. Die kwamen om bij een botsing op de snelweg. Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De auto waarin ze zaten werd aangehouden door de politie, maar de bestuurder ging er toen vandoor, vertelt correspondent Niels Postumus.
2: En ergens op de snelweg, waarschijnlijk bij een pompstation, zijn omgekeerd en daar dus tegen het verkeer in zijn gaan rijden. Waarschijnlijk in de hoop om op die manier de politie af te schudden, want die zetten normaal geen achtervolgingen op spookrijders. Al wordt in Ierse media ook wel gesuggereerd dat de tieners hun spookrit wellicht filmden in de hoop dat ze daarmee likes op sociale media zouden krijgen.
0: De jongens in de auto tussen de 14 en 16 jaar oud overleefden het niet. 4 inzittenden van de auto waarop ze botsten raakten ernstig gewond. Cristiano Ronaldo hint erop dat hij binnenkort gaat stoppen. Hij zegt in een interview met Vogue dat het waarschijnlijk zijn laatste jaar is. Ronaldo is een van de beste voetballers aller tijden en zegt zin te hebben om nu meer tijd te gaan doorbrengen met zijn familie en zijn hobby's op te pakken, zoals padel. Het weer dan, af en toe zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Een graad of 20 is het. Morgen vooral in de ochtend regen en dan wordt het 18 tot 22 graden.
3: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Ja, dat is de verbeelding ook, hè. Dat je voor de spiegel staat en je denkt, nou... Ik had ook in een andere film kunnen zitten. Maar we gaan gewoon weer aan het werk vandaag. De vakantie is voorbij. Moviestar, dat was Harpo. Met straks Sherry aan om de telefoon. De hitte-petit uit de muziek. Het is altijd wel heel gezellig. Ze heeft een nieuw liedje uit. Ik ben benieuwd hoe het met haar is. Niets is alleen. En ze gaat ook weer op tour langs de Nederlandse theaters. Ze gaat het theater in, toch? Of iets anders? Clubtour? Oh, dat is een hele andere tour. Nou ja, goed. In ieder geval is ze overal weer live te zien. Dat wordt gezellig. En we hadden het al even over.
1: De beleggingstips.
0: Het was 17 augustus 1960... En vandaag is het ook 17 augustus, maar dan 2026. Maar op 17 augustus 1960 traden de Beatles voor het eerst in de originele samenstelling op. Vonden wij een hele mooie aanleiding om weer een keertje op zoek te gaan naar liedjes van de Beatles. Want het is altijd leuk om de Beatles te draaien natuurlijk. En nu stel ik jullie natuurlijk een onmogelijke vraag. Maar jullie, ja, iedereen heeft natuurlijk die zitten luisteren wel een aparte mening over de muziek van de Beatles, toch? Misschien was je wel meer van Rolling Stones of van de Kings. Maar de Beatles hebben fantastische liedjes gemaakt. We gaan er eentje in ieder geval draaien voor 2 uur. En we doen een beetje... Nou, zullen we het democratisch doen of gaan we ook een beetje bedenken wat we zelf leuk vinden? Een beetje democratisch. Dat is ook wel eens een keer leuk, hè? Dat de luisteraars ook echt mee mogen moesten. Nee, we kiezen altijd wel een liedje waar jullie het meest op stemmen. Maar er zitten altijd wel heel originele tussen. Dus het beste liedje van de Beatles. Gebruik de NPO Luister-app.

0: Cliff Richard, I'm Dreaming, en daarvoor Frans Gall. Die won het Songfestival in 1965. Werd dat jaar in het Italiaanse Napels gehouden, voor diegenen die dat vergeten waren. Ik ook, ik lees gewoon wat hier staat natuurlijk. Het is tijd voor nieuwe muziek, van mag ik ondertussen wel zeggen, toch een vriendinnetje van de show. Of nou, eigenlijk wel een grote vriendin eigenlijk, Sherry Ann. Hoe is het, Sherry Ann? Ja.
1: Jawel. Goedemiddag.
0: Hoe gaat het?
1: Lekker, met jou?
0: Ja, ook lekker. Heb je een beetje een fijne zomer? Heb je een fijne zomer?
1: Ik ben de hele zomer helemaal aan het uitspelen, echt waar. Van tripjes ter tripjes, tussendoor even werken. En ik sta nu eigenlijk gewoon, stond ik, mijn slaapkamer op te ruimen.
0: Dat wil je wel weer. Nou, daar willen we wel weer staat voor. Waar ben je met jouw lieve vrouw allemaal geweest?
1: Nou, we zijn lekker op de camping geweest, in een huisje. We zijn camper weg geweest. We gaan overmorgen, doen we nog een vliegvakantie naar Griekenland. Dus ja, heel veel mensen die denken, ja, wat moeten we doen in de vakantie met onze kinderen? Nou, wij zijn echt gewoon helemaal dit aan het omarmen, want die jongste gaat ook bijna naar school. Dus we zeiden, deze vakantie moeten we er echt even van nemen.
0: Voor camping hoef je mij niet te bellen, maar ik snap wel dat het met een kind leuk is.
1: Ja, kinderen zijn leuk. Kinderen, af en toe kan je ze achter de bank plakken, maar ze zijn vooral heel leuk.
0: Maar die vermaken zich natuurlijk ook wel op zo'n camping.
1: Ja, zeker. En er is van alles nog wat te doen. En de moeders die kunnen lekker wijntjes drinken, koffietjes drinken die nog warm zijn. Dus nee, het is heerlijk.
0: Daar gaan we voor. En jij had ook nog wel een aardige andere reis achter de rug. Want we hebben jou natuurlijk gevolgd tijdens het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje op Reis. Dan worden er foto's gemaakt door onervaren fotografen. Nou, daar hebben ze jou natuurlijk, ook voor gebeld.
1: zeker. Ja. Ik maak er helemaal niks van.
0: Nou nee, maar je bent best wel ver gekomen, toch?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb mezelf dus ook aardig verbaasd, moet ik zeggen. Ik vond het heel leuk. Ik ben gewoon verliefd geworden op het land dat ik nog 3 weken ben gebleven. Dat Nena met de kinderen daarin is gevlogen. Ik vond het waanzinnig.
0: Ja, in Vietnam zat je.
1: Vietnam, ja.
0: Ja, prachtig, hè? Ja, ik klink nu alsof ik er al 3 keer geweest ben. Ik ben nog nooit geweest, maar ik heb er alleen foto's van gezien.
1: Nee, jij bent meer Ibiza. Jij bent meer de man van Ibiza, volgens mij, hè?
0: De man van Ibiza. Nou, valt ook wel weer mee. Je hebt je televisieavontuur... Heb je ook nog je album uitgebracht op Mijn Tijd.
1: Ja, klopt.
0: En die is best wel goed ontvangen door iedereen. Niet alleen door mij.
1: Nee, ja, dat klopt. Dat is echt als een kogel gegaan. En we zijn daarna gaan toeren en die tour was uitverkocht. En toen dachten we, wow, we moeten nog een tour aankondigen. Zijn we gaan verlengen. Waren de mensen ook nog steeds heel enthousiast, want die is ook alweer uitverkocht. Ja. En toen was het even spannend met de eerste single weer na het album. Dus ik heb heel veel dingen geschreven. Maar ik moet ook zeggen dat mijn inspiratie ook wel een beetje op was.
0: Oh ja?
1: Dus dat heeft een half jaar geduurd voordat ik echt dacht, dit is die track die ik wil uitbrengen. En dat werd Niets is Alleen.
0: Ja, en die clubtour, dit is 3 oktober sta je in Podium Victorie in Alkmaar. Daar zijn geen kaarten meer voor ook.
1: Nee, lieve schat, al die kaarten zijn uitverkocht.
0: Nou, dan kan iedereen dat uit zijn hoofd zetten. Ik kreeg niet namelijk nog...
1: Kan iedereen het uit zijn hoofd zetten? Dat is balen.
0: Ja, ik kreeg namelijk wat appjes binnen toen ik aan het begin van de uitzending zei dat je weer op tour ging. Ja. Van waar gaat ze allemaal optreden? Ik ben terug van vakantie en ik heb nog wat geld over. Maar dat kan je gewoon in je zak houden.
1: Kun je gewoon in je zak houden en gewoon wel maar in de gaten houden op de socials. Want er komen echt nog wat toffe projecten aan. En er zou leuk zijn als de mensen natuurlijk weer in de zaal zitten.
0: Sherry Ann heb ik aan de telefoon. Een van de leukste zangeres van Nederland die ook altijd leuke Nederlandstalige liedjes maakt. Ik ga er nu weer een draaien, want Niets is Alleen is een zomersliedje. Ja. Met inhoud, Sherry Ann.
1: Dank je.
0: Want het is een ode aan verbinding, had ik ergens gelezen.
1: Een ode aan verbinding, maar ook gewoon dat we uiteindelijk allemaal mensen zijn. We willen allemaal gezien worden. En zonder wrijving geen glans.
0: Nee.
1: Dus het is gewoon weer lekker Sherry Ann. En blazers erbij en de hele shabam. En ik denk dat het nog heel goed past ook in het jaar... Warme gedeelte van het jaar waar we nog in zitten. Dus
0: En die verbinding is ook wel belangrijk natuurlijk, hè?
1: Ik denk het wel. Ik denk, kijk, ik ben natuurlijk independent artiest ook. Dus je zoekt natuurlijk ook verbinding in hetgeen wat je maakt. En ik heb gemerkt sinds ik Nederlandstalig ben gegaan, is dat het de verbinding met die nieuwe groep mensen die in die zalen staat, dat wel. Ja, dat doet zijn werk goed. En hoe kwetsbaarder ik me durf op te stellen, ja, hoe dichterbij ik bij de mensen kom. En ja, daar ben ik wel heel trots op. Ja, dus ik ben zelf ook heel erg gegroeid de afgelopen jaren als mens, moet ik zeggen.
0: Ja. Nou, je was altijd al een leuk mens natuurlijk. Maar je denkt er nu misschien,
1: ja,
0: je denkt er misschien nu wat meer over na. Misschien ook wel door de kinderen, denk ik. Of niet?
1: Ja, ik denk gewoon hoe ouder je wordt, dat ik zou niet willen dat mijn kind dan bijvoorbeeld niets gaat uitspreken of verdrietig is in haar eentje. Of je hoeft het niet alleen maar in je eentje te doen. Ik denk dat we heel erg gewend zijn om dan maar te denken, ja, ik sluit me gewoon op in mijn huis. En als ik weer een beetje bij zinnen ben, dan laat ik wel weer wat van me horen. Terwijl je kan het ook gewoon delen met een ander.
0: Ja, hoe kom je verder mee, zeg je eigenlijk?
1: Nou, dan hoef je het niet alleen te dragen.
0: Nee, dat
1: is minder zwaar.
0: Gedeeld smart, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Gaat het ook om. En de leuke dingen delen zijn nog leuker eigenlijk.
1: Dat is makkelijker om te delen. Ik denk dat het is.
0: Ja, hè?
1: Het is niet leuker, maar het is gewoon makkelijker. Dan hoef je niet te veel naar binnen te gaan.
0: Ja, en dat doen mensen.
1: Hoe meer je naar binnen gaat, hoe lekkerder je leeft uiteindelijk.
0: Ja, dat is het inderdaad. Ja, dat is wel een goeie. Want die leuke dingen delen maakt natuurlijk makkelijk. Maar dan gaan mensen ook net doen alsof het leuk is.
1: Ja, ik weet niet. Ja, je hebt daar al een verwachting bij dat de anderen het ook al leuk vinden, omdat jij het zo enthousiast vertelt. Terwijl, ja, sorry, ik ben niet altijd blij.
0: Nee.
1: Ik ben niet altijd vrolijk. Ik voel me ook wel eens rot. Of ik zou soms ook wel carrière-wise andere stappen willen zetten. Maar dat komt.
0: Ja.
1: Als je gewoon doorzet.
0: Is er nog iets wat je met mij wilt delen, wat je dan wil bereiken? Waarvan je zegt, nou, dat durf ik wel op de radio te zeggen.
1: Absoluut. Ik wil die headliner zijn op een festival. En ik wil dat jij mij gewoon op de playlist zet. Nou, dan hebben we het nergens meer over. Nou ja, dan natuurlijk wel. We hebben het natuurlijk gewoon over die plaat de hele tijd.
0: Ja. Ja,
1: ja.
0: Ik voel weer een Ibiza-tripje aankomen, want ik... Nee, sorry. Kom goed. Ik ga het liedje nu draaien, niet eens alleen. Ik vind het weer heel erg geslaagd.
1: En, ja, dankjewel. Fijn je weer te spreken ook.
0: Nou, dat is wederzijds. Maar ga maar verder met opruimen, want het is een bende.
1: Het is een bende hier in de slaapkamer. Zeg, oh. Hey, you!

0: Altijd leuk om Sherry-Anne even te spreken. Ze heeft een prachtig nieuw liedje uit. Niets is alleen haar clubtour die vanaf oktober gaat lopen. Is wel helemaal uitverkocht. Leuk voor haar. En een leuk liedje ook. En dit was Carly Simon.
1: De beleggingstips.
0: En als het vandaag echt gevierd wordt, ook door de overgebleven Beatles zelf, daar hebben we geen idee van. Maar precies 66 jaar geleden zeiden de Beatles voor het eerst op in door snelle samenstelling. En dat was destijds van John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe en Pete Best. En het optreden dat ze gaven was in de Indra Club in de Duitse stad Hamburg. Zou die club er nog zijn? Indra Club. Geen idee. Stuart Sutcliffe die overleed 2 jaar na het optreden. Pete Best werd in 1962 natuurlijk vervangen door Ringo Starr. Wij zoeken vandaag weer een keer naar het mooiste, leukste of beste liedje van de Beatles. En jullie mogen het zeggen. En ja, ik zag deze al voorbij komen hoor.
2: Yesterday, all my troubles seem so far away.
0: Ja, dat was een mooie tijd gisteren. Yesterday, toen was het ook nog weekend. Ja, je favoriete liedje van de Beatles. Zet hem op de app. Dan komt hij hier binnen. Via de studio. Dus. En hier zijn de Weather Girls.
3: Hi, hi. We're your Weather Girls.

0: club in de Duitse stad Hamburg, waar de Beatles ooit voor het eerst op het podium stonden. Maar die bestaat dus nog, hè? Dan wordt dit nog regelmatig gedraaid op de discoavonden. De Weather Girls and It's Raining Men. Laatste nieuws met Renate opnieuw. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Maar ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 sluiten, omdat ze erg vervuilend zijn. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn dakloos geraakt. Veel mensen zijn ook nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die feliciteren de Nederlandse ploeg op het EK atletiek met de ongekende prestatie daar. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het Koningspaar online. En de vakantie loopt inmiddels op het eind. Voor de regio Noord is die inmiddels zelfs alweer voorbij. En dus popt de vraag meteen weer op. Ja, hoe houd je dat vakantiegevoel nou een beetje vast? Nou, deze expert denkt dat het wel kan helpen om ook in je dagelijks leven wat meer rust in te bouwen.
2: Denken aan zorg voor voldoende herstelmomenten op de dag en in de week. Zorg voor regie over je tijd, momenten van ontspanning. En ik denk dat als je een paar van die elementen mee kan nemen, dat dat zeker bijdraagt aan het vasthouden van dat gevoel van ontspanning.
1: Doe je voordeel mee, toch, met die tips?
0: Ja, maar je hebt ook nog een wandeling tijdens de lunch.
1: Ja, dat kan bijvoorbeeld ook.
0: Daar heb je het dan niet over. dat zou ik dan wel fijn vinden om jou een stukje te gaan wandelen. Alleen dan wordt het hier een beetje stil misschien.
1: Ja, nou, misschien moeten we extra lange plaat dan starten.
0: Ja, dat kan ook.
1: Iets van een half uur of zo.
0: Zo goed.
1: Pink Floyd kant aan.
0: Ja, nee, is goed.
1: Ja, helemaal goed. Goed, het weer. Vanmiddag vaker droog, af en toe zon, graad of 20. Morgenochtend vooral in de ochtendregen. Later weer vaker droog en dan wordt het zo'n 21 graden.
0: Ik kom altijd er 4 naartoe om te ontspannen. Dat gaat hartstikke goed. Hij zit

0: We iedere vrijdag bij Lunch Lekker de leukste zomergasten aan. Ze presenteren een uur lang mee en je hoort hun favoriete muziek.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Met deze vrijdag de gast.
2: Hey Daniel, hier Carrie ten Apel. Superleuk dat ik vrijdag jouw Lunch Lekker zomergast mag zijn. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jij ook. Tot vrijdag.
0: Joehoe. Hier

0: Koopman. En dit is een oude van haar. En ze treedt ook overal op. Wat hadden we daarvoor nou ook alweer? Oh ja, Dr. Hook en de Medicine Show. En Sylvia's Mother.
1: De beleggingstips.
0: Aan de beleggingstips zijn op zoek naar iets onmogelijks. Het beste liedje van de Beatles. We hebben even gekeken wat het meest werd aangevraagd. Deze bijvoorbeeld.

0: Zijn er zomaar even drie waarvan je denkt, nou, die hadden alle drie ook wel gekund. Let It Be, Here Comes the Sun en Hey Jude. Ik heb Vanessa aan de telefoon. Vanessa, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent met vakantie, hoorde ik daarna van iemand?
1: Ja, dat klopt. Ik zit voor 7 weken in Frankrijk.
0: 7 weken ook?
1: Ja.
0: Voor de zekerheid. Jij dacht 3 weken, ik maak er 7 van.
1: Ja, nou ja, ik had zoveel weken vrij.
0: Nou, dat doe je wel goed. Waar zit je in Frankrijk?
1: Le Mans. Ongeveer een uurtje vanaf Nîmes.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus dat is wel een mooie omgeving, hè?
1: Het is heel mooi.
0: Dan kan je echt wel 7 weken zitten, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, ik ga je. Hoeveelste week zit je nu?
1: Dit wordt de vierde week, ja.
0: Nou, een beetje net even over de helft, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Nou, maken we het leukst van nog, hè?
1: Dat gaat gebeuren.
0: Goed zo. Nou, je had je hebt A Hard Day's Night heb jij aangevraagd.
1: Ja.
0: En ja, je hebt wel wat met de Beatles, hè? Want je stuurde ook nog een foto mee.
1: Sorry. Ja, zeker. Mijn vader die komt zelf uit Liverpool. Dat is al 55 jaar geleden is hij naar Nederland gekomen. Dus op vakantie gingen wij altijd naar Liverpool, uiteraard familiebezoek. En ja, dan groei je op met de Beatles. En op één jaar, moet ik even kijken hoor. Het waren mijn familie overgekomen naar Nederland en we gingen naar de Efteling. En we zitten in de auto en er komt een Hard Day's Night op. En mijn nicht zit naast me, de rest van de familie zit achter in de auto. En mijn nicht die begint, net of dat ze de tamboerijn heeft, achterin zitten ze gitaar te spelen en we zingen met z'n allen Hard Day's Night. En dat blijft gewoon in je, hoofd. Het zit een hele leuke herinnering.
0: Ja.
1: Vandaar de Hard Day's Night.
0: Ja. Hoe oud was je toen?
1: Ik denk dat het wel 15 jaar geleden is. Maar misschien was het wel een jaar of achterin de 30, begin 40.
0: Ja, en kon je een beetje tamboerijn spelen of niet?
1: Nou, ik had mijn handen aan het stuur, dus ik zag het volle bosje mee.
0: Oké, dat is wel zo veilig, ja.
1: Dus, maar ja. Dat zijn gewoon herinneringen, ja. En als je dat nummer gewoon hoort, iedereen zingt ongelooflijk mee. Dus dat, ja, dat.
0: Nou, dan gaan we die draaien. Ik hoop dat je nog een leuke vakantie hebt. Ik snap wel dat je dan niet 6 weken in Liverpool gaat zitten.
1: Nou ja, daar wil ik eigenlijk ook heen.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd wel weer mooi om weer even terug te gaan, hè?
1: Ja, zeker. Maar dat gaat wel gebeuren nog, hoor, dit jaar.
0: Goed zo. Nou, maken we het leuks van. Ik ga jouw liedje... Oh nee, kondig jij maar even aan. Dat is natuurlijk de bedoeling bij dit...
1: Nou ja, dan doen we dat. Ja. Dan hier bij de Beatles met A Hard Day's Night.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en het is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
9: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Straks Don't Let Me Be Misunderstood in het Open Huis. Maar eerst is dit het NOS-journaal met Renate Kok.
19: Bij een bloeddonor in de buurt van Utrecht is het West-Nijl-virus vastgesteld, meldt het RIVM. Dat virus wordt verspreid door muggen. Het is voor het eerst in 6 jaar dat iemand dat West-Nijl-virus in Nederland heeft opgelopen. Het is vrij zeldzaam, zegt gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken.
20: Dit virus is een tropisch virus, dus het komt eigenlijk vooral in Afrika voor. Maar ook onder andere door klimaatverandering komt het meer naar Europa. Dus in het zuiden van Europa komt het veel vaker voor. Maar dat het nu ook in Nederland voorkomt, ja, dat laat zien dat het virus zeg maar omhoog klimt.
19: 80% van de mensen die besmet raakt met dat virus merkt daar trouwens niet zoveel van. Ouderen of mensen met een lagere weerstand lopen wel meer risico. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan daar de honderden brandweerlieden helpen die om die natuurbrand in de Hoge Venen verder onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plekken nog niet onder controle.

0: Als de regen de komende dagen aanhoudt, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug. Op het vrachtwagenverbod daar. Zware voertuigen die dat verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook meteen betalen. Een maand geleden werd dat verbod voor vrachtwagens ingevoerd omdat de constructie van die Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over die brug rijden. En over ongeveer een half uur begint de uitvaart van zangeres Bonnie Tyler. Zaterdag was al een afscheid van Tyler in de plaats in Wales waar ze woonde. Duizenden mensen stonden er langs de kant van de weg.
1: Proud to be Welsh. She was a really, really lovely person.
2: I'm here because I'm one of the biggest Bonnie Tyler fans. I've been a Bonnie Tyler fan since 1978. If you've ever met her too, she's just most down-to-earth woman that you'll ever meet.
0: Ja, Bonnie Tyler overleed vorige maand in een ziekenhuis in Portugal. Ze was 75. Het weer dan af en toe zon. In het oosten kan er nog een bui vallen. Graad of 20 is het. Morgen vooral in de ochtend regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden.
3: Renate, dankjewel.
4: Open huis. Bas Ragas.

0: Ragas.
1: Ja, Bas Ragas is hier. Maar wat veel belangrijker is, jullie zijn er ook. Wat fijn dat je luistert hier in het open huis van de EO op Radio 5. En ik ben niet alleen, ik heb Contrabas er ook weer bij. Bassie,
2: ja, bijzonder goedemiddag.
1: Gezellig jongen, jij hebt de zonneparasol al opengetrokken tegen de regen.
2: Ja, dat was wel nodig. Maar ja, de regen is hier nou weg gelukkig.
1: Ja, omdat we tegen de parasol aankijken. Ja. Maar het is een beetje herfstig aan het worden. En je hebt mij ook een kerstmok gegeven. Waarom geef je mij een kerstmok?
2: Hey, ik voel dat jij hebt een brilletje op vandaag. En het,
1: En dan lijk ik opeens op een kerstman.
2: Maar ik voelde het een soort kerstmanbrilletje.
1: Een kerstmanbrilletje, maar heb je naar mijn goddelijke lijf gekeken? Ik ben hartstikke strak, man.
2: Ja,
1: ik ben toch geen kerstman?
2: Niks negatiefs, maar ik vind dat brilletje dat... Nou ja, goed.
1: Nou ja, hoe voelt jullie maandag eigenlijk? Nou, ik ben dus een kerstman, ik heb een kerstbril, ik heb een parasol. En Contrabas is hier ook in het open huis. Dus we maken er twee gezellige uren van. Hoe is het voor jou? Ben je nog lekker aan het genieten van de vakantie? Ben je alweer aan het werk? In het noorden van het land moet je misschien je kinderen of kleinkinderen alweer naar school gebracht hebben. Nou, dat kan veel gebeuren op zo'n dag. En daarom lijkt het me ook goed om die dag nou eens te evalueren met jou. Als je toch deze dag één woord zou moeten geven. Één woord. Welk woord zou dat dan zijn?
3: Jouw sleutelwoord.
1: Wat is jouw sleutelwoord? Mijn sleutelwoord heeft iets te maken met tijdsdruk. Nou goed, dat vertel ik straks wel, maar ik ben vooral heel benieuwd naar dat woord van jou en het verhaal wat daarbij hoort. Want dat is het open huis, de deuren staan open en jij bent van harte welkom. Laat het me weten via de NPO Luisterapp. Jij!

0: Lois Lane, take. Zo, dat is een jalm, lieve mensen. We zijn hier in Zwitserland in de Alpen. Maar nu zijn we weer in Hilversum. Ja, Lois Lane. Wat is dat nou, wat is dat nou voor een enorme galm, Bas?
1: Ja, geen idee. Jij klikt ergens op.
0: Heb jij die stiekem daarop gezet?
1: Nee, ik heb die niet stiekem erop gezet.
0: Jawel, Bas. Jij dacht, ik ga Bas eens eventjes gewoon in... Ja, dan doe je het nou weer.
1: Hallo.
0: Ja, wat kinderachtig, hè? Nee. Nou, Lois Lane takes a million. Wat een lekker plaatje. 2026 uit dit jaar. De dames zijn nog steeds rocking en, ja, wat een lekkere plaat. Leni zegt, ja, sleutelwoord. Mijn sleutelwoord is... Regen niet, omdat ik graag nat word, maar na al die droogte krijgt het land eindelijk wat broodnodig vocht. Ja, niet omdat ze graag nat wordt, nee. Maar ze is er wel heel blij mee. Nou, dat vind ik ook heel mooi. En wat zegt Harnie? Nou, die zegt ook regen.
1: Ook regen.
0: Vanmorgen gingen we met de fiets naar een verjaardag, zo'n 12 kilometer verder. Zo, dat vind ik wel stoer, Harnie. En ja, onderweg begon het natuurlijk te regenen, midden we nat. Maar wel goed voor de natuur, inderdaad. Voor de natuur en de boeren is het natuurlijk een zegen.
1: Ik vind het dan ook wel weer knap. Dan hebben we vijf, zes weken lang geen druppeltje regen.
0: Nee.
1: En dan is iedereen, oh, ik hoop dat het regen is. En dan regent het nog geen 10 minuten en dan is heel Nederland alweer...
0: Ja, maar nou, Hannie en Leni zijn heel blij met de regen.
1: Ja, gelukkig. Gelukkig.
0: Leef in waardering, niet in verwachting. Nou, Bas, daar gaan we het mee doen vandaag. Ja. En Gerrit zegt, goedemiddag, mijn sleutelwoord is normaal. Normaal. In het noorden is alles normaal. De scholen gaan open en de bouwvak is weer voorbij. En Kees zegt heerlijk. Waarom zegt Kees heerlijk?
1: Het zal wel over Lois Lane gaan, denk ik.
0: Oh, dat zegt hij. Nou, dat snap ik wel, hoor. Ja, ze zijn leuk om naar te kijken, maar ook heel mooi om naar te luisteren.

0: jouw sleutelwoord.
1: Wat is jouw sleutelwoord? Daar zoeken wij vandaag naar. Voor mij is het sleutelwoord vandaag deadline. Ik ben al een half jaar bezig om tegen een deadline aan te werken voor mijn nieuwe boek. En dat komt ergens in oktober uit. Maar goed, tot zover het reclamepraatje. Ik moet vooral heel veel schrijven. En dan krijg ik weer een mailtje van de uitgever. En dan zegt hij, waar blijft toch dat boek? En ik ben ermee bezig. Maar ja, die hitte, dat helpt ook niet heel erg. Maar dat is dus mijn sleutelwoord. Mijn sleutelwoord is deadline. Ik krijg ook een heel lief berichtje van Leni. Ja, die wil laten weten dat het ook regen is natuurlijk. Want het is allemaal wel heel erg droog in Doorn. En ik heb ook Erik. Ja, Erik. Nou, Erik.
2: Ja.
1: Hoe is het met jou?
2: Nou, het is sinds gisteren, ja. Ik heb eigenlijk anderhalve maand weer in bed gelegen.
1: Oh.
2: Dat is een lang verhaal, maar dat is sinds 2019. De periode gaat heel goed en dan meestal tort ik in.
1: Ja.
2: En dan wil en kan ik alleen maar op bed liggen. En dan zeggen mensen van, dat loft ons niks op. Nee, dat loft ons niks. Maar, nou goed. Maar sinds gisteren dat was de eerste dag weer, dat ik helemaal geen behoefte had om in bed te gaan liggen. En die hele grote warmte, dat werkt ook niet mee.
1: Nee.
2: Maar en vandaag was ook een goede dag.
1: Ja.
2: Want ik ben naar de apotheek gelopen en ik heb met huid gesproken en zo.
1: En dan is de druk er misschien af, ook door het weer, dat je bij jezelf ook wat meer ontspanning voelt of iets meer koelte voelt. Wat is dat dan, denk je?
2: Ja, dat is ook zo. Maar ik heb ook van de week moet weer naar het ziekenhuis voor een coloscopie, zoals dat heet. Dan gaan ze in je darmen onderzoeken.
1: Ja.
2: En ik heb al heel veel onderzoeken gehad in het ziekenhuis. Dus nou is dit het laatste onderzoek.
1: Ja.
2: En daarna ga ik feest vieren.
1: Daarna ga je feest vieren, ja. Dus jouw sleutelwoord is hoop.
2: Ja, maar ik zag gisteren het concert van Rob de Nijs.
1: Ja.
2: En het was fantastisch. Ik vond het, en als je dan. Ik heb toen ook nog naar het programma met Tommy Wieringa gekeken. En met al die misstanden in Oekraïne.
1: Ja.
2: En, dus daar heb ik ook wel hoop van. Dat er moet heel wat gebeuren. Maar. Dus dat is hoop dat die brandhaarden.
1: Ja, ja,
2: dat
1: ja,
2: die
1: ja.
2: Ophouden.
1: Het is best lastig hè, om vanuit Nederland, van onze bevoorrechte positie, ellende te zien in de wereld. Dat je denkt, ja, wat je voelt enorm met die mensen mee. En ondertussen is het ook best wel heel lastig om daar iets mee te willen of te kunnen of te moeten. Vind ik althans. Ja,
2: ja, ja. Dus als je kunt, dan graag dat liedje van Rob de Nijs vreden.
1: Ja, nou, ik zal eens even kijken in mijn grote muziekbak of ik ergens, Rob erin kan fietsen. Want ik heb zelf Rob gespeeld in de musical Malababbe.
2: En, oh, wauw. Ik ben naar de musical geweest.
1: Ja, dan heb je René van Kooten waarschijnlijk gezien. Want René speelde het meest en ik speelde hem af en toe. Maar met heel veel plezier. Dus ik ben inderdaad ook heel erg dol op Rob zijn stem en op zijn liedjes. Nou, dankjewel voor jouw bericht. Nou, als schrale troost krijg je ook nog de sleutelhanger van het open huis. Maar dat betekent vooral dat je enorm welkom bent om te luisteren en om hier altijd te gast te zijn. Zoals vandaag. Dankjewel. En mijn overbuurman die zei toen mijn beste vriend overleed. Andere mensen gingen mij dan condoleren. Dat is al heel lang geleden. Maar toen was ik 18 en die gaf me een klap op mijn schouders. En die keek me aan en die zei, hou je taai, jongen. En toen dacht ik, soms wel fijn om te horen. Hou je taai.
2: Ja,
1: Erik, dankjewel. Ja. Succes met je onderzoeken. En ik wens jou heel veel hoop. Want dat is jouw sleutelwoord. Dankjewel.
2: Goed zo.
1: Oké.
2: Hey, dag.
1: Dag Erik, dag.

0: Ik ben ooit eens gaan skiën in Hongarije, Bas. Heel lang geleden, toen was de nou, kom eens even uit, lekker uit je woorden. Het ijzeren gordijn, dat stond nog. Ja. En we konden wel skiën al in Hongarije. En dan gingen we heen en er waren een paar Russen en die zongen dit. Maar die... En ik heb toen heel veel wodka gedronken en mijn ouders waren erbij. En ik was 12 en mijn broer was 16. Heel vreemd eigenlijk, ja. 12. Maar volgens mij hadden mijn ouders helemaal niet door dat daar in die witte kleine glaasjes allemaal wodka zat.
1: Allemaal je neven, ja.
0: Nee, wodka was het.
1: Wodka.
0: Maar goed. Ja, dat was in de jaren 80, Bas. Toen was jij nog een stofje, ja. Zou mijn schoonmoeder hebben gezegd. Of mijn schoonmoeder, Greetje, die luistert ook vast nu in Zwolle. En die dan vroegen mijn kinderen vroegen wel eens, maar oma, waar was ik toen? En dan zei ze, toen was jij nog een stofje. In de jaren 80 was jij nog
1: dat
0: een stofje,
1: was ik in
0: Bassie.
1: De jaren 80, ja, precies.
0: Ja, nou, in de jaren 80 had je de DX7 van Yamaha. Dat was een keyboard, dat was echt het geluid van de jaren 80. Ja, er was een plaatje van Mr. Broken Wings.
1: Die ken ik wel.
0: Ja, die ken je wel, precies. En wist jij dat het gemaakt is op basis van een tekst van Khalil Gibran? Nee, wist ik ook niet. Khalil Gibran, dat is een hele bijzondere schrijver en dichter. Heeft een boek geschreven over de verboden liefde die niet mag vanwege alle sociale conventies. Maar uiteindelijk gaat dit liedje natuurlijk over de liefde die dan toch gehersteld wordt. Nou, dat Tupac gebruikte een sample van het liedje. En Mr. Ja, dat was een enorm succes. Richard Page, Steve George, Pat Metal Stalotto en Steve Ferris. Ja, dat waren ze. En Steve Page, ja, die is nog gevraagd om de zanger te worden van Toto en van Chicago. Deed hij allemaal niet. Deze mannen waren zoveel gevraagd. Niet alleen als zanger, maar ook als muzikant dus. Bassist, pianist. Ze hebben meegespeeld bij Al Jarreau, Dionne Warwick, Madonna, The Motley Crue, Neil Diamond, Cher, Amy Winehouse, The Village People, Kiss, Diana Ross, Rod Stewart. Nou ja, niet te geloven. Maar zij kwamen dus in 86 bij elkaar om Broken Wings op te nemen. Ze leven nog alle vier. Ze hebben natuurlijk ook af en toe de afgelopen jaren wel eens ruzie gehad. Zoals dat ook wel betaamt. In een goede band moet je af en toe ruzie hebben. Wij hebben nog geen ruzie gemaakt.
1: We hebben nog geen ruzie. Ik verwacht ook niet dat dat nog gaat gebeuren de komende 3 weken.
0: Nee, dat gaat niet gebeuren. Nou, in 25 kwamen ze nog samen voor de reunie. En toen speelden ze dat natuurlijk ook. Nou, die gitarist, die Steve Ferris. Ja, die is dan wel gitarist van Mr. Dat is al cool genoeg, zou je zeggen. Maar hij is ook jachtopziener en natuurbeheerder in Nebraska. Nou, het kan mooi lopen in het leven. En dat allemaal in één liedje. Mr. Broken Wings. Daar gaat hij hoor. Die DX7 van Yamaha. Khalil Gibran en Mr.

Lucille, de Everly Brothers. Straks een nieuw uur open huis vol met muziek. Er mist alleen nog één plaatje, de derde na drie. En die mag jij invullen. Daarom zijn we op zoek naar een plaatje rondom een nieuw begin. Start Me Up, Brand New Day van Sting. Morning Has Broken, Roger Whittaker. Noem maar op. Laat het me weten via de NPO Luisterapp.

0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
0: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: altijdthuis.nl.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
5: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
4: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
5: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
4: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
5: Hoppa!
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Straks jouw derde na drie. Een nieuw begin. Maar eerst het NOS-journaal met Renate Kok.
13: Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens de RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het virus verspreidt zich via muggen als die zich voeden met het bloed van besmette vogels. Vervolgens kan het virus via de mug worden overgedragen op zoogdieren en dus ook op mensen. Die kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Ondanks de regen breidt de natuurbrand in België zich nog altijd uit. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. En dat levert een trieste blik op, ziet deze Vlaamse verslaggever.
14: Het heeft geregend in Hoge Venen en het is nog altijd aan het miezeren. Op zich is dat goed nieuws, maar het is nog lang niet genoeg om deze enorme brand te blussen. Overal waar je kijkt is het vee nog aan het roken en aan het smeulen. En overal om ons heen liggen er ook allemaal bomen tegen de vlakte. Die bomen die zijn niet omgevallen door de brand, maar wel omdat de brand zich onder de grond verder verspreidt en die wortels aantast. Het is een intriestig gezicht.
13: Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht na een tip. En die verklaring die mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. Of er iets is gevonden bij die zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit.

0: En in Amsterdam wordt een muurschildering gemaakt ter ere van Lisa uit Abcoude. Het is deze week een jaar geleden dat het meisje van 17 werd omgebracht toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Twee leeftijdsgenoten willen daarbij stilstaan, want Lisa's dood kwam ook bij hen hard aan, zeggen ze.
1: Waren wij allebei wel heel geschrokken, wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
0: Ja, op de gevel is een metershoge muurschildering te zien van een fietsende vrouw en een maan. Hier dan af en toe zon, in het oosten misschien nog een bui. Graad of 20 is het. Morgen vooral in de ochtend regen en dan wordt het 18 tot 22 graden.
2: Renate, dankjewel.
3: Open huis. Bas Ragas.

0: deuren weer wagenwijd open van EO's Open Huis. In het noorden beginnen de scholen alweer, maar Bas en Bas zitten nog eventjes lekker hier een beetje te schuilen.
1: Tot vier uur,
0: onder het parasolletje, kopje thee erbij. We doen gewoon alsof de zomer nog vol bezig is.
2: En als je te koud vindt, kun je ook naar binnen. De deur staat open dus.
0: De deur staat open, het is nog lekker weer. En wij hebben iemand aan de telefoon die zegt, hey, ik wil ook in het open huis. Hallo.
3: Ja, hallo, met Eline uit Wormer.
0: Ja, dag, hoe is het?
3: Ja, goed. Ja. Lekker weertje buiten.
0: Ja, waar ben je dan, Eline?
3: Ik ben in Wormer. Ik zit gewoon thuis, maar het is lekker weer hier.
0: Ja, in Noord-Holland is het lekker weer.
3: Ja, het is droog.
0: Ja, dus, hoe was je zomer?
3: Ja, rustig.
0: Oké. Okay.
3: Vooral veel opgeruimd in huis.
0: Wat zeg je?
3: Vooral veel opgeruimd in huis.
0: Veel opgeruimd, en hoe kwam dat zo?
3: Ja. Ja, ik ben met mijn cd-verzameling ben ik aan het opruimen. Maar dat zijn er nogal wat. Er zijn meer dan 1200 cd's. Dus
0: ja, en vind je het dan moeilijk om afscheid te nemen?
3: Nee, dat valt mee.
0: Ja, met zoveel zorg samengesteld en gekocht.
3: Over,
0: en,
3: maar,
0: ja?
3: Ja.
0: En heb je dan, een streamingsdienst inmiddels waarmee je al die muziek kunt beluisteren?
3: Nee hoor, ik heb het allemaal op mijn eigen server staan.
0: Oh, je hebt op je server staan. Ja, dat kan ook natuurlijk.
3: Ja.
0: En dan, maar en waren er nog plaatjes, kleine pareltjes, dat je dacht, oh ja, die ga ik nog eens even beluisteren?
3: De Bee Gees en Odessa, dat album.
0: Ja, lekker.
3: En ik kwam Gerard Cox tegen, ja.
0: Je kwam Gerard Cox tegen, ja, want jij, ja. Wij vroegen dus inderdaad een nieuw begin. En toen, toen dacht jij, nou, een nieuw begin.
3: Ja, nou ja, als het vandaag niet helemaal goed gaat, dan gaat het morgen vast beter.
0: Ja, ja, dat was wel een beetje de instelling van Gerard, hè?
3: Ja.
0: Ja, ja, dan maar morgen. Ook goed.
3: Ja, nou, het wordt heel goed morgen. Ik krijg weer regen, dus een heleboel mensen weer blij.
0: Ja, nou, ik denk vooral de natuur en de boeren zullen heel blij zijn, toch?
3: Ja, ja, ja. En de binnenvaart, dat vind ik ook.
0: Ja,
3: hè,
0: de binnenvaart.
3: Dat in Duitsland ook gaat regenen en in Zwitserland.
0: Ja, ja, mijn ouders waren met een tochtje op de Rijn deze zomer. En het was allemaal heel erg warm en heet, maar ze konden nog wel varen. Maar sommige boten die lagen gewoon stil.
3: Ja, ja, die mensen die wilden naar Düsseldorf en Keulen en die kwamen in Enkhuizen uit.
0: Ja, nee, dat is ook wel treurig. Nou goed, dat kan dus lekker doorgaan. En
3: ja.
0: Nou, wil je nog wat zeggen bij dat mooie plaatje van Gerard?
3: Nou, een heel leuk plaatje. Het is wel een cover. Daar ben ik eigenlijk niet zo van, maar ik vind dit wel een hele mooie cover. Gerard Cox en morgen wordt het beter.
0: Nou, laten we het hopen. Dankjewel, hè.
3: Oké, fijne uitzending.
0: Dag.
3: Dag.
0: Gerard, vriend van de show.
2: Dat kunnen we wel zeker. Ja.
0: Zeker. Morgen wordt het beter.

0: Angel Eyes, Roxy Music.
1: De zomer van...
0: De zomer. Ja, de zomer. Die gebruiken we om een beetje op te ruimen. Net zoals Eline, die er net te gast was. Iedere dag duiken we samen in de archieven vol met herinneringen uit de zomers die achter ons liggen. En vandaag zijn we aangekomen bij de doos met alle herinneringen en verhalen.
2: 1970.
0: Uit de zomer van 1970. Contrabas en ik, wij waren nog stofjes. 1970 is de Apollo 13 onderweg naar de maan. Als aan boord een zuurstofstank ontploft. Een maanlanding zit er niet meer in en alles draait erom om de crew veilig thuis te brengen. 3 astronauten, miljoenen mensen luisteren en kijken mee. En leven mee. En het is een, het is bijna een mondiale gebeurtenis.
3: Oké, we hebben een probleem hier. Dit is Houston, say again, please. Houston, we hebben
4: een probleem. We hebben
3: een main B bus undervolt. Roger, main B undervolt.
0: Na bijna 6 dagen in de ruimte landen ze uiteindelijk veilig in de Stille Oceaan. De maanmissie was mislukt, maar het is een van de beroemdste reddingsacties uit de ruimtevaartgeschiedenis. Ja, het verhaal krijgt in 1995, 25 jaar later, een tweede leven in de bioscoopfilm Apollo 13. De kabouterbeweging, die kwam met 5 zetels in de Amsterdamse gemeenteraad. Nooit meer wat van gehoord, maar toen waren de kabouters. Weet jij het nog, Bas, de kabouters?
5: Ik heb dit, vertelde mij dit net, ik had hier nooit...
0: Mooi, hè? De kabouters.
5: De kabouterbeweging. Het is een protestbeweging.
0: Ja, dat is het zeker, ja. Ja. Ze namen het allemaal wel heel serieus, maar toch ook weer niet. En Dolamina, ja, het was ook de zomer van de Dolamina's. En Ajax, die won de UEFA Cup. Ja, ik hoor nu hard geschreeuw daar ergens in Rotterdam. Nee. Het was het feestje van Rotterdam. Het was Feyenoord die de UEFA Cup won. En de Wereldbeker. Wat deed jij in de zomer van 70? Waar bracht jij je zomer door? Ging je op een verre reis? Werd je verliefd? Had je een eigen huis? Wat hield jou bezig? Laat het me weten via de NPO Luisterapp.

0: You're all that I need to get
1: by. De zomer van.
0: De zomer van 1970. Ja, Bas, wij waren nog stofjes.
2: Ja.
0: Wij waren nog stofjes.
2: En hoe?
0: En hoe? Ja, ik riep het
2: net. Sorry, ik ga het even heel erg maken, maar zelfs mijn moeder was nog een stofje.
0: Ik ook nog.
2: Ja,
0: we waren allemaal nog stofjes, maar heel veel van onze luisteraars niet. En die hebben heel veel dingen meegemaakt waar wij over kunnen praten. Want ik zei het net al, hè, de Feyenoord werd als eerste de winnaar van de Intercontinental Wereldbeker. Daarna heeft het
2: Wiever.
0: Wat zeg je?
2: Ja, jij had het net over de UEFA Cup, maar dus ook de
0: Intercontinental Wereldbeker. Maar dat is inmiddels alweer afgeschaft.
2: Ja,
0: maar ze hadden ook natuurlijk de Landenbeker. En dat was, ja, dat was Brazilië.
3: Maar het is afgelopen. Brazilië is wereldkampioen 1970 voor de derde maal. Voor de derde maal. Er wordt gevochten daar op het veld, helaas. Dat is bijzonder spijtig, bijzonder jammer. Voor de derde maal, de Jules Rimet Club gaat definitief naar Brazilië, dames en heren.
0: Brazilië, ja, natuurlijk met Pelé als de grote ster. En ze versloegen Italië met 4-1 in de finale. Nou, ik ben benieuwd wie van jullie dat heeft gezien en gehoord en heeft beleefd. Laat het ons weten via de NPO Luister-app. Ja, en ik had het net over Rotterdam. We hebben natuurlijk, het is een beetje een Rotterdamse middag, want we hebben natuurlijk ook Gerard gedraaid, Gerard Cox. En in 1970 mag Rotterdam zich de grootste haven ter wereld noemen. Ja, dat waren we toen. Dankzij die enorme groei van de Europoort en de komst van steeds grotere zeeschepen werd Rotterdam de grootste haven van de wereld. Hij passeerde dus New York. Nou, dat vonden we natuurlijk allemaal fantastisch. En daar waren we heel trots op. Maar daar, er waren ook tranen in 1970. De Beatles-fans die moesten rouwen. Want het was de zomer waarin de Beatles niet meer bestonden. In april gaf Paul McCartney aan dat hij niet meer verder wilde. Voor de miljoenen fans is een tijdperk voorbij.

Ja, let it be. Nou, zo is het inderdaad. Je moet het gewoon maar laten gebeuren. Soms is dat zo in het leven. Daar zong Gerard natuurlijk ook al over. Maar er waren ook heel veel lekkere hits van allemaal bandjes die daarna gewoon nog lekker bleven bestaan.

0: 1970. Heel veel lekkere muziek.
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Maar er was er maar één die op nummer 1 stond. En dat was, ja, in de zomer. Wat zou er nou in de zomertijd in 1970 op nummer 1 staan? In the summertime. 1970.

Joe, ja, dat is de naam van Joe, de taxichauffeur Vanessa Paradis. 14 was ze toen dit uitkwam. Ja, die Parijse taxichauffeur die dag en nacht door de stad rijdt. Een heel romantisch liedje eigenlijk van Vanessa Paradis.

IC. Nou, namens Bas, mezelf, maar ook vooral Bas, de contrabas hier naast me. Wat gezellig dat jullie te gast waren hier in het Open Huis. En de komende week zijn we hier nog heerlijk veel, met veel muziek en mooie praatjes. Bert Kranenbarg hier straks bij Bert op 5. Wordt ook gezellig. Nou, wees een beetje lief voor elkaar. Tot morgen.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Rijd slim met Golden eSIM.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar

0: dagelijks leven.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
10: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
9: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 21:30 op NPO 1.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Hallo, goedemiddag. Welkom bij Bert op 5 bij KONCW tot 6 uur hier op NPO Radio 5. Over aardbevingen. Afgelopen weekend weer een aardbeving. Nu in Indonesië hebben al die aardbevingen van de afgelopen weken iets met elkaar te maken. Dat straks. Eerst het NOS Journaal van 4 uur. Renate Kok, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De brand in de Belgische Ardennen is nog altijd niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor dat blussen moeizaam verloopt. Vooral in het veengebied in het noordoosten is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En alhoewel het inmiddels is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen nog altijd smeulen. Politie heeft gisteravond een overleden vrouw aangetroffen in een woning in Heilo in Noord-Holland. Slachtoffer is 19 en door een misdrijf omgekomen. Een man van 20 die de politie belde is aangehouden. Al de hele dag wordt er onderzoek gedaan bij het wooncomplex, zegt deze verslaggever van NH.
14: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
13: Ja, waar die man van 20 van wordt verdacht en wat zijn relatie was tot het slachtoffer, wil de politie niet zeggen. Piloten zijn in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht verblind door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer in de buurt van de gemeente Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen achterhalen. Mogelijk waren die laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussel Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. En daarom zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Voor de regio Noord is de zomervakantie voorbij en dus was weer druk vanmorgen op de schoolpleinen. En ook vanmiddag natuurlijk. Ook op deze basisschool in Overijssel. De meeste kinderen die hadden er wel weer zin in.
15: Ja.
13: Vertel eens.
15: Het is wel leuk. Want ik ga naar groep 3.
16: Niet zo heel veel zin in. Dan moet ik heel hard weer werken.
17: Het is eigenlijk best wel leuk om weer te vrienden te zien dan. Want je bent 6 weken en dan heb je vrienden nu weer gezien. Het is eigenlijk best wel weer leuk dat je dan een vrienden ziet en als je weer kan buiten spelen.
13: Ja, als je niet in de klas zit dan.

0: Veilig Verkeer Nederland heeft overal ook weer banners geplaatst met wij gaan weer naar school. Het weer dan vanavond afwisselend bewolking en opklaringen. Aan het einde van de nacht en morgenochtend ook kans op regen. In de loop van de middag wordt het dan weer droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
1: Het is heel anders geworden. Dankjewel.
2: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Afgelopen vrijdagavond gaf hij nog een buitengewoon sfeervol concert, zag ik in Capriera, het openluchttheater in Bloemendaal. Frank Boeien, de Frank Boeien Groep, hier nog in 1984. En Zwart-Wit uit onze Evergreen Top 1000. Hallo, goedemiddag en van harte welkom tot 6 uur bij Caro en Surveyor op NPO Radio 5. Ja, afgelopen weekend was er weer een aardbeving, dit keer in Indonesië. Zeker niet de eerste aardbeving deze zomer. Is het nou toeval of hebben ze met elkaar te maken, vragen wij ons af. Straks spelen we weer De Slimste Mens natuurlijk. Rond 4:30 hoor je hoe je vandaag mee kunt spelen. En tijdens onze reis van Den Helder tot Den Briel, onze zomerse wandeling, komen we zometeen aan in het dorp Ter Heide. We waren in Monster, we gaan naar Ter Heide en daar duiken we in een bijzonder experiment dat uniek is in de wereld.

toe te stellen. Where Have I Been Wrong, maar dan ook weer niet al te vaak, want dat maakt je leven ook niet heel veel vrolijker. The Cats, ook uit onze Evergreen Top 1000 en liedje uit 1970. Dat was groot nieuws vorige week in Vlaanderen. De gevonden goudschat, gouden munten en goudstaven met een gezamenlijke waarde van 9 miljoen euro. De ingemetselde schatkist werd ontdekt tijdens de renovatie in een gebouw van een welzijnsorganisatie. En de grote vraag is natuurlijk, wie is nou de rechtmatige eigenaar van de goudschat? Nou, er zijn nogal wat mensen die zich hebben gemeld. Zeker ook toen de New York Times erover begon te schrijven. En de een heeft een nog mooier verhaal dan de ander. Waarom die 9 miljoen toch echt aan hem of haar toebehoort. En dit was wel het mooiste verhaal. Iemand beweerde dat hij in een vorig leven eigenaar was van de goudschat. Reïncarnatie dus. Hij wil, zegt hij, een beëdigde verklaring afleggen waarin hij bevestigt dat hij naar het beste vermogen van de herinneringen uit zijn vorige leven het goud heeft verstopt. En het vervolgens 60 jaar lang volledig is vergeten. Ik zou hem deze drie woorden terugmailen. Vergeet het maar.

0: zomervakantie. Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijk en Zee. En dat was natuurlijk fantastisch, want dat was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.

0: All My Soul van Bruno Mars en Fitz Domino. Be My Guest.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Honderden mensen hebben vanmorgen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber. Zwitserse skigebieden overwegen sneeuwkanonnen in te zetten om bosbranden te bestrijden. En afgelopen weekend was er weer een, de zoveelste aardbeving in korte tijd. Dit keer in Indonesië, maar het was de afgelopen maanden vaker raak.
2: In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. Totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten.
3: Een zware aardbeving in Japan.
4: Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela.
5: Zware aardbeving voor de zuidkust van Mexico en Guatemala met een kracht van 7,3.
0: Ja, als ik dat dan allemaal hoor, dan denk ik, dat kan toch bijna geen toeval zijn. Dat moet toch met elkaar te maken hebben. Maar ik weet het niet zeker. Dus contact gezocht met Rob Govers. Hij is geofysicus en universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Rob, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, het lijkt geen toeval, zei ik al. Maar is het zo? Hebben deze aardbevingen met elkaar te maken of is het wel toeval?
6: Nee, het is echt gewoon toeval. En het lijkt inderdaad alsof ze met elkaar te maken hebben, ben ik helemaal met je eens. Maar toch, als je kijkt over de jaren heen, het is nooit iets wat met elkaar samenhangt. Aardbevingen die redelijk dicht bij elkaar plaatsvinden, zoals die twee aardbevingen in Venezuela in juni. Ja, die hebben met elkaar te maken. De ene die is de oorzaak van de tweede. Mm-hmm. Maar verder is het allemaal toeval.
0: Maar het zijn er wel heel veel dan de afgelopen periode.
6: Ja, het klopt. En het zijn ook wel redelijk zware bevingen. Ja. Maar wat ik zelf het meest indrukwekkend vind, en toch wel een beetje bijzonder, is dat het zware aardbevingen zijn. Daar hebben we er ongeveer 20 van per jaar. Maar dit jaar hebben we er veel in behoorlijk dicht bewoonde gebieden.
0: En is daar een verklaring voor te geven?
6: Nee, toeval.
0: Ja, dat is echt toeval. Ja.
6: Ja, echt wel.
0: Ja, want je hoort natuurlijk vaak over breuklijnen die over de wereld heen lopen. Dan zou je kunnen denken als hier een aardstuk verschuift, dan schuiven andere stukken een heel eind verderop mee. Maar dat is allemaal geen sprake van.
6: Jawel, nou, ja en nee. Je zit er echt niet helemaal naast, Bert.
0: Oh, gelukkig.
6: Het is, als één stuk beweegt, dan beweegt een ander stuk. Dat is allemaal platentektoniek.
0: Ja.
6: Dus die platen bewegen en het ander stuk beweegt dan ook wel. Maar dat doet het niet meteen. En het doet het zelfs niet binnen een jaar. Maar daar gaat heel veel tijd overheen. Want een van de dingen die platentektoniek heel bijzonder maakt, is dat het allemaal zo verschrikkelijk langzaam gaat. Mm. En dat geldt dus ook eigenlijk met die aardbevingen. En het gevolg is dat de hoeveelheid tijd tussen aardbevingen langs eenzelfde breuk bijvoorbeeld, dat is heel erg lang, honderden jaren kan dat zijn.
0: Ja, en dus ook maar puur afwachten totdat het misgaat of raak is, hoe je het ook maar wil zeggen. Voorspellen kun je het nooit.
6: Nou, ja en nee. Dat voorspellen, dat is wel een moeilijk puntje voor mensen die met aardbevingen bezig zijn. Je moet het een beetje voorstellen zoals het weer, net zoals vandaag. Dan kijk je 's ochtends op de buienradar en dan wil je graag weten of je je regenjas bij aan moet doen. Nou, dan heb je een goede voorspelling, want gedurende wanneer je dan weer terugfietst van je werk, dan heb je een jas bij je en dat is fijn. Dat vinden we een goede voorspelling. Maar sterker nog, het KNMI vertelt ons ook hoeveel er gaat vallen. Dus moet ik ook nog mijn regenbroek mee nemen en dat soort dingen. Maar met aardbevingen, eigenlijk kunnen we de grootte van de aardbeving kunnen we heel goed voorspellen die eraan gaat komen. We kunnen eigenlijk ook best veel zeggen over waar precies die aardbeving gaat plaatsvinden. Maar het moment is moeilijker. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar weer met dat weer. Want als je denkt aan een buitje, zegt het KNMI dan 's ochtends. Maar het buitje kan gewoon 10 minuten of een uur later komen of eerder. Maar dat maakt jou aan het einde van de dag maakt dat niks uit. Want je hebt toch lekker je jas bij je. Maar omdat het in de platentektoniek allemaal zo langzaam gaat, is het dan niet het verschil van in de voorspelling dan niet een uurtje of zo. Nee, dan hebben we het gauw over heel veel jaren gauw. Decennia.
0: Ja, precies.
6: En dus het voorspellen van de aardbeving en vooral het moment ervan gaat niet. En daarom is eigenlijk aardbevingen voorspellen behoorlijk waardeloos. Maar het is niet helemaal zinloos. Want weten dat je in een gebied woont waar aardbevingen kunnen plaatsvinden, of zelfs in opbouw zijn, dat is natuurlijk heel erg handig.
0: Absoluut. En daar zijn jullie druk mee. Geofysicus en universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, Rob Govers, hartelijk dank. En ik heb nog nooit iemand zo vaak in een gesprek ja en nee horen zeggen. Wat heel grappig is natuurlijk. Als ik aan je vraag, wil je koffie, wat zeg je dan?
6: Ja hoor.
0: Oh, dan wel. Oké, hartelijk dank. Dag.
6: Hoi.

0: Matrimony, Gilbert O'Sullivan.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En Matrimony. Wel even de klemtoon goed leggen, want niet voor niks Engels gehad op de middelbare school, toch? Zo gaat mijn leraar Engels opeens appen, zeg Kranenborg. Ik heb je nooit matrimony geleerd, maar matrimony is helemaal gelijk. Helemaal gelijk. De slimste mens, die gaat zo weer van start. Wij zoeken iemand die mee mag spelen. En je speelt mee door het goede antwoord te geven op de entreevraag van vandaag. En mocht je dat doen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik je om 4:15 spreek. En dat je een van de vier NPO Radio 5 presentatoren mag kiezen die jou de hoofdvraag van vandaag gaat stellen. Maar eerst dus de entreevraag. In welk lichaamsdeel vind je het aanbeeld? Zeg het maar. De NPO Luisterapp wacht op je of bel 0800-3000-555. En vraag maar of je doorverbonden kunt worden met Marije van de redactie. Dan kun je haar het antwoord doorgeven. 0800-3000-555. Ons hele telefoonteam zit te wachten.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Battle 5.
0: En het kan natuurlijk ook zijn dat je toevallig meteen Marije aan de lijn krijgt. Niet een van de 17 anderen. Oh, 16 vandaag. ATV'tje.

0: Alana Miles en Black Velvet. En daarbij schiet mij iets binnen dat het een film was gemaakt door de regisseur van Twin Peaks. Maar ik weet helemaal niet meer zeker of dat zo was. Het zit wel in mijn hoofd. Het fijne van onze luisteraars is dat je vanzelf gecorrigeerd wordt als het niet klopt. Ondertussen het NOS-journaal van 4:30 met Renate Kok. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar ook fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald, krijgen een boete. Tot nog toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. In een flat in Alphen aan de Rijn heeft vanochtend vroeg brand gewoed. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. Na die brand gingen twee buurtbewoners met elkaar op de vuist. Waarom is onduidelijk. Niemand is aangehouden. Een van de twee heeft wel aangifte gedaan van mishandeling. Onderzoekers van de Universiteit Groningen die hebben ontdekt dat het gedrag van vogels woensdag veranderde tijdens de zonsverduistering. Mezen en duiven hielden op met zingen en verstopten zich. Ze dachten waarschijnlijk dat de schemering al was ingevallen. Voor het onderzoek werden onder meer op tientallen plekken kleine kastjes geplaatst die dat vogelgezang opnamen. En veel mensen hebben ze vast nog wel van die pasfotootjes in zo'n strip die je met vrienden en vriendinnen maakte in zo'n fotohokje met een gordijntje en een draaikruk. Nou, die fotohokjes die zijn weer helemaal terug van weg geweest. In Amsterdam staan jonge toeristen ook daar graag weer voor in de rij.
2: I think it's kind of iconic with the small, tiny strip of photos and it feels more special.
3: Ik vind dat heel leuk voor herinneringen en zo. Dan kan ik op mijn kamer zitten.
4: Ja, aandenken aan Amsterdam. Leuk.
5: I think it's great to have a physical keepsake to carry around.
1: Ja, maar het is natuurlijk niet compleet als ze daarna ook weer online staan. Dus worden ze daarna natuurlijk ook weer online massaal gedeeld. Het weer dan komende nacht gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later wordt het weer wat droger en dan wordt het 21 graden.
0: Dankjewel.
6: NPO Radio 5. Zomerweken.
0: Ik heb wel zelfs zitten zoeken om te kijken of mijn hoofd het een beetje goed had. Maar inderdaad, David Lynch, die regisseerde de film Blue Velvet. Oh, dat is Blue Velvet. Oh, daar gaat het fout. Niet Black Velvet, dus Blue Velvet en Twin Peaks. En Kyle MacLachlan, die later doorbrak als Dale Cooper in Twin Peaks, speelt de hoofdrol ook in Blue Velvet.

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: En daarvoor gaan we vandaag eens even flink terug in de tijd naar een chanson dat ik 5 jaar geleden zag ik alles in het volle licht zetten. Maar dat was de versie van Wende, het titelstuk van haar album in 2004. Vandaag gaan we echt heel veel verder terug naar een gedicht van de bekende Franse dichter Jacques Prévert. Het heet Quand tu dors, als jij slaapt. Daarin kijkt zij in bed naar hem. Hij slaapt, is in dromenland. Zij ligt wakker en ze twijfelt, want over wie droomt hij? Is zij in zijn gedachten als hij opeens glimlacht in zijn slaap? Of een ander? Want, zegt ze, ik lig er wel bij je in bed, maar ben je ook bij mij? Nou, dat gedicht werd het chanson Quand tu dors. En Cora Volker zong het zo in 1955.

0: reigen het aan elkaar. De grote evergreens en de bijzondere Franse muzikant Tudor van Cora Volker uit 1955. En het Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky uit onze Evergreen Top 1000.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert de Vijf.
0: En vandaag doet Riet Brusselaars uit Halsteren een poging. Dag Riet, goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert.
0: Jij werkt bij de luisterlijn, hè?
3: Ja.
0: Dus dan mag je weinig praten en veel luisteren.
3: Ja, precies.
0: Ja, of praat je ook terug? Geef je ook raad aan mensen?
3: Ja, maar dan meer zo in de zin van ik doe het bijvoorbeeld zo. Of heb je hier al eens aan gedacht? En ik les ook zelf graag. Ja. Dus dat moet ik wel eens van kappen, hou je mond.
0: Luisteren nu, want ik ben aan het vertellen.
3: Over het algemeen gaat dat wel goed. En ik vertel ook wel veel uit mijn... zo van, dat herken ik. En niet zozeer om het verhaal naar me toe te trekken. Maar het kan toch wel eens helpen.
0: Ja. Een beetje. Kan een goede steun zijn natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Riet, in welk lichaamsdeel vind je het aanbeeld?
3: In het oor.
0: Heb je dat nagekeken?
3: Nou, ik heb het gevoel toen ik ben in die regio geopereerd. Dus, en als kind van 12, ik weet nog, zat ik in een academisch ziekenhuis. En toen werden we helemaal niet met de kinderen gepraat, die artsen. Nee. En toen hoorde ik ze dat tegen studenten zeggen. Ja, dan moet je bij de hamersteel zoeken. Pardon, waren we niet naar een oor aan het kijken?
0: Ja, en die hamersteel was in de buurt van het aanbeeld.
3: Ja.
0: Ja, zeker. Ja, je kan ook voor de spiegel gaan staan om te controleren of er echt een aanbeeld in je oor zit. Maar...
3: Dat kun je doen, ja. Maar ik ben blind, dus dat gaat hem niet worden.
0: Dat wordt voor jou dan sowieso heel lastig. Maar volgens mij kan ik dat ook niet zien. Nee, lijkt mij ook niet. Nee, dan moet je echt met zo'n lampje naar binnen of met zo'n cameraatje, weet ik het. Nou ja, goed. Nee. Laten we niet van die enge dingen ophalen. Nee. Laten we gewoon kijken wie jou de vraag mag gaan stellen. Je mag kiezen uit Helco Span van Volkspot, Bert Hanrikman van De Ochtend op NPO Radio 5. Caroline Bari van Het Nieuws 's ochtends of Jury van de Geest van de muzikale fruitmand op zaterdag en zondagavond.
3: Caroline Bari, die rest heb ik ooit allemaal eens gesproken en haar nog nooit. Dus laat zij het maar doen.
0: Oké, de Helco, Bert en Jury heb je alle drie gesproken?
3: Ja.
0: Gewoon in de uitzending al wel eens?
3: Ja.
0: Ja, oké. En Caroline niet. Daarom is hier Caroline met een vraag aan jou. Luister goed, Riet.
4: Het is al zo oud dat niemand weet hoe oud. In ieder geval duizenden jaren. Ook het land van herkomst is niet bekend. Waar ik het over heb? Schaken. Het woord schaak is afkomstig van het Persische woord sha, dat koning betekent. Ook het woord mat is Persisch, dat plots versteld staan betekent. Wat weet je van dammen?
0: Riet, wat weet je van dammen?
3: Zwarte en witte schijven. Het is een gezelschapsspel. Jannes van der Wal, die ooit in slaap viel in de trein. Je kunt al slaan. En pas.
0: Oké. Ging lekker snel.
3: Ja.
0: Ja, je had nog kunnen zeggen dat het een denksport is.
3: Oh ja.
0: Ja. Maar je hebt er vier goed, hè? Je hebt het bordspel, je hebt de witte en de zwarte schijven, je hebt het verplichte slaan en je noemde Jannes van der Wal.
3: Ja, en mijn aanbeeld deed het niet, dus ja, die ene denksport,
0: daar
3: moet je me afgeven.
0: Nou, maar je hebt het heel goed gedaan, want je hebt vier goede antwoorden. Dan weet je, dan tel ik de 10 plus de 20 plus de 30 plus de 40 bij elkaar op, zit ik al op 100 punten. Heb je ook nog eens een keer 16 seconden overgehouden, Riet, dus dan zit je op 116 punten. En dat is heel mooi, want dan sta je tweede in het klassement, net boven Edith Doorman, die 115 punten heeft.
3: Nou, kijk eens aan, dat is hartstikke leuk.
0: Maar dan wel een stukje onder John Boer dan Kurt Oswald, die had de 162. Maar ja, die is niet te verslaan.
3: Die is niet te verslaan, nee hoor. Ik ben al heel blij met deze plaats.
0: Want je krijgt een Bert op vijfje van ons, Riet. Veel plezier.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: En dankjewel voor het meespelen.
3: Graag gedaan.
0: Joe, dag.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.
0: Ja, Riet weg.

0: vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens.
1: Maar nu eerst tot 6 uur, Bert op 5.

Get Your Love Back van de Three Degrees en Clouseau's Laat Me Nu Toch Niet Alleen. Zal toch even moeten. Gaan even uit voor de boodschappen. En dan zijn we terug met het NOS Journaal van 5 uur. Graag tot zo.

0: Edu.
1: Libri Fiverken.neo.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
7: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
6: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Welkom opnieuw. Leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij KONCV. Met zometeen het dorp Ter Heide als tussenstop in onze wandeling van Den Helder tot Den Briel. En ook daar is weer genoeg te vertellen. Maar eerst het NOS Journaal, Renate Kok.
14: De politie heeft het onderzoek naar de anti-AZC-protesten in de wijk bij Duurstede afgerond, meldt RTV Utrecht. Er zijn geen extra aanhoudingen verricht. In juni liepen daar 3 van die protesten uit op rellen. Vooral vrijdag 12 juni ging het flink mis. Toen vernielden zo'n 60 relschoppers het gemeentehuis en werd de politie met stoeptegels en vuurwerk bekogeld. 7 verdachten, allemaal uit wijk bij Duurstede, werden aangehouden. Het onderzoek naar 6 van hen loopt nog. De 7e betaalde een boete en wordt niet verder vervolgd. Al 4 dagen staat in de Belgische Ardennen een groot natuurgebied in brand. In de Hogeveen is onder meer een Nederlandse Chinook-helikopter actief. En ook de Vlaamse brandweer blust uiteraard mee. Die probeert te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar Duitsland.
15: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om onverhard terrein te rijden. Zij worden dan eigenlijk gevoed door tankwagens die pendelen voor water.
14: Ja, en het natuurgebied Hogeveen is inmiddels een gebied zo groot als Haarlem compleet verwoest. Terwijl het minderheidskabinet Jette steun in de Tweede Kamer zoekt voor de begroting, wordt er ook volop gesproken in de polder met de werkgeversorganisaties en met de vakbonden. En de uitkomsten van die gesprekken zijn belangrijk, want zonder steun van de polderorganisaties wordt het lastig voor het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid door te zetten. Dat is een belangrijk onderdeel van de begroting. Economieverslaggever Roland Muller over die gesprekken.
16: Er is wel degelijk ook bij de vakbonden en de werkgevers een wens om het sociale stelsel simpeler te maken, om het minder complex te maken. En dan gaat het vooral over arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid. Ja, dat moet ook uiteindelijk wel uitmonden in een soort groter sociaal akkoord.
14: En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught, die hebben een handgranaat gevonden. Lag op het terrein van een sportclub. Het terrein is ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide. En daar is hij onschadelijk gemaakt. Of daar wordt hij onschadelijk gemaakt. Het weer dan vanavond afwisselend bewolking en ook opklaringen. Aan het einde van de nacht en morgenochtend kans op regen. In de loop van de middag wordt het dan weer droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
13: Dankjewel.
12: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast.

0: Bandit van Dave D'Idozie, Beaky Mick en Titch.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Dat is onze zomerse route van Den Helder tot Den Briel. En die route brengt ons op een mooie plek langs de Nederlandse kust. Ze waren afgelopen donderdag in Monster. Ontdekten we daar het romantische verhaal achter een grafkelder. Waar een boekenweekgeschenk en een hele roman over geschreven is door Aniette van der Zijl. En toen zijn we verder gaan lopen naar het naastliggende dorp Ter Heide. Daar vind je ons op dit moment. We zijn hier het strand opgelopen. We kijken uit op een groot stuk zand dat daar eigenlijk niet hoort te liggen. En dat is een uniek experiment van Rijkswaterstaat. Dat wordt de zandmotor genoemd. Iets waar trouwens niet alleen de overheid wat aan heeft.
4: We zien gewoon dat er veel meer verschillend gebruik gemaakt wordt van het strand.
5: Je hebt alle voordelen van de meer. Dus ondiep, vlak water, geen golven. Maar ook aan de zee. Dus je hebt ook die stabiele wind. Dus dat is voor kiters is dat de ideale combinatie.
6: We hebben een wandeling gemaakt. We komen hier niet vandaan. Enorm interessant om te zien hoe de mens in staat is om ook de natuur in beweging te brengen. Heel mooi.
0: Dano Roelvink is de kustwaterbouwkundige en weet alles over dit project. Ik heb hem aan de lijn. Dag Dano, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hier voor de kust van Ter Heide dus de zandmotor. Maar wat is nou precies de zandmotor?
7: Ja, het is een hele grote opstuiting van zand, een zandsuppletie. En normaal gesproken worden suppleties uitgevoerd om de kusterosie tegen te gaan. En dan doe je dat in kleine stukjes, maar bij elkaar toch 10 miljoen kuub per jaar. En nu is hier in één keer is 20 miljoen kuub op de kust gegooid. Om met het idee om Delfland zijn kust zeg maar te voeden voor een jaar of 20. Maar ook toen ze daar toch mee bezig waren, kunnen we dat nou niet eens in een wat leukere vorm doen. En toen hebben ze daar een hele mooie strandhaak van gemaakt.
0: Ja.
7: Die is verder ontwikkeld. Er is een grote zandtong uitgekomen die weer naar de kust toe gekruld is, daaraan vastgegroeid. En daar is dus die lagune. Ik hoorde al even over de kitesurfers.
0: Ja.
7: De lagune, dus een soort heel ondiep meer, wat nog wel in verbinding stond met de zee, dat is daar ontstaan. En dat was ideaal voor kitesurfers. Maar die zandtong daar dat was redelijk ver van het drukke strand af. En daar gingen zeehondjes liggen. En allemaal interessante ontwikkelingen.
0: Ja. En vooral bedoeld om de kust te beschermen, om ervoor te zorgen dat er geen overstromingen komen, toch?
7: Om te zorgen dat de kust niet erodeert. En ja, de duinenkust, zeker in dit stuk, is gewoon een primaire waterkering. Dus als dat doorbreekt, dan loopt het tot Rotterdam onder water.
0: Ja.
7: Dus dat wil je niet. En er is dus altijd al heel veel zand naar de kust toegegaan. Maar hier is het dus op een beetje een andere manier gebeurd.
0: Ja, en heel veel in één keer. 21,5 miljoen kuub. Voor een jaar of 20. Het is inmiddels 15 jaar geleden. Is er nog veel van over? Want de zee geeft en de zee neemt. En dat zand gaat natuurlijk alle kanten op door de golfslag.
7: Ja, nou, er is nog best wel wat van over. Maar bijvoorbeeld tot voor kort stond er nog een grote mast met videocamera's om dat boel in de gaten te houden en te monitoren. Maar die hebben ze net moeten afbreken omdat de kust zo ver was teruggetrokken. Dus er ligt nog wel een flinke puist, maar er is ook al heel veel langs de kust verspreid.
0: Ja, en kunnen we al een balans opmaken? Is dit een geslaagd experiment? En moet er nieuw zand aangebracht worden om het voor de komende jaren weer zo te houden?
7: Nou, ik denk om het direct voor de kusterosie is het misschien niet nodig. Zeker niet op die plek om het weer groter te maken. Maar misschien dat om andere redenen, van recreatie of gewoon natuurwaarde, dat mensen toch denken van nou, zullen we het nog een keer doen.
0: Ja, ja.
7: Maar dat moet dan waarschijnlijk uit een beetje een ander potje komen. Want ik denk dat de directe noodzaak vanuit de kustveiligheid er niet direct is.
0: Nee. Ik ben jaren geleden eens langs gefietst. Toen dacht ik, ik ga langs de zandmotor fietsen. Ik stelde me iets totaal anders voor dan een grote zandbank. Ik dacht dat het echt iets was met brandstof en een motor en dat het heel veel herrie zou maken. Daar is helemaal geen sprake van. Wat een rare naam eigenlijk.
7: Ja, dat is ook, dat is een beetje een spin, zeg maar. Het idee is dat je brengt het met wel golfgeweld, hè, met benzine en zo, breng je het naar de kust. Maar dan doet de natuur doet verder de rest. Ja. Dus dat is het motoridee erachter.
0: Ja. Kom je er zelf vaak?
7: Ik kom er zelf regelmatig, zeker een paar keer per jaar. Maar ook regelmatig er ook veldonderzoek gedaan met mijn studenten.
0: Ja.
7: Dat was heel leuk. Zeker in het begin ging was de zwemveiligheid was nogal een ding. Hè? Of daar niet hele gekke stromingen van kwamen.
0: Ja, muien.
7: En die hebben we ook uitgebreid daar onderzocht met drijvers en ook... Met studenten, hè? Die ze nu dan ook afdreven. Nog was er wel een jetski bij, hoor. Maar...
0: Ja, precies. Alles uitproberen. Ja. Vind je de zandmotor een sieraad voor de Nederlandse kust?
7: Ja, ik vind het wel. In het begin was het natuurlijk een hele grote hoop zand. Toen is het een tijd dat dat helemaal afgepleisterd was... omdat er veel schelpen in het zand zat. Dus toen bewoog het er niet zoveel. Maar zoals het nu ligt, mooi met die duintjes zo en dat meertje. Ik vind het wel mooi.
0: Daar wordt onze kustlijn beter van.
7: Ja, interessanter in ieder geval.
0: Okay.
7: Het was natuurlijk een beetje een saai stuk. Ik hou wel van dat soort dingen. Ze hebben bij de Hondsbossen duinen, en daar zijn jullie ook langs geweest natuurlijk.
0: Ja.
7: Iets soortgelijks gedaan.
0: Ja.
7: Wel anders, maar ook met zulke hoeveelheden zand.
0: Ja, precies. Een beetje opwinding langs de saaie stranden.
7: Ja.
0: Ja.
7: Dat mag wel.
0: Ja. Kustwaterbouwkundige Dano Roelvink, hartelijk dank. En wij vervolgen onze reis van Den Helder tot Den Briel. We richten onze pijlen nu op Hoek van Holland, waar we morgen rond deze tijd aankomen. Ja, ik ben heel benieuwd of we daar de verleiding kunnen weerstaan. Want vanuit van Hoek van Holland zit je natuurlijk ook zo in Engeland. Nou, we gaan het zien morgenmiddag.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo.

Raylin in the Years van Steely Dan hoorde je hier op NPO Radio 5. Ik zit even mee te kijken naar de livestream van de beelden van Maarten van der Weijden, die vanmorgen net na zes het water ingedoken is. In zijn woonplaats Vught om 22 steden langs te zwemmen om geld in te zamelen voor het Maxima Medisch Centrum in Utrecht. Ik ben heel benieuwd, heb je ergens langs de kant gestaan en hem voorbij zien gaan? Meld je dan even in onze app.

0: eigenlijk een nieuwe versie komen natuurlijk al jaren. Sint-Petersburg, maar dat past niet heel goed in de muziek, denk ik. Billy Joel! We gaan naar het NOS Journaal van 5:30 met Renate Kok.
1: De eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug heeft 34 boetes opgeleverd, meldt Rijkswaterstaat. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over die verzwakte brug, maar dat verbod werd dagelijks door honderden bestuurders genegeerd. Actie gaat nog door tot en met vrijdag. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en ook van Appingedam. Hij toonde begrip voor de boosheid van bewoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van hun huizen. Jette beloofde dat het allemaal sneller zal worden aangepakt. En in Nijmegen omgeving zijn fans van NEC al helemaal bezig met de wedstrijd van woensdag. Want dan speelt de club in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bode Glimt. Vanmiddag ging de fanshop open voor fans die graag een shirtje wilden met de patch van de Champions League erop. Dat is natuurlijk het hoogst haalbare. En deze fan trok daarom zijn portemonnee maar weer.
2: Ik had me voorgenomen om geen shirts te halen dit seizoen. Want ik heb met het jubileumseizoen en de bekerfinale shirt er vorig jaar al 4 gekocht. Dus ik zou het eigenlijk niet doen. Maar als er dan sterren opkomen met de Champions League en de hymne die komt, ja, dan kun je het eigenlijk niet aan je voorbij laten gaan.
1: Ja, woensdag is Stadion de Goffert stijf uitverkocht met bijna 13.000 bezoekers. Het weer dan vanavond wisselend bewolkt. Vannacht eind van de nacht opnieuw regen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later wordt het weer wat meer droog en dan wordt het 21 graden.
0: Dankjewel. Is het nou zeerijp of zeerijp? Weet jij het?
1: Nee. En wie het weet mag het wel zeggen. Wij hebben ons hier echt rot zitten googelen. Maar als u luistert en u weet het, we horen het heel graag.
0: Ik heb zo'n uitspraakwebsite. Daar staan twee uitspraken op. Er is een meneer die het uitspreekt, die zegt dan
3: zeerijp.
0: Kijk, en een mevrouw die het uitspreekt, diezelfde website, die altijd gelijk heeft.
4: Zeerijp.
0: Ja, dus dan weet ik het ook niet meer. Zeerijp.
1: Wij zijn kortom in verwarring, luisteraars.
0: Of zeerijp, bij ja. Ons. Laat het ons weten. De NPO Luister-app staat voor je open. Hoe spreken wij het Groningse zeerijp of zeerijp goed uit? Laat maar even weten.

0: Lollipop of Lollipop?
1: Nee, is flauw. My Boy Lollipop van Millie. We zoeken dus het antwoord op de vraag: is het zeerijp of zeerijp in Groningen?
2: Bert op 5. Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek op een goed stuk.
1: Ja, en liedjes van Agda en de Munich, die zet ik heel graag op ons voetstuk. Ik heb even op de muzieklijst gekeken op onze website bertop5.nl. En daar zie ik dat ik al 21 keer, sinds we bijna 10 jaar geleden begonnen, liedjes van Agda en de Munich op het voetstuk gezet heb in Bertop 5. Dus dat is gemiddeld iets vaker dan 2 keer per jaar dus. Niks mis mee wat mij betreft. Zie ik trouwens ook dat ik heel vaak kies voor liedjes waarin Paul de Munich de hoofdrol speelt. Niet voor niks stond hij ook al 9 keer met een sololied op ons voetstuk. Dit lied, Nooit Eerder, komt van het derde studioalbum van Agda en de Munich. Dat heet Hier Zijn, gemaakt in het jaar 2000. En als je nou toch ergens aan kunt horen dat Paul de Munich enorm geïnspireerd is door Maarten van Roosendaal, dan is het wel in dit lied. Het voetstuk is voor Ergens Zingt een Zanger.
3: En als ik thuis kom, waait de rust me tegemoet. De hulp is al geweest en alles glimt alsof het moet. Is dat ik het roken ben ontwend. Anders was dit een

0: McGuinn, Clark en Hillman, Don't You Ride Ralph. En Acte de Munich met Ergens zingt een zanger.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Dus eventjes kijken. Oh ja, ik kreeg een vraag van Boudewijn. Die gaat over...
2: De laatste ronde.
0: Nee, die gaat niet over de laatste ronde. Die gaat over dit. Over dit. Over dit.
2: De Evergreen Top 1000.
0: Juist. Dat klopt wel. Beste Bert, wanneer vindt dit jaar de Evergreen Top 1000 plaats? AUB, kwestie van tijdig mijn verlof te kunnen inplannen, zegt Boudewijn. Nou, dat hebben we natuurlijk even keurig voor je op een rijtje gezet. 23 tot en met 27 november. Dan gaan we hem uitzenden, die Evergreen Top 1000. Dus 23 tot en met 27 november. Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 november. En natuurlijk is er ook een stemweek voor de Evergreen Top 1000. En die is vanaf zaterdag 1 oktober. Tot en met vrijdag 6 november. Dus dan weet je precies waar je aan toe bent. En je baas ook natuurlijk.
2: De laatste ronde.
0: Dan Maarten van der Weijden, ik noem hem al eventjes. Hij is begonnen aan zijn monsterzwemtocht door Nederland langs 22 steden. Het is zijn allerlaatste zwemtocht die hij gaat doen. Hij haalt geld op voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. En op deze eerste dag staat de teller al op het fantastische bedrag van €79.781. Dus bijna €80.000 opgehaald. En op de site zien we beelden dat hij zwemt op dit moment ergens tussen. Wat was het? Tilburg en Breda. Daar, dat is de plek waar die nu is. We gaan dat natuurlijk deze week een beetje in de gaten houden allemaal.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Ja, en de premier was in Groningen. Waar was hij nou precies? Harma, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar was Rob Jetten?
3: In Zeerijp. Met de klemtoon op Rijp. Want als je het in Groningen zegt, dan zeg je Zeerijp.
0: Zeerijp.
3: En dan is de klemtoon ook op. Op het riep in plaats van het rijp.
0: Oké. G, waar was de premier precies?
4: Ja, ik dacht ook Zeerijp. Maar de klemtoon die ligt daar niet zo sterk op.
0: Oh.
4: En wij zeggen inderdaad Zeerijp.
0: Zeerijp, ja. Maar dan gaat het accent wel naar die riep en niet naar die zee.
4: Nou, ik heb niet zoveel klemtoon erop, denk ik. Zeerijp, Zeerijp. Nee.
0: Nou, als je Zeerijp zegt, dan benadruk je de tweede lettergreep meer dan de eerste lettergreep.
4: Ja. Ja.
0: Dus houden we het op Zeerijp?
4: Zeerijp.
0: En niet Zeerijp?
4: Nee, Zeerijp.
0: Okay.
4: Maar wij houden het hier op Zeerijp.
0: Ja, Zeerijp. Ik heb gehoord dat Gronings ook wel afkondigen tot Riep. Dus het gewoon over Riep hebben.
4: Riep.
0: Bij ons in Riep.
4: Ja, dat zeg ik niet zozeer. Maar wij hebben het wel over Zeerijp. Ja.
0: Oké, okay, ja. En het is dus ook Hoge Zand en niet Hoge Zand?
4: Hoge Zand, ja. Hoge Zand, Stappen, ja.
0: Ja. En hoe zit dat met Oldambt?
4: Oldambt.
0: Ook laatste lettergreep.
4: Of doodstil.
0: Doodstil, ja. En ik hoor ook nog wel eens Zuidbroek in de verkeersinformatie. Maar dat moet dus ook Zuidbroek zijn.
4: Zuidbroek, ja.
0: Dus wij spreken nu met z'n drieën gewoon af. De regel voor de uitspraak in het Gronings van plaatsnamen. In principe klemtoon laatste lettergreep. Dan zit je meestal goed.
4: Precies. Helemaal goed. Je bent geslaagd.
0: Zijn we lekker uitgekomen. Hartelijk dank.
4: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Doeg.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Mooi moet ik zeggen natuurlijk.

0: blijft een mij.
1: Tot morgen.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Optimaal herstel.

0: overal verkrijgbaar.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
6: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
5: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 6:00, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
9: Goedenavond. De politie heeft een vrouw van 34 uit Nistelrode aangehouden die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de A59 afgelopen vrijdag. In de staart van een file die werd veroorzaakt door protesterende boeren op trekkers was een kopstaartbotsing waarbij 2 doden vielen en 6 mensen gewond raakten. De vrouw die is aangehouden is de bestuurder van een auto. Ze is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Hulporganisaties moeten steeds vaker gezinnen helpen bij het kopen van een schoollaptop. Dat blijkt uit onderzoek van het Armoedefonds. Een laptop is geen luxe meer, maar pure noodzaak, zegt het fonds.
10: We zien op scholen dat soms schoolboeken niet eens meer nodig zijn, maar dat je alles op een laptop doet. En ja, officieel is dat een vrijwillig schoolproduct, maar als je dat niet kunt betalen en je hebt het toch elke dag nodig om goed mee te kunnen doen op school, ja, dan kun je dus niet meedoen en dan begin je met 3-0 achterstand aan die schooldag.
9: Het Armoedefonds wil daarom dat de politiek gratis laptops voor scholieren regelt. Maar dat ziet onderwijsstaatssecretaris Tiele niet zitten.
11: Voorlopig komt hier er niet, het is gewoon heel erg duur. En gelukkig zijn er voor heel veel ouders goede regelingen om wel die tegemoetkoming te krijgen.
9: Ja, Tiele zegt dat ze liever wil investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man van 33 die prinses Amalia wilde ontvoeren. Toen hij in januari werd aangehouden in een hotel in Den Haag was hij onder meer ook in het bezit van 2 bijlen... met daarin onder meer de naam van Alexia gekerfd. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs dat hij de prinsessen Amalia en Alexia wilde doden. De verdachte zelf zegt dat hij in een psychose zat en dat hij ervan overtuigd was dat hij een relatie had met Amalia. En bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Dat virus verspreidt zich via muggen en komt voor bij vogels, zoogdieren en dus ook bij mensen. Vroeger in Afrika, maar al langer ook in warme landen in Europa. En nu duikt het virus dus ook op in Nederland, zegt gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken. 80% van de mensen die dat virus hebben, die merkt daar gelukkig helemaal niks van.
12: 20% hebben eigenlijk griepverschijnselen. En in een heel zeldzaam geval kan iemand overlijden. En dat is overigens wel recent in Nederland gebeurd. Dat een mevrouw is overleden eraan. Alleen die heeft dat virus niet opgelopen toen in Nederland.
9: Vooral ouderen en mensen met een lagere weerstand, die lopen meer risico. Het weer dan vanavond afwisselend bewolking en opklaringen. Aan het einde van de nacht en morgenochtend is er kans op regen. In de loop van de middag wordt het dan weer droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
7: De avondstart. Simone Walraven.

0: welkom bij een nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe evergreens, nieuwe avondstart. We nemen weer een diepe duik in de vergetelheid zometeen. We rocken erop los met de mannen van de Who. En we duiken even in de solo-carrière van een van de leden van de Motors. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Bas Kijks heeft ooit gezegd... Ik probeer nog steeds een Ray Charles-concert na te bootsen... waar ik bij was op mijn 14e... waarbij al mijn zenuwuiteinden werden gefrituurd en getransformeerd... en er een elektrische schok door me heen ging. Niet letterlijk, hè? Nee.

0: Waterloo Sunset van de Kinks.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ik heb hier een nummer dat begon als een grap. Maar het is nu over de hele wereld te horen. Het staat op naam van Sturgill Simpson. Dat is een Amerikaanse countryzanger die in 2013 zijn debuutalbum heeft uitgebracht. High Top Mountain heet het. En daarop staat het liedje You Can Have the Crown. En dat was bedoeld om de draak te steken met liedjeschrijvers die naarstig proberen een countryhit vol met clichés te schrijven. Maar tijdens het opnemen kreeg Simpson eigenlijk al spijt, want hij vreesde dat ook zijn eigen nummer een countryhit in de dop was, vol met clichés.
2: There it is.

Airport van de Motors uit 1978. En er komt een appje binnen van Jan van der Veen. Hij schrijft: hoi Simone, Airport was in 1978 de allerlaatste troetelschijf op Hilversum 3. Een paar weken daarna introduceerde Frits Spits de steunplaat. Wat leuk om te weten, dankjewel Jan. En de zanger en gitarist van de Motors, Bram Tchaikovsky, die is solo gegaan en scoorde alleen in ons land een klein hitje.

superleuk. Echt een eeuw niet gehoord, dit nummer. Op datzelfde album stond trouwens ook een cover van I'm a Believer. En dat werd geschreven door onze avondster van deze week, Neil Diamond.

0: vrijdag is de toonaangevende Amerikaanse muziekjournalist Dave Marsh overleden. 76 is hij geworden. Hij schreef onder andere voor het tijdschrift Rolling Stone. Maar hij was ook biograaf van Bruce Springsteen onder andere en van The Who. En daarvoor heeft hij heel veel interviews gedaan begin jaren 80 met Pete Townsend. En die gesprekken vormden de basis voor het boek Before I Get Old, The Story of The Who. Leestip.
1: De muzikale drieling.
0: Nou, we gaan weer grasduinen in de muziek. Drie platen achter elkaar die een thema hebben met elkaar. Ik heb er twee voor je uitgekozen, maar ben nog op zoek naar een derde. Als je een idee krijgt, heel graag, via de NPO Luisterapp. En om te beginnen reizen we af naar de Bronx in New York. En daar vinden wij GQ.

Alicia Bridges, I Love the Nightlife, met tussen haakjes Disco Round als onderdeel van de titel. Daarvoor Grupo Sportivo, Disco Really Made It. En als eerste GQ, Disco Nights, Rock Freak. Dit is Disco Fritz en his sauerkraut. Het is jodelding.

is duidelijk. Disco. Ottawa is dat. En dan de Ritchie Family. En Rick Dees en his cast of idiots.

Ik zie ook heel veel Tramps, Disco Inferno en Billy Preston. Ik vind het veel te leuk.

noodweer in de disco wordt veel genoemd. Jackson Brown, Disco Apocalypse. En dit is de New Dutch Organ Group met Holland Disco. Er komt er ook nog wat binnen van Parliament. Aqua Boogie, Psycho Alpha Disco, Beta Bio, Aqua Dolu. Psycho Alpha Disco, Beta Bio, Aqua Dolu. Okay, mag ik nog één keer? Psycho Alpha Disco, Beta Bio, Aqua Dolu. Okay, ik begrijp het. Het is een beetje zoals supercalifragilisticexpialidocious van Mary Poppins. Ad van Horen in de Truckstop Discotheek. En natuurlijk Disco Henkie en de koffieleuk.

0: Zo mooi. Louis Armstrong. We have all the time in the world.
1: De avondspreuk.
0: Bas Skaggs heeft gezegd: ik probeer nog steeds een Ray Charles concert na te bootsen, waar ik bij was op mijn 14e, waar al mijn zenuwuiteinden werden gefrituurd en getransformeerd en er een elektrische schok door me heen ging. Heel veel dank voor het meedenken over een mooi plaatje bij deze uitspraak. We gaan voor de Jacksons en Mick Jagger.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
2: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
1: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
0: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal,

0: beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
0: Rand? Nee.
1: Fair enough.
0: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
2: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend. Bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt. Mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool die is gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
5: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
4: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avondstart. Simone Wal.

Hendrix Experience. All along the Watchtower. Een regenboog aan geluid. En daar was een reden voor, ja. Jimi Hendrix die had iets neurologisch, waardoor hij geluiden en muzikale noten ervoer als kleuren. Ja. En zo communiceerde hij ook zijn muzikale ideeën en sfeer naar anderen toe via kleuren. Noten lezen kon hij niet, nee. Jaloezie was bijvoorbeeld groen bij hem en paars was boosheid. En hij kon letterlijk proeven. Ja, tussen de 2% en 4% van de mensheid heeft dit nooit eerder geweten. Nou, ik kan je nog vertellen dat de kleuren van de tweede portie maandagavondstart zich aan je zullen openbaren dit uur aan de hand van de beste evergreens ooit gemaakt. Waarvan er eentje is omgetoverd door onze huisband naar een kersverse nootkraker. En onze avondster deze hele week is Neil Diamond. Wat zou je nou graag

0: McDonald's. Daarvoor Paul McCartney en Wings. Mrs. Vanderbilt.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Het nummer Some Kind of Wonderful, dat ken je waarschijnlijk in de versie van Grand Funk Railroad uit 1974. Maar het origineel is van 7 jaar eerder. Staat op naam van de Soul Brothers Six, bestaande uit 5 broertjes en een bonusbroer. Ze hebben nooit echt succes weten te proeven, maar hun zeldzame singles zijn gelukkig bewaard gebleven dankzij de Engelse Northern Soul beweging. Favoriet onder de verzamelaars, je hoort ze nu uit 1969. Soul Brothers Six met Thank You Baby for Loving Me.

0: Dreams van Fleetwood Mac.
1: De Avondster.
0: Eindeloos veel evergreens heeft hij voortgebracht. Neil Diamond. Hij staat 15 keer in de Evergreen Top 1000. Dus we mogen hem met recht een muzikale ambachtsman noemen. En de hele week duiken we in zijn leven en werk. Maar ik kan je vertellen, er is gestemd inmiddels. En met 72% van de stemmen wordt het een liedje dat werd geproduceerd door Robbie Robertson. Het is een van Neil's eigen favorieten. Hij vergelijkt hierin de geluiden van New York met een symfonie. Het omringt hem en past hem als een handschoen. Beautiful noise.

0: naar zijn vadertje. Zijn vader was zanger en pianist in een muziektheatergroep en hij herkende meteen het talent in zijn zoontje toen hij nog een pieper was. Dus wat deed pa? Hij kocht een piano, een oude piano, en nam de kleine Johnny in de leer. En dan mocht hij optreden thuis voor bezoekers en op school. Nou, dan leer je het wel. Jong geleerd, oud gedaan. En inmiddels is Johnny Mathis 90. Ja. Zometeen gaan wij de notenkraker spelen. Wil je een hint?
1: I ain't ready.
0: Oh, you ain't ready. Geeft niet. Zometeen krijg je het hele fragment. En dan kun je bellen als je de titel weet. Maar eerst John Allen en Sean.

Het is zover. De Huisband gaat nu hun vlijt aan je laten horen. Het is een evergreen die ze in een ander genre hebben opgenomen. En aan jou om de titel te raden. Artiest mag ook, maar dat hoeft niet. Als jij het goed hebt, dan krijg je onze sleutelhanger toegestuurd. En ons nummer is 0800 3000 555. Veel

0: avond. Met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Pretty Little Thing Called Love, Queen.
0: Dat klopt. En met wie heb ik het genoegen?
1: Met Henk Bakker.
0: Dag Henk Bakker. Je hebt het helemaal goed. Ben je fan van Queen? Oké, goed. Zeg, blijf alsjeblieft even aan de lijn. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd en ik ga nu het heerlijk origineel voor je draaien van Queen. Mooie avond nog, hè?
1: Dankjewel.
0: Doei.

Deze vrouw is gezegend. Met een zalvende stem. Anita Baker, Sweet Love. Haar talent werd alleen niet meteen door iedereen gezien, hè? Ze begon ooit in een funkgroepje, Chapter 8.

helemaal opvegen. De platenmaatschappij, die waren er alleen niet zeker van dat zij over voldoende sterpotentie beschikte. Excuse me? Dus ze heeft toen een tijdje gewerkt als de serveerster en receptioniste, totdat ze uiteindelijk in 1982 weer een kans kreeg om zichzelf te bewijzen. En de rest is geschiedenis. Nu gaan wij even een handdoekje oprollen, want we gaan naar het strand met Cliff Richard.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

ook schitterend uit de schaduw. Daarvoor Cliff Richard on the beach. Tot zover je avondstart. Fijn dat je erbij was. Dank voor alle berichtjes in de app. En morgen zijn we er weer met een fonkelnieuwe show. Veel plezier zo met Jeroen. Ga eruit met

0: Samen Max.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Woehoe! Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
8: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

Elvis Presley 1968, A Little Less Conversation. En wist je dat dit nummer eigenlijk helemaal niet bedoeld was voor Elvis? Schrijver Mac Davis had eigenlijk Aretha Franklin in gedachten, maar belandde helaas op de plank. Totdat Billy Strange muziek uitzocht voor Live a Little, Love a Little, een film. En bij een specifieke zwembadscène zou dit nummer met Elvis perfect hebben gepast. En zo geschiedde.

Het is maandag. Altijd pittig, schrijft Sander, maar het zorgt wel weer voor een nieuwe week van de avond van 5. En dat maakt een hele hoop goed. Je luistert weer, Sander. Gezellig. Fijn dat je er bent, net als ieder ander. Het is maandag 17 augustus. Tijn en ik, wij zijn bij je tot 11 uur vanavond. Ja, mocht je in het noordelijk deel van Nederland wonen en nog niet met pensioen zijn, ja, dan zit je vakantie erop, hè, sinds vandaag. Maar goed, wij verlichten de last een beetje. Met onder andere Bob. Waar is Bob toch? Hij gaat internationaal en straks weer 3 hints. En eigenlijk de eerste van hem zometeen al. En je weet het, hè, sowieso zijn de komende uren gevuld met de lekkerste muziek. En wij blijven nog even in zomerse sfeer, ook al is het iets koeler vandaag geworden. We gaan naar Jimmy Cliff en Reggae Night.

0: mega hit van Danny Vera, Rollercoaster 2019. Geschreven door Danny en John Verhoeven. En eigenlijk niet, want John die was aan het prutsen met akkoorden van een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Townes Van Zandt. En ja, de band zag er eigenlijk niet zoveel in, maar Danny wel. En hij begon het direct te zingen. En binnen 2 uur hadden ze uiteindelijk dit nummer geproduceerd. Ja, we gaan het toch maar weer even hebben over het weer. Het gort droge weer van de afgelopen weken is niet best voor gewassen. Ze worden kleiner of leggen het loodje. Nou, dat geldt voor groenten, fruit, maar ook voor bloemen. En juist die bloemen zijn van levensbelang voor de corso's die in Nederland worden georganiseerd deze zomer. Zoals het corso van Sint-Jansklooster komend weekend. Ja, knijpen de corso-bouwers hem al een beetje, of kunnen ze heel misschien toch nog de bloemetjes gaan buiten zetten? Serge Kruisinga, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Je bent van de corso-groep Olympia. Ja, de bloemen hebben doorgaans veel water nodig. Het is gort droog geweest. Hoe staat het ervoor met de bloemen voor jullie corso?
1: Nou, op dit moment zijn we blij met het regen, met de regen die er valt, zo her en der. Maar ja, het is wel krapjes.
0: Ja, het houdt niet over.
1: Nee, het houdt niet over. Wij zijn dit weekend een van de weinige corso's in het land. En alle bloemen die beschikbaar zijn in de corso-plaatsen, die komen onze kant op.
0: Oh, wauw. Overal zijn sproeiverboden. Dus jullie mochten waarschijnlijk ook niet de bloemen fris en fruitig houden met opgepompt water.
1: Nou, bij ons mocht het nog wel, dus wij hebben nog mooi door kunnen doen. Dus gelukkig wel.
0: Oh, oké. En is het verschil groot met de bloemen van vorig jaar bijvoorbeeld?
1: Ja, je kunt het verschil wel duidelijk merken. En, ja, ze krijgen gewoon een tik, ze kunnen gewoon niet tegen 35 graden. Dan gaan ze in de overlevingsstand. En ja, ze zijn dan gewoon echt water nodig. En dat kun je gewoon wel merken.
0: Ja, jullie gaan morgen en overmorgen de bloemen eigenlijk van het land afhalen.
1: Ja.
0: Wat voor creaties mogen we verwachten van jullie?
1: Nou, wij bouwen dit jaar een grote kathedraal. Met daarbij een muzikant die de bellen orkestreert. En ja, zo hebben we in het corso van Sint-Jansklooster allerlei verschillende ontwerpen. Wij hebben geen thema, dus iedereen is vrij om te bouwen wat hij wil. Ja. Dus dat is altijd wel leuk.
0: Ja, je zegt, jullie halen ook bloemen van buiten, hè? Van andere tuinders en plaatsen in Nederland. Maar het is toch normaal zo dat jullie juist bloemen exporteren naar andere gemeentes in Nederland, of niet?
1: Ja, we doen, we zitten dus allemaal in een ander weekend. En we zorgen met elkaar dat we de corso's van bloemen voorzien. Ja. Dus wij krijgen van het weekend bloemen uit Sundert, uit Vollenhoven, Valkenswaard. Loenhout in België levert nog bloemen. Dus er zijn een heleboel plekken die ons bloemen leveren.
0: Ja, zo helpen jullie elkaar, snap ik.
1: Ja, en volgende week is dan het corso van Vollenhoven, ons buurtdorp. En dan leveren wij daar weer naartoe.
0: Ja, ja, want dan heb je weer verse, nieuwe bloemen.
1: Ja. Ja, en dahlia die groeit, zodra de bloem eraf is, zetten weer nieuwe knoppen. En dan heb je weer zo weer nieuwe bloemen.
0: Ja, prachtig. Weet je of er desalniettemin corso's eigenlijk zijn afgelast door de droogte?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, wij hebben 2 jaar terug hadden we ook een tekort. En dat was dan door de nattigheid. We hadden heel veel knollen, waren verrot. Ja. En toen hadden we maar 50% van wat we besteld hadden binnengekregen. Ja, dan moet je creatief worden.
0: Ja.
1: En als corso-bouwer ben je natuurlijk, moet je ook een beetje creatief zijn. En uiteindelijk hebben we de creatie afgemaakt. En daarvan was de helft bloemen en de helft was alternatief materiaal. Ja,
0: alternatief en er zijn heel veel mensen materiaal. Die.
1: Dan maak je zeg maar. Wij hadden toen grote gieren. En die zaten op een berg met geld. En dat geld maak je dan van aluminiumfolie. En,
0: Slim. Dus ja. Ja, nee, dan ben je creatief. Ja. Nou, komend weekend is het zover, Sint-Jansklooster. Waar moeten we zijn en hoe laat begint het?
1: We hebben vrijdagmiddag de eerste rondgang, die begint om 2 uur. En 's avonds om 8:30 hebben we de avondrondgang met verlichting.
0: Leuk.
1: Ja, en zaterdag hebben we dan nog het Corso Festival. Daar staan de wagens stil, maar daar zitten wel de figuranten erop. Dus kunnen mensen zelf even rustig langslopen en rustig de wagens bekijken. Dat begint ook om 2 uur.
0: Leuk. Het mooiste corso van Nederland, daar bij jullie?
1: Nou ja, wij vinden natuurlijk van wel. Als je een andere corso bouwer uit een andere plaats vraagt, dan zal die zijn eigen corso ook mooist vinden. Maar ja, weet je, ieder corso is uniek in wat ze maken. Dus ja, zijn wij het mooiste? Nou, wij vinden van wel.
0: Komend weekend wel.
1: komend weekend sowieso. Ja, zeker.
0: Top. Hey, heel veel plezier. Leuk je even aan de lijn te hebben gehad, Serge. En ja, succes ook. Dat het allemaal op en top en bij mag staan. En jullie gaan bouwen komende week, komende dagen. Ja. Dus veel succes daarmee.
1: Dankjewel, we gaan ons beste doen.
0: Oké, op naar Sint-Jans-Klooster komend weekend. Dag,
1: heel
0: Serge. Oké.
1: Doeg. Hoi.
0: Dag, Serge. Kruising gaan we zo. Leuk.

0: Mooi, hè? ABBA 1981, Slipping Through My Fingers. En vandaag, 17 augustus, maar dan in 1982... perste Philips in Hannover de allereerste cd ter wereld. En wat stond erop? Inderdaad, het album Visitors van ABBA. Dat mocht eigenlijk het cd-tijdperk aftrappen. En ergens kan ik me dat nog wel herinneren, 1982, de eerste cd... En net het jaar daarvoor had ik mijn eerste singeltje gekocht, One of Us, op vinyl dan nog. Ja, het is bijna 8:30, dat betekent maar één ding, hè?
1: Waar is Bob?
0: De eerste hint van Bob van der Halve, de stem van Relewee. Hij is weer op pad gestuurd voor de avond van 5:00. Ergens in het buitenland. Nou, we kunnen verklappen, na een week Azië te hebben gehad vorige week, dat hij deze week eigenlijk terug is in Noord-Amerika. Hij was er al even in de tijdsperiode van het WK voetbal van deze zomer. Maar nu is hij terug in Noord-Amerika, maar weer nieuwe plekken aan het ontdekken. 3 hints krijgen we vanavond weer van hem. De eerste dus. Nu puzzel jij de juiste locatie bij elkaar. En kom je in de uitzending, dan win je straks zomaar die hele leuke avond van 5:00. Waterfles. Let goed op, hier is hint nummer 1.
2: Ik heb gehoord dat het eten hier wat goedkoper is, omdat men het geld toch wel elders op deze plek stevig laat rollen. Daar laat ik me trouwens niet toe verleiden. Ik kijk wel gewoon toe.
3: Oeh,
2: wat een hoop lichten hier, zeg.
0: Zou die op Wall Street lopen, Tijn?
3: Ja, er zijn heel weinig lichten, weet ik. Maar dus ik denk niet dat
0: daar
3: dat
0: rolt het geld wel.
3: Dat wel. He? Dat wel. Ja, ik heb wel een ideetje.
0: Oh, nou ja, ik ga de microfoons dicht doen, plaatje draaien en dan hoor ik het wel. Heb je wel een idee, of ook een idee, net als Stijn, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Over een uurtje hint nummer 2, over 2 uurtjes hint nummer 3 en dan gaan we het spelen. En wie weet win jij vanavond die hele leuke avond van 5:00 waterfles.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5:00. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5:00 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5:00 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

Madonna. 1985 en The Material Girl. En dat material, ja, dat bedoelde ze een beetje als grap. Ze speelt een verwend typetje dat mannen alleen op hun portemonnee zou beoordelen. Maar toch nam iedereen het letterlijk van Madonna. En het werd echt haar bijnaam. En ze kwam er nooit meer vanaf. Ze zei wel eens, als ik 90 jaar ben, dan ben ik nog steeds de Material Girl. Nou, misschien wel een van haar manieren om voor eeuwig jong te blijven. Want dat is een doel op zich voor haar. Daarvoor de nieuwe plaat van de 3J's. Je zit in mijn hoofd. En als eerste van drie de Spencer Davis Group. 1967 met I'm a Man. Ja, ik zou zeggen, we genieten nog even van de zomer. Het was vandaag iets minder natuurlijk, maar er komen wel weer warmere dagen aan. Zelfs in september, begreep ik. Maar voor nu gaan we even terug naar de jaren 70, de vroege jaren 70. Want wat je nu gaat horen is een absolute evergreen die de boeken in is gegaan als een muzikale meesterproef. Oye, como va? In een legendarische uitvoering van Santana. Nou, wist je dat dit nummer eigenlijk al uit 1962 stamt? De oorspronkelijke versie werd geschreven en opgenomen als een zwoele cha-cha-cha door de koning van de Latin muziek zelf, en dat was Tito Puente. Hij liet er destijds een flinke blazerssectie en ook een fluit op los. Luister maar.

1962. Maar toen kwam de band rond gitarist Carlos Santana in 1970 op het idee om het nummer een complete transformatie te geven voor een baanbrekende album Abraxas. Abraxas. Ze gooiden de blazers er gewoon uit. Ze goten het in een dampend Latin rock jasje. En ze vervingen de fluit door scheurende elektrische gitaren en ook nog een dik Hammond orgel. Nou, Tito Puente moest er in eerste instantie niets van hebben, totdat hij de eerste royalty checks zag binnenkomen. En hij ontdekte op die manier dat wereldwijd miljoenen mensen aan het dansen waren geslagen op de versie van Santana. Ik zou zeggen, draai de volumeknop van je radio nog even verder open. En geniet van Santana met Oye Como Va. Dat is de albumversie die we draaien uit 1971.

0: voor de Eagles en daarvoor de Pointer Sisters uit 85. And I'm so excited. Het is een heerlijke maandagavond zo met deze muziek. Straks zijn we terug na negenen met ook de tweede hint van Bob. En ik moet zeggen, er komen best veel goede antwoorden binnen vanavond. Al op de app, dus hij is goed te doen. Blijf bij ons. Graag tot zo.
1: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
2: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
1: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: En hoe was het bij het ING servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd waren bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbro. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet

0: geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Bütgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen gaven een 2-0 voorsprong uit handen en hadden het moeilijk, zegt commentator Philip Koken.
1: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
0: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Jeroen Snel.

Hier en daar, dat kwam niet van een officieel ingehuurde organist, maar van gitarist Al Cooper. Tijdens een opnamesessie kwam het orgel even vrij. Toen schoof hij erachter en ging hij wat spelen. En Bob die vond het zo mooi dat hij dacht, dit gaan we opnemen en ik gebruik het als basis voor een nieuwe plaat. En zo geschiedde. Vijf over negen, welkom terug hier op NPO Radio 5, de avond van 5. Tijn en ik, we zijn tot 11 uur bij je. En ook Bob komt weer langs, ergens vanuit Noord-Amerika meldt hij zich voor, ja, waar is Bob? Zijn tweede hint straks. En we gaan spelen Shower Power. Maar sowieso, natuurlijk heel veel fijne muziek, waarbij we jou willen vragen, heb je speciale herinneringen aan een plaat uit vakantieland Duitsland? Daar gaat het om vanavond. Heb je een leuke plaat uit Duitsland dat jou terugbrengt naar een bepaalde vakantie? Laat het even weten via de app van NPO Luister. Dus een plaat uit Duitsland. En zet er ook even bij wat jouw herinnering was of waar je was. Dat is ook wel leuk. En het jaartal misschien. Gaan we voor nu naar die hele leuke muziek van Poco. Call It Love. 1989. En daarna Stevie Wonder. En Tiny vraagt je even goed op het begin op te letten. Want dat klinkt anders dan je zou denken bij zijn hit You Are The Sunshine Of My Life. Je hoort het na Poco.

Het kan er maar één zijn, hè? De meester himself, Bob Dylan. Like a Rolling Stone, 1965. Je hoort een orgeltje zo hier.

0: En heb je opgelet op verzoek van Tijn? Inderdaad, Stevie Wonder, You're the Sunshine of My Life. De eerste zin werd namelijk niet gezongen door Stevie Wonder, maar door een van de achtergrondzangeressen. En ja, het is toch opmerkelijk, zo'n grote hit. En dan de eerste woorden niet eens van hem. Dat gezegd hebbende, zie ik dat het bijna 9:15 is. We gaan spelen Shower Power.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: We doen mee omdat zingen gezond is en gelukkig maakt. En lekker onder de douche klinkt het altijd best wel aardig tussen de tegels. Nou, ook deze maandagavond staat de douche aan. Niet te lang natuurlijk. Een beetje zuinig zijn met het water. Maar er wordt wel gezongen. En de vraag alleen is, herken je het liedje dat gezongen wordt? En van wie was dat ook weer? Komt het fragment nu aan. Oké, okay, die reed zijn. Wild Dog.
2: Ja, dat verstond ik ook, maar...
0: Hij is moeilijk, hè?
2: Ik zou het niet weten.
0: Nou,
2: nee.
0: Nog één keer. Ja,
2: dit is wat ik net heb gehoord, inderdaad.
0: Ja, maar het zal je verbazen en verrassen. Vorige week maakten we dat toch ook wel weer mee, dat mensen het wel herkennen. Nou, heb je het herkend? Laat het even weten via de app van NPO Luister. Of bel met Tijn op 0800-3000-555. Kom je in uitzending straks en geef je het goede antwoord tussen titel en artiest, dan win je zomaar dat hele leuke strandlaken. Komt nog goed van pas deze zomer, hoor. Er komen nog mooie dagen aan. De eerste bellers komen binnen, dus 0800-3000-555 of via de app van NPO Luister. Zijn dit de Bluebells met Young at Heart?

0: prachtige wereld hebben we toch. Oh, het is Louis Armstrong. En daar kunnen we het mee eens zijn. Toen in 1968 kreeg Armstrong voor deze opname maar liefst het megabedrag van $250. Echt het minimumtarief. En de opnamesessie liep ook nog eens uit tot na middernacht. En Louis zat er een beetje mee dat die orkestleden zo'n lange avond moesten hebben. Dus toen gaf hij nog die $250 aan zijn concertleden. Nou, gelukkig werd dit later wel een enorme hit voor hem. Heeft hij er toch nog iets aan verdiend, hè?
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Ja, we hoorden het al, er wordt weer gezongen onder de douche van de avond van 5. Sour Power. We gaan het spelen met Dori. Dag Dori, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, waar bel je vandaan?
2: Pannerden.
0: Dat ligt in Gelderland, hè, bij Nijmegen, denk ik?
2: Klopt, aan de andere kant van het water, ja.
0: Aan de andere kant van het water. Heb je een leuke dag gehad vandaag?
2: Nou, we hebben een hele leuke dag gehad.
0: Nou, vertel.
2: Ja, we hebben het gedaan. We hebben volgens mij 5 flesjes champagne op bed gedronken.
0: ik zou bijna zeggen het is te horen, maar dat ga ik niet zeggen. Hè? Nee, ik zou het bijna zeggen, maar ik heb het niet gedaan, hoor. Maar jullie zijn helder genoeg om toch het fragment te ontrafelen. Ik vond het moeilijk.
2: Tuurlijk.
0: Het gaat om dit fragment. Oeh. Wie hoorden we hier en welk liedje?
2: Rockset,
3: de look. Hartstikke idee.
0: Hartstikke idee. Ik zou zeggen, schenk er nog maar één in, want deze was goed.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Jij wint het strandlaken van de avond van 5. Ben je daar blij mee?
2: Ja, fantastisch, joh. Dankjewel.
0: Nou ja, graag gedaan. Ik zou zeggen, blijf even hangen. Tijn die gaat jouw adres noteren.
2: Superleuk.
0: En gaan wij samen terug naar 1989.
2: Doeg, bedankt.
0: Kom rustig aan, hè. Blijf hangen.
2: Doei.
0: Rockset nam in dat jaar... De look op.

0: zomervakantie. Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijkenzee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer.

0: is een ode aan de Nederlandse vrouw Les Hollandaise van de Amsterdamse meidengroep Zazie. Lekker vrolijk zomers liedje eigenlijk. Bijna 9:30, het is tijd voor Bob, hè?
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Halve, hij staat ergens in Noord-Amerika. De eerste hint leverde heel veel respons op. Echt heel veel en veel goede antwoorden. Echt knap gedaan. Mocht je toch nog twijfelen of wil je een soort van bevestiging naar je eerste antwoord, het is tijd voor hint nummer 2 van Bob zelf. En ja, je kan je antwoord ook corrigeren als je denkt van, oh, ik zat er toch naast. Laat het gewoon even achter op de app van NPO Luister. En over een uur hint nummer 3. En dan kan je nog een keer een ander antwoord inzenden. Helemaal geen probleem. Hint nummer 2 van Bob himself.
2: Wauw. Entertainment genoeg hier. En ik moet zeggen, de temperatuur is ook nog aangenaam. Maar dat is misschien ook niet zo gek in deze stad midden in de woestijn.
0: Ja, nou, hij is goed te doen volgens mij. Laat het even achter op de app van NPO Luister. Kom je in de uitzending met het goede onderwerp, dan win je zomaar die hele mooie avond van 5. Waterfles. Dat allemaal over een uur. Nu eerst The Little River Band en Lonesome Loser.

0: 50, ja, echt waar. Wake up, little Susie. Onschuldiger kan eigenlijk niet. Een stelletje valt in slaap in de bioscoop en komt pas om 4 uur 's nachts thuis. Wij gaan naar muziek uit vakantieland Duitsland.
1: En jetzt muziek aus Deutschland.
0: Ja, ja, wij vroegen van heb je een leuke vakantieherinnering uit Duitsland en hoort daar een bepaalde plaat bij? Nou, Nop uit Tilburg reageerde. Dag Nop, goedenavond.
2: Goedenavond, Jeroen.
0: Een zeer en schön goedenavond. Wie geht?
2: Goed, dank je.
0: Ja, ja, okay. Duitsland, daar heb je herinneringen aan. Vertel, hoe ver terug in de tijd gaan we?
2: Ja, best wel ver. 1970, denk ik.
0: Ja.
2: Dat was een jaar of 5. En wij gingen naar de Eifel op vakantie. En op de radio was dan een liedje van Roy Black.
0: Ja.
2: Met Schön ist es auf, schön ist es auf der Welt zu sein. En mijn moeder zong daar altijd mee. En die zei tegen ons, mijn zus en ik, van... ja, wees maar blij dat je hier op de wereld bent, want het leven is veel te mooi. En geniet er maar van. En volgens mij kan ik me nog herinneren dat... Ik weet niet of dat toen een clip was, maar of een plaatje heb gezien... dat hij inderdaad met een egeltje samen dat liedje zong.
0: Ach, ja, het is Roy Black en Anita...
2: Anita.
0: Ja. 1971.
2: Ja, met dat meisje, ja, dat klopt.
0: Ja, Schön ist es auf der Welt zu sein. Ja, mooi verhaal, de Eifel, 1971 dan, of misschien net daarna.
2: Ja.
0: Jouw moeder leeft niet meer, denk ik.
2: Nee, helaas.
0: En dan is dit toch je herinnering. Jij nog maar 5 jaar, hè? Dat heb je wel heel goed onthouden, Nop.
2: Ja, precies. Ja, ik vond het zo'n fascinerend liedje. Dus, ja, ik vond het wel heel leuk.
0: Heb je het lang niet gehoord?
2: Ik heb hem in mijn Spotify-lijst.
0: Oh, dus, ja, dat is makkelijk. Ja. Zo gaat dat. Nou, we gaan hem voor je draaien. En het neemt ons terug naar dat jaar, 1971.
2: Ja.
0: Roy Black en Anita gaan nog een keer proberen. Schön ist es auf der Welt zu sein. Nou, dat ging wel aardig.
2: Inderdaad.
0: Hey, dankjewel en geniet ervan. En een fijne avond, Nop. Leuk je aan de telefoon te hebben gehad.
2: Hartstikke bedankt, Jeroen.
0: Oké, bye-bye. Fijne avond.
1: Dit is muziek uit Duitsland.

0: zijn de kleine dingen die het hem doen. Little Things, Dave Barry, 1965. Daarvoor dus Roy Black en Anita Schön ist es auf der Welt zu sein. 1971. Inderdaad, Roy Black met Anita. Een klein meisje zie ik op de foto. Mooie vakantieherinneringen waren dat van Nop uit Tilburg. En dit is het prachtige, mijn allergrootste fan. Wat kan die echt mooi zingen toch hoor, André van Duin. De plaat stamt uit 1981.
1: Hij was mijn allergrootste fan, ik weet het zeker.

John Paul Young, 1977, Love is in the Air. En dan voor André Verduin met mijn allergrootste fan uit 1981. Lammy, je vindt het mooi en breekbaar. Kippenvel kreeg je erbij. Nou, daar doen we het voor, Lammy. We gaan nog één nummertje draaien voor de klok van 10 uur. Vorig jaar kwam dit prachtige nummer uit van Norah Jones en John Legend. Het heet Summertime Blue.

0: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
11: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens die partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
15: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want men is

0: Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

Het is een beetje het scenario van Back to the Future, als je die film hebt gezien. Het gaat over tijdreizen, een vader die vooruit in de tijd reist en zijn gezin waarschuwt voor wat er allemaal komen gaat. Zes over tien, welkom terug. De avond van vijf. Tijn en ik zijn er nog tot 11 uur. Met lekkere muziek, waaronder 2 voor de prijs van 1. Straks vertel ik je om welke band of artiest dat gaat. En Bob is er met zijn derde laatste hint en dan gaan we toch echt spelen. Waar al waar staat hij in Noord-Amerika? Veel mensen weten het al, maar mocht je nog geen idee hebben, straks dus hint nummer 3. En heb je het goede antwoord gegeven en kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. Nog even geduld, straks is het zover. We gaan eerst even naar You Can Change That van Radio uit 1979.

0: The Daydream Loving Spoonful in 1966. John Sebastian, hij probeerde eigenlijk een soort namaakversie van Baby Love van de Supremes te maken. Je weet wel van Baby Love, My Baby Love. En dit kwam eruit, iets heel anders. En door dat resultaat werd Paul McCartney weer geïnspireerd om Good Day Sunshine te schrijven. Dus eigenlijk 3 voor de prijs van 1. Ja.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Aha, 2 voor de prijs van 1. Dat kan ook. We willen jou vragen nog even op zoek te gaan in je eigen platenkoffer of cd-kast. Want straks in 2 voor de prijs van 1, 2 platen van Gordon Lightfoot. Twee jaar geleden overleed hij een legendarische Canadese volkszanger, componist, tekstschrijver. En eigenlijk hielp hij het Canadese popgeluid van de jaren 60 en 70 vorm te geven. Grote hits op zijn naam als If You Could Read My Mind, kent natuurlijk Sundown, of anders Early Morning Rain. Nou, wij kozen voor Sundown, dat nummer hoor je al een beetje op de achtergrond. Maar welk nummer van Gordon Lightfoot wil jij graag daarna als tweede horen? App je suggestie naar de app van NPO Luister. Dus Gordon Lightfoot, welk nummer wil je graag horen? Waar maken we jou blij mee? Laat het achter op de app van NPO Luister. Voor nu even naar Stef Bos. En dit nummer blijft ontroeren. En ik denk dat het voor velen geldt. Het gaat over onze vader. Papa uit 1991.

0: Saturday in the Park 1972 voor Chicago. Jarenlang ging het verhaal dat Robert Lamb, de zanger en toetsenist van de band, dit schreef na een zonnige 4th of July in Central Park. Zelf vertelde hij later hoe het echt zat. Hij was een keer op een zonnige zaterdag gaan wandelen in Central Park met een filmcamera in zijn hand. En die wandeling heeft hij gefilmd. Nou, later toen de filmpjes eenmaal ontwikkeld waren, schreef hij thuis op de bank een nummer met de beelden van de wandeling. En dat inspireerde hem. Slim bedacht, toen al, 1972. Wij gaan op 9 voor 10:30 naar Bob.
1: Waar is Bob?
0: Op een bijzondere locatie ergens in Noord-Amerika. Maar waar is hij? Dit is hint nummer 3 van Bob zelf.
2: Deze boulevard is erg bekend en kleurrijk. Hier wil je zijn. Hier wil je blijven. Dat straalt alles hier uit. Nou, dat doe ik dan ook maar. Een hotel vinden moet geen probleem zijn, gok ik zo. Alleen al in deze straat zitten er bijna 40.
0: Zo. Ja, hij gokt dat zo.
3: Ja,
0: leuke woordspeling om een hotel te vinden. Ben je er wel eens geweest?
3: Ik, als ik denk waar het is dat het is, ben ik er nooit geweest.
0: Ah, ja, ik wel. Maar hier wil je graag zijn. Ja, het is wel aardig. Maar er zijn mooiere plekken op de wereld. Mocht je een idee hebben, laat het even achter via de app van NPO Luister. Over een minuut of 10 gaan we het spelen. Kom jij in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele leuke avond van 5 waterfles. Is dit een nieuwe van Lois Lane?

je mobiele telefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO.

0: Good old Frank Sinatra. It was a very good year. Terug te vinden op zijn album September of My Years. Over het najaar van zijn leven. Hij werd dat jaar 50. Kan je nagaan, het najaar van je leven. Ik ben al ver voorbij de 50. En heb het nog eigenlijk niet over het najaar van mijn leven. Ik moet daar niet aan denken. Wat leuk is, is dat het precies 11:30 is. Ja, dat vind ik nou leuk. We gaan naar Bob.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Nou, we gaan het spelen. En uit de grote rode hoed is gekomen Hans Keuven. Dag Hans, goedenavond.
2: Ja, goedenavond Jeroen. Hallo.
0: Hallo, je belt uit Hunsel in Limburg.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En waar ongeveer moeten we in Limburg zoeken? Want, ja.
2: Ja, nou, het is een heel klein kerkdorpje in Limburg inderdaad. En het ligt vlakbij Weert en het ligt ook vlakbij Torren, het witte stadje.
0: Ja, dus dat is dus midden Limburg.
2: Ja, zeker.
0: Ik ben pas in Torren geweest, het witte stadje. Wel aardig.
2: Toch, ja.
0: Ja, ik had er wel iets meer van verwacht, maar ja. Het was ook vrij druk, toeristisch, maar het was heerlijk weer. Ja. Je parkeert de auto even wat verderop buiten het dorp en dan loop je zo dat stadje in. En was wel leuk.
2: Ja, precies. En we hebben een hele goede wijngaard, ook niet onbelangrijk.
0: Ja, nou, daar hadden we het vorige week over. Of wanneer was het? Gisteren. Ja, gisteren. Dat de wijnen in opkomst zijn in Nederland en steeds
2: ik heb
0: meer
2: het
0: plekken.
2: Gehoord,
0: Oh, je hebt het gehoord.
2: Ja. Ja. Ja, ik luister elke avond naar jullie, dus ik krijg alles mee.
0: Gezellig Hans. En vanavond dacht je, hey, waar is Bob? Ik heb wel een idee.
2: Ja. Ja, ik had het eigenlijk heel snel door. Soms heb je dat gewoon. En vooral toen Bob zei van het eten is goedkoop, want dan kun je meer geld uitgeven aan andere dingen. Ja. En toen had ik meteen zoiets van, nou, dat is de beroemde strip in Las Vegas.
0: Ah, dat is je antwoord. De strip in Las Vegas.
2: In Las Vegas Valley, inderdaad. Ja,
0: in Amerika. Nou, we gaan eens even luisteren naar Bob. Of dat klopt, hou je vast.
2: Ja.
3: De plek waar ik ben is de strip in de Amerikaanse stad Las Vegas.
0: Las Vegas, dat zegt hij mooi, hè?
2: Helemaal goed.
0: Ja, helemaal goed. Gefeliciteerd, Hans. De waterfles van de avond van 5, die is voor jou. Ben je er blij mee?
2: Hartstikke mooi. Ja, zeker.
0: Die had je nog niet.
2: Die had ik nog niet inderdaad. En zeker met deze zomer. Hartstikke mooi toch om die te hebben.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, ik vond het erg leuk je aan de lijn te hebben. Enthousiast, blij met de prijs.
2: Zeker.
0: En trouwens, ben je er wel eens geweest in Las Vegas?
2: Ik ben nog nooit in Las Vegas geweest. Ah. Ik ben wel één keer in Amerika geweest. En toen zijn we naar Memphis geweest. Toen zijn we uiteraard naar Graceland geweest. Naar het huis van Elvis. Ja. En we zijn toen ook naar Tupelo in Mississippi geweest. De geboorteplaats van Elvis. Ja. Dus geen Las Vegas. Maar wel een hele mooie Amerikaanse reis gemaakt.
0: Ja, zeker. Nou, Las Vegas is een beetje een heksenketel. En bloedheet.
2: Ja,
0: absoluut. Maar wel aardig. Dus. We gaan verder met muziek. Blijf hangen. Tijn die gaat jouw gegevens noteren. Het komt helemaal goed. En nog een fijne avond, hè?
2: Ja, dank je, Jeroen.
0: Oké, bye bye.
2: Hoi.
0: Noah Hables. Juan Pardo. Uit 81.

Dag, Ladies Night in the Pips. Home is where the heart is. Is dit Elton John? Sad Songs. Say So Much. 1984 terug te vinden op het album Breaking Hearts. Het gaat over de troost die muziek biedt in moeilijke tijden. Elton wilde oorspronkelijk voor dat album Breaking Hearts een meer country-achtige song op het album hebben. Maar de rest van zijn team vond dat nummer absoluut niet bij de rest passen. Nou, Elton raakte geïrriteerd en greep naar een andere tekst van Bernie Taupin. Zijn vaste tekstschrijver natuurlijk. Liep naar een synthesizer en schreef binnen 4 minuten... de melodie van het nummer wat je hoorde, Sad Songs. Nou, en toen Bernie dat resultaat hoorde, zei hij: dit wordt een wereldwijde nummer 1 hit. Nou, dat is het in een aantal landen inderdaad wel geweest. We gaan nog even naar 1963 voordat het tijd is voor 2 van de prijs van 1. En dat doen we met Helen Shapiro. Zij is de queen for tonight. Just be-

0: Elke muziek maakt jou vrolijk. 2 voor de prijs van 1.
1: Ja, 14 minuten voor 11 alweer. We zitten richting het staartje van deze uitzending van de avond van 5 op maandag 17 augustus. Tijd voor 2 voor de prijs van 1. Vanavond met de Canadese singer-songwriter Gordon Lightfoot. Op 1 mei 2023 overleed hij op 84-jarige leeftijd. Maar ruim 20 jaar daarvoor dacht men dat hij ook al het leven liet. Want in de lente van 2002 raakte Gordon Lightfoot in een coma na een bijna fatale maagbloeding. Na 2 maanden ontwaakte hij. Hij herstelde goed en kwam terug met een album, Harmony. In 2005 deed hij nog een bescheiden tour, de zogeheten Better Late Than Never Tour. Ja, beter later nooit. Wat een geschiedenis en wat een nalatenschap als je naar zijn muziek kijkt en luistert. Uit die nalatenschap draaien wij Sundown uit 1974. En daarna, een beetje tronkroffel, If You Could Read My Mind uit 1970. En dat is een keuze van velen van jullie, waaronder Pieter, Brigitte en Jos. We konden er daarom niet omheen. Bekend nummer natuurlijk, If You Could Read My Mind, maar supermooi inderdaad. Voor nu eerst Sundown uit 74. 2 voor de prijs van 1 met Gordon Lightfoot.

0: Prachtige muziek voor de late avond, voor de avond van 5. Ik hoop dat je genoten hebt van alles. Bedankt voor alle reacties. Morgen zijn wij er weer. En je weet het, hè, waar je ook bent of wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. Je bent nooit alleen. Tot morgen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: business.
1: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waar heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Jaar 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremier Jesselges en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. En nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Sulbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van de file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In Rusland is een politicus van oppositiepartij Jabloko veroordeeld tot strafkolonie. Lev Schlossberg moet ruim 11 jaar naar een

0: 5 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Op Telegram deelde hij een bericht dat erop neerkwam dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. In Rusland zitten veel oppositiepolitici in de gevangenis. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat waardoor de neus van de auto en één voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. En vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en dan wordt het rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Middernacht, het begin van dinsdag 18 augustus. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zei dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesch Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer, het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A7, Hoorn, richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7, Hoorn, richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buettgenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje in het gebied blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap. En dat komt door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan nog het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.